Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. En SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. De afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Omdat de pakken van de brandweer uit Brabant niet bestand waren tegen de gevaarlijke stoffen, kwam een speciale eenheid uit Rotterdam helpen in Eindhoven. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Aan de Universiteit in Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding, maar door subsidie uit Den Haag en de provincie is het nu toch mogelijk. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op wat regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. En SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. De afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Omdat de pakken van de brandweer uit Brabant niet bestand waren tegen de gevaarlijke stoffen, kwam een speciale eenheid uit Rotterdam helpen in Eindhoven. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Aan de Universiteit in Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding, maar door subsidie uit Den Haag en de provincie is het nu toch mogelijk. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op wat regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20.
1: September is iedere dag jouw kans op tickets.
2: September is...

0: Vandaag maak je bij 3FM kans op kaarten voor Roxy Dekker. Maar help, wat moet je aan? Dit heb jij toch ook vaker, hè? Niet weten wat je aan moet doen. Je staat al een half uur voor de spiegel en je hebt last van kledingstress. Het is een erkend wereldprobleem. En dit weekend ga je het misschien ook wel ervaren, want ja... Oh my god, wat moet je aan bij Roxy Dekker?
1: Ik zit even in bad en ik zit even heerlijk te TikTokken. En ik zie dus allemaal filmpjes voorbij komen van mensen die hun outfit laten zien die ze aan gaan doen naar mijn show volgende week. En dat vind ik echt zo leuk om te zien. Mensen zijn helemaal aan het DIY'en en helemaal bezig. Het is echt zo, zo, zo leuk. Dus bij deze, laat je outfit zien, want ik vind het echt heel leuk om te zien. Ik heb er echt zoveel zin in. Ik kan echt niet wachten. Nog een week.
0: Dus ga je dit weekend naar Roxy Dekker toe? Je hoort het, stuur foto staand.
2: 3FM. Nee, ga hit. Roxy Dekker, bare minimum. 3FM.

Ze zeggen dat je één ding nooit, maar dan ook echt nooit op de radio moet doen. En dat is je eigen telefoonnummer geven. 06-33-02-37-31. Goedemorgen trouwens, het is Jasper hier. Nieuwe ochtend op 3FM, dus het leek me verstandig om op dag 1 direct even wat onverstandigs te doen. Want je hoort het goed. 06-33-02-37-31. En ja, het is echt mijn telefoonnummer. Ik heb namelijk speciaal voor jou deze telefoon gekocht, zodat je me altijd kan appen. En ik jou ook. Er is alleen één probleem. Er staat 0 contact in. Gewoon 0.0. En het is best wel zielig eigenlijk, weet je wel. Gewoon een gloednieuwe telefoon. Je kan er eindelijk mee spelen, maar niemand om mee te appen. Dus daar gaan we iets aan doen. Als jij vanaf vandaag met mij wakker wordt, stuur me dan gewoon even een appje naar 06-33-02-37-31. Want dan word jij misschien wel mijn allereerste contact in mijn nieuwe telefoon. Weet je, ik wil dat ding vol hebben met nieuwe ochtendvrienden. Dus app me vooral 06-33-02-37-31. En stel je hebt een date en je wil absoluut niet je echte nummer geven. Weet je, geef je gewoon die van mij, toch? 06-33-02-37-31.

0: Gracie Abrams bij 3FM. Je hoorde That's So True. Een hele goede nacht. Welkom. Mijn naam is Jasper en ik heb nul contacten in mijn telefoon staan. Ik heb namelijk een speciale luisteraarstelefoon gekocht. En hiermee wil ik met jou gewoon een beetje contact onderhouden. Het telefoonnummer is 06-33-02-37-31. En dan kun je me op appen, dus ik heb nog een vriend op deze telefoon, dus voeg me vooral toe. Ik krijg ook gelijk een audio-appje van Robin de kipchauffeur.
1: Nou ja, als jij zo gek bent, dan kan ik het ook. 06-26-87.
0: Ja, dat piep ik even weg. Je kan me dus bereiken op de telefoonnummer, ik zou het nog één keer herhalen. Voeg hem vooral toe, 06-33-02-37-31. Super makkelijk telefoonnummer. Hey Gently, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Je hebt hem ook even toegevoegd, hè, telefoonnummer.
2: Ja, klopt.
0: Heel goed, heel goed. Hey, waarom ben je zo vroeg wakker?
2: Ik ben nog wakker, ik ga zo slapen.
0: Ja, het is natuurlijk een soort...
2: Net klaar maar werken.
0: Het is natuurlijk een soort twilight zone, hè?
2: Ja.
0: Hey, jij bent vandaag heel boos geworden.
2: Ja, een beetje. Niet echt heel boos, maar een beetje.
0: Een beetje boos. Oké. Okay. Ja. Wat is er gebeurd? Wat is los?
2: Ja, iemand probeerde me gewoon fiets af te duwen.
0: Hè?
2: Ja, die vond dat ik niet genoeg opzij ging.
0: Wacht even, wat was de situatie precies? Waar fietste je?
2: Ik fietste in mijn woonplaats en ik fiets op het fietspad. En die meneer die kon mij tegemoet gelopen op het fietspad. Ja. En die vond dat ik niet genoeg opzij ging en die duwde me zo van mijn fiets af. En ik zeg, ja, wat weet je wel, daar is het fietspad of daar is het voetpad. En ja, waarom ga je niet gewoon op het voetpad lopen? En dan vond hij dus dat ik niet genoeg opzij ging en toen gaf hij me een duw.
0: Oh, hoe ga je daarmee om dan? Want ik zou echt,
2: ik kon hem ook bijna uithalen en slaan. Ja. Maar ja, het was een wat oudere meneer. Ja, ik had het bijna gedaan, maar ik heb het toch maar niet gedaan.
0: Oké, okay, maar even heel eerlijk, Gently.
2: Ja.
0: Heb je een fatbike of niet?
2: Nee, ik heb niet eens
0: elektrisch. Oké, okay, ik dacht even, want ik meer van niet dat het dan gerechtvaardig is om je van de fiets af te duwen, maar dan snap ik het wel iets meer, weet je wel. Maar als je gewoon op een normale fiets zit, dat is heel raar toch, dat iemand je gaat duwen.
2: Ja, en hij liep nog op de verkeerde kant van de fietspad ook, zeg maar, dus ja.
0: Ja, oké, okay, maar hoe is het uiteindelijk opgelost? Want je hebt hem niet geslagen, het was een oude meneer. Ja.
2: Ja, niks. Gewoon, we zijn wel een beetje schreeuwen tegen elkaar en toen zijn we allebei onze eigen kant op gegaan.
0: Maar ik weet niet of jij dit herkent, maar ik ben soms ook wel boos in het verkeer. En dan als iemand bijvoorbeeld de rood rijdt en dan mij bijna aanrijdt en dan... Maar het voelt altijd een beetje sneu om dan boos te worden. Want je bent dan altijd aan het verliezen. Want als ik boos word, dan raak ik een beetje de controle kwijt. En dan ja, waar ben je dan mee bezig, man? En dan komt het gewoon een beetje zielig over altijd.
2: Ja, dat is natuurlijk wel zo. En in het verkeer heb ik het ook wel vaak, wel dat ik boos word.
0: Oké. Okay.
2: Maar dan, dan is het gewoon een beetje schreeuwende auto. Maar dan, nu is het echt gewoon omdat je elkaar in je gezicht hebt. Je kan tegen elkaar praten, dus dan loopt het misschien iets hoger op misschien.
0: Ja. Oké. Okay. Ja. Maar ben je wel oké? Okay? Ben je verder
2: allemaal... Ik ben oké, okay, ja. Nou ja, niks aan de hand. Okay. Niks aan de hand.
0: Heel
2: gelukkig,
0: goed.
2: Dankjewel.
0: Hey, Gently, ik vind het leuk dat je mijn telefoonnummer hebt. Sla hem vooral op. En ook als je thuis aan het luisteren bent, voeg mijn nummer vooral toe. Dat is 06-33-02-3731. En dan worden we gewoon ochtend, Matties.
2: Yes, oké, okay, man.
0: Oké, okay, slaap lekker.
2: Dankjewel.
0: Doei. Bye.

0: telefoonnummer hebt, sla hem vooral op. En ook als je thuis op luisteren bent, voeg mijn nummer vooral toe. Dat is 06-3302-3731. En dan wordt hem gewoon ochtend, Matties.
1: Yes, oké, man.
0: Oké, slaap lekker.
1: Dankjewel.
0: Doei. Doei.

Martin Garrix, Ed Sheeran op 3FM. Dus niet de enige bijzondere samenwerking van Martin Garrix dit jaar trouwens. Hij stond namelijk op Instagram op de foto met Fred uit B&B Vol Liefde. Ja, als je niet kijkt, Fred die is 67 en die is de hele tijd alles en iedereen aan het mansplainen. En hoe je moet hout hakken, hoe je een gieter gebruikt. Hij legt je zelfs uit hoe je moet fietsen. Dus Martin Garrix, als Fred je straks uitlegt waar de playknop zit, gewoon klikken.

0: jams bij 3FM. Je hoorde Summer of 69.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Hey, sommige dingen moet je leren waarderen. Bijvoorbeeld koffie, bier, je nieuwe schoonmoeder. Want bij de eerste slok bier dacht je echt niet van... ach, wat is dit lekker. Dit ga ik voor de rest van mijn leven blijven drinken. Maar nu, ja, ik kan gewoon niet meer zonder. En hetzelfde geldt voor Milo Laat Het Lukken. Het is een beetje een vreemde eend. Hij komt top tot teen in Gucci-kleren. En de eerste keer dat je het hoort, denk je echt van... what the fuck is dit? Maar dan hoor je hem nog een keer en nog een keer. En net als met koffie, bier en je schoonmoeder... ga je hem ineens waarderen. Dus geef hem een kans en word verliefd op Milo Laat Het Lukken. Bij 3FM.

0: dat je het gaat leren waarderen.
1: Je hoorde Milo Laat Het Lukken met zijn nieuwste tune Alleen Jij. Wen er even aan, want het is een vette tune. En ik kan je alvast zeggen, morgen hoor je hem weer op de riffen. Hele goede morgen. Dit is Cigarettes After Sex. Apocalypse. Jezus. Ik krijg het gewoon mijn fucking bek niet uit. Doe het nog een keer.

over en vlieg je naar Londen voor Teddy Swims. Iedere dag staat er één artiest centraal, heel de maand lang. En vandaag is het koningin van het studentenbal, Roxy Dekker. Dus hoor jij het ticketalarm? Stuur ons dan meteen via de NPO Luister app waarom jij daarbij moet zijn. En misschien luister jij Sugar Daddy binnenkort niet meer in je slaapkamer, maar sta je met duizenden mensen mee te schreeuwen.

0: Enzo, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jasper.
0: En gefeliciteerd met je 43e verjaardag.
1: Dankjewel.
0: Ik neem aan dat ik de eerste ben die voor jou gezongen heeft op jouw verjaardag, want het is 5:10, man. Wat ben je vroeg wakker?
1: Je bent de tweede.
0: Dat ben je niet.
1: Ik dacht dat je collega en Nelly die heeft me vannacht ook gefeliciteerd.
0: Maar dan heb je wel een korte nacht gehad als je bij Nelly, die was tot 1 uur op de radio. Dan heb je maar een paar uurtjes geslapen, vriend.
1: Ja, klopt.
0: Hé, maar heb jij het met Nelly al gehad over die moshpit waar jij in hebt gestaan?
1: Niet.
0: Nee, want jij hebt voor je verjaardag een metalconcert gekregen. En je bent daar ook in een moshpit beland. Kun je me even meenemen? Hoe ziet zo'n moshpit eruit? Dat is gevaarlijk, toch?
1: Dat is een soort dreigende tornado.
0: Ja.
1: Qua mensen.
0: Is dat niet heel eng? Dat is toch gevaarlijk? Dat je valt of je enkel breekt of...
1: Ja, dat kan inderdaad eng zijn, maar als er zo'n soort ongeluk voordeel doet, dan stoppen mensen ook.
0: En dan word je wel, maar je bent wel ongeschonden uitgekomen, geen blauwe plekken.
1: Ja, blauwe plekken helaas wel. Ik ben er wel ongezonde uitgekomen.
0: Heel goed. Hey Lorenzo, ik ga je een fijne verjaardag wensen. En speciaal voor jou ga ik de Killers met Mr. Brightside uitdraaien. Fijne verjaardag.
1: Dankjewel.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige Amerikaanse bendelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac. 6 dagen later overleed hij. De artiest was een van de bekendste rappers ooit, met nummers als Dear Mama en California Love. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september. Dat heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek in Polen worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Ueda kwam 3 jaar geleden bij Feyenoord. Het afgelopen seizoen werd hij eredivisie topscorer bij de club uit Rotterdam. Dan het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt ongeveer 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden.
1: September is iedere dag jouw kans op tickets.
2: September is...

0: 3FM. Wat zeg jij tegen die collega met wie je echt helemaal niks te bespreken hebt? Nou, geen zorgen, ik ga je helpen, want dit is het gesprek van de dag. Na de zomervakantie en introductie is het voor veel HBO en universiteiten vandaag weer de eerste dag om te gaan studeren. En studenten die zijn er klaar voor.
1: Een beetje nerveus. Er zijn echt heel veel mensen op één plek, maar ik heb er wel heel veel zin in.
2: Heel anders dan de middelbare school. Ik heb wel lichte zenuwen, maar vooral gezonde zenuwen.
0: Oh, lekker bezig. En het nieuwe televisieseizoen is sinds gisteren ook van start. En kun jij weer lekker voor de tv kijken. Echt fijne programma's zijn het weer. Bijvoorbeeld Beste Zangers. Het 35e seizoen van Goede Tijden, Slechte Tijden. Ja, en mijn persoonlijke favoriet, Lubach.
3: Welkom bij Lubach,

Goedemorgen, je hoort Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Mijn naam is Jasper en mijn favoriete woord is goedemorgen. Weet je, het klinkt lekker, het geeft energie. Je kan je gevoel kwijt in dat woord. Want in één woord kun je precies gewoon je hele gevoel uiten. Weet je wel? Goedemorgen! Weet je, als je vrolijk bent of... Goedemorgen als je brak bent. Of... Hey! Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Als je ergens anders zin in hebt. En omdat ik goedemorgen zo'n fijn woord vind, gaan we er een competitie van maken. Ik ben op zoek naar de lekkerste goedemorgen van Nederland. En dat kan jij winnen. Pak even de NPO Luister-app erbij. Klik op spraakopname. En neem eens gewoon een heerlijke goedemorgen voor me op. Misschien heb jij dan wel de lekkerste goedemorgen van Nederland. Pak die NPO Luister-app erbij en spreek een fijne goeiemorgen in. Goedemorgen, dit is

0: Shakira, Burna Boy, die bij 3FM. Je kan een prijs winnen en het is oh zo simpel. Misschien heb jij wel de lekkerste goeiemorgen van Nederland. Dus pak even de NPO Luister app erbij en spreek een goeiemorgen in. En win de lekkerste goeiemorgen van Nederland.
1: Lekker hoor, een beetje ADHD in de morgen.

0: Je hoorde Adela bij 3FM. Ik kreeg trouwens een audio-appje van Francisca.
1: Hey Adela. Jij kent mij vast nog wel. Ik ben Francisca, de vriendin van Michel. Ik heb van Michel gehoord dat jij een Jan Smit-app aangemaakt hebt en dat jij probeert onze leden af te pakken. Waar hou jij het gore tering weg vandaan? Tering, tering, tering, wij.
0: Zometeen hoor je een goeiemorgen audio-appje. Ja, ik kan het eigenlijk niet verstaan en ik kan hem eigenlijk ook niet uitzenden. We zijn namelijk op zoek naar de lekkerste goeiemorgen van Nederland. En ja, jij kan dat winnen door een audio-appje te sturen via de NPO Luister-app. Ik krijg al een paar binnen, onder andere deze van Erik.
2: Goeiemorgen!
0: Goeiemorgen! Oké, Jappie komt ook binnen in de NPO Luister-app.
3: Goeiemorgen, Jasper. En jouw producer.
0: Oh, dat is lief. Shout-out naar Ties. Dan nog eentje van Mariska.
4: Oh, Jasper. Goedemorgen.
0: Oh my god. En deze kon ik niet verstaan.
5: Mooi. Hey, Jasper. Hey, goedemorgen.
0: Goed, denk jij dat je hem kan verslaan? Pak de NPO Luister-app erbij. Klik op spraakopname. En stuur jouw allerlekkerste goedemorgen.

0: Calvin Harris en Desire bij 3FM. Hey, radio-dj zijn, het klinkt best wel makkelijk, hè? Gewoon een beetje muziek draaien, een beetje praten en de rest van de tijd gewoon lekker chillen en een beetje aan je pik trekken. Maar ja, ik ga echt niet zeggen dat ik moeilijk werk heb, hè? We zijn geen hartchirurgen, maar sommige dingen zijn best wel moeilijk van mijn werk. Stel dat je een plaat moet aankondigen met een hele moeilijke titel. Dat had Wijnand van de week.
1: Promiscuous. Ja. Promiscuous. Wie heeft dit nou weer verzonnen?
2: Promiscuous.
1: Is het promiscuous of promiscuous?
2: Promiscuous boy, you're teasing me.
1: Maak je echt een heel goed liedje en dan noem je het promiscuous.

Paper City, self-aware bij 3FM. Ik las iets heftigs vandaag. Ik weet niet of ik je het zomaar kan vertellen, maar het kan zomaar even je stemming veranderen. Maar ik dacht dus dat de herfst op 23 september begon. Wat blijkt, het KNMI zegt dat het vandaag 1 september officieel herfst is. De tijd gaat zo snel. Ik zit nog in mijn hoofd met zomer en ik wil dat ook nog een beetje blijven voelen. Dus laten we het ook een beetje manifesteren dat we nog in de zomer zitten. Dus daarom heb ik voor jou een hele fijne zomertrack van Summer, Sun Room. Dit is Fun.

zei het toch gewoon goed. Ik krijg allemaal appjes in de NPO Luister van mensen die zeggen van... Hey, de herfst is nog niet begonnen. Nee, het seizoen begint inderdaad op 21 september. Maar de meteorologische herfst, die is vandaag begonnen volgens het KNMI. En om een beetje tegengeluid te bieden en nog een beetje te doen alsof het zomer is, hè, even die ogen sluiten, hoor deze...

0: Stigma, Nobody to Love bij 3FM.
1: Zometeen bij Wijnand en Jamie in de ochtend.
0: Zometeen Wijnand en Jamie in de ochtend op 3FM. Ze zijn al aan het warmlopen en het is niet alleen de ochtendshow van 3FM. Het is bijna een soort lijpe spelshow waar je in terechtkomt. Of gewoon waar je allemaal prijzen kan winnen. Want elke dag bij Wijnand en Jamie gaat er een airfryer uit. En jij wint de airfryer. En jij wint de airfryer. En jij wint de airfryer. Heel veel plezier zometeen. En hopelijk win jij ook een airfryer bij Wijnand en Jamie in de ochtend.

0: maak je kans op een airfryer bij Wijnand en Jamie in de ochtend. Veel plezier.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen vannacht op Oekraïne zijn 4 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Ook zijn 10 mensen gewond geraakt, onder wie kinderen. De hoofdstad Kiev en gebieden in de omgeving werden aangevallen met ballistische raketten en drones. Het Oekraïnse luchtafweersysteem zou ook Russische projectielen hebben neergehaald. In Kiev werden binnen een kwartier tientallen explosies gehoord. Ook zijn er branden gemeld. Gisteren zouden bij Russische aanvallen op Oekraïne 7 mensen zijn gedood en ruim 40 mensen gewond zijn geraakt. Het voormalige Amerikaanse bandlid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt. Hij zou toen naar Tupac hebben gezocht. Davis zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac en 6 dagen later overleed hij. De artiest was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe-Pekela gaat dicht over 2 weken. Dat heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Dan het weer, vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt rond de 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden. 3FM.
2: Jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.

0: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
3: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
4: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
3: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: September is iedere dag jouw kans op tickets.
7: September is

0: 7 over 6. Goedemorgen. Je luistert naar de ochtendshow van 3FM. Wijnand en Jamie. Tot aan 9 uur deze ochtend.
1: Met, ik vind dat toch dan altijd grappig als we aan Jonas Blue aan het draaien zijn. Edge of Desire, die je net hoorde. Dat het zo ziek zomers klinkt. Ik denk dat daarom ook Maarten ons een berichtje heeft gestuurd in de NPO Luisterapp. Want hij zegt: goedemorgen bijna tot Jamie. Ik heb straks weer mijn eerste introductiecollege. Kan ik een korte broek aan? Nou, dan ga ik jou meteen even uitleggen, Maarten. Er gaat best wel veel zon komen. Het wordt een mooie dag. Daar was ik eigenlijk helemaal verbaasd over.
0: Gaat het allemaal meevallen vandaag?
1: Joh, ik dacht het gaat helemaal regenen, maar het wordt hartstikke lekker. Kan plaatselijk nog een beetje regenen, maar gewoon droog. Zon gaat schijnen, 19 tot 21 graden. Dan hebben we dat ook meteen weer even afgevinkt.
0: Toch een beetje het gevoel, ook omdat de meteorologische herfst begonnen is vandaag. Dat zit dan toch in mijn kop dat het de hele dag moet gaan regenen op de een of andere manier.
1: Het gaat hartstikke mooi weer worden.
0: Goed om te horen.
1: En daarnaast is het ontzettend fijn dat jij nu gewoon al wakker bent en gezellig met ons deze ochtend begint. Dan hoor je ook meteen automatisch bij onze favoriete club, oftewel de Voorhoede. Kan je je altijd even voor aanmelden als je tussen 6 en 7 wakker bent. 3fm.nl/voorhoede. Zodat we bijvoorbeeld weten wanneer je jarig bent. Zodat we een kaartje kunnen sturen. Maar ook als we een keertje je even nodig hebben. Dat we kunnen bellen. Gewoon om een beetje wat meer een connectie met elkaar te maken. En er is er altijd één iemand die we dan even wat extra in het zonnetje zetten.
2: De voorhoedevraag van vandaag.
0: Met een vraag groot of klein. In dit geval voorhoedelid 316. Victor is dat. Goedemorgen. Lekker geslapen, jongens. En in basis klinkt dit natuurlijk als een luchtige, lichte vraag van een luisteraar. Maar er zit hier een diepere laag onder.
1: Zeker.
0: Want niet iedereen heeft lekker geslapen. En niet iedereen heeft alleen afgelopen nacht lekker geslapen, maar de afgelopen weken lekker geslapen.
1: Nee. En het heeft allemaal te maken met de mooie eclipse.
0: Ja. En ik moet hier...
1: Sta hier even voor open.
0: Ik moet hier open voor staan.
1: Sta hier even voor open. Ga er even lekker voor zitten. Ik ging namelijk... ik zag dit natuurlijk weer op TikTok. Iemand die zei... De afgelopen 2 weken... sorry. Heb jij er ook last van gehad? Dat je dan slecht kon slapen. Misschien wat minder at. Of juist heel veel cravings had om te eten en zo. En dat dat niet is wie jij normaal zeg maar bent. Dus dat je een beetje gekker voelt of zo. En dat dus allemaal met de eclipse te maken heeft.
0: Leg het uit de
1: zonsverduistering die er is geweest. Op 12 augustus was dat volgens mij. En volgens mij een week geleden was er een maansverduistering ook nog eens een keer. Dus ik ben daar eens even helemaal ingedoken. Want kijk, ik weet dat je kan hierin geloven, je kan hier niet in geloven. Ik denk dat daar gewoon oprecht 2 kampen in zijn. Maar ik geloof er wel in, omdat ik ook geloof dat deze aardbol waar wij op leven is zo'n klein iets van het hele universum, zeg maar. Dan kan ik ook gewoon geloven in dat er dan meer krachten zijn of zo. Mm-hmm. Of meer soort van. Dus de maansverduistering wordt dus ook over gezegd dat het de emoties uitvergroot, onrust en prikkelbaarheid veroorzaakt, drang naar verandering en loslaten, intense dromen, slechte slaap, onverwachte inzichten dat je dan in één kan krijgen, zodat je ook in één kan denken, oh, misschien moet ik wel uit deze relatie, bijvoorbeeld, dat soort dingen allemaal. En de directe piek is altijd 1 tot 2 weken. En daarna wordt het dan de integratiefase, 3 tot 6 weken. Dus dan begint een beetje die hele intense emotionele storm af te nemen. Mm-hmm. En daarna, uiteindelijk kan het gewoon 6 maanden duren.
0: Ja.
1: Dat je hier een beetje last van hebt.
0: Ja, maar ik vind
1: omdat
0: wel...
1: ze zien dat dit een soort poort is die open en dicht gaat door de maan.
0: Ik vind het er wel mooi. Het is voor veel mensen een soort van self-fulfilling prophecy natuurlijk. Hè? Het is ook de
1: tuurlijk.
0: De wens is de vader van de gedachten, zeggen ze toch?
1: Ja, je weet natuurlijk helemaal niet of het waar is of niet. Nee. Sommige mensen vinden het heel fijn om zich hier aan vast te klappen. Oh, daarom slaap ik slecht. Of daarom voel ik me niet zo fijn. En ik hoor bij die groep, ik vind dat heerlijk.
0: Het is leuk om daar een soort van verklaring voor te hebben. Dat je denkt, oh, dit is dus de reden als je het anderzijds niet kan verklaren.
1: Ja.
0: En jij gelooft daarin, ik geloof in Sinterklaas.
1: Nou ja, ik geloof in Sinterklaas. Er is een gigantische zon die helemaal is verduisterd door een maan. Nou, dat vind ik een bijzonder iets. Ja. Dus dan zullen er vast ook bijzondere dingen daarna gebeuren.
0: Maar heerlijk. Maar deze 2 weken hebben we gehad. En nu komt dus de acceptatiefase. Dus de komende 3 weken zijn we eindelijk van deze ellende af.
1: Nou, doe jij eens niet zo

0: Dit betekent overigens niet gelijk, want dat stuurt Ruud gelijk, dat de aarde plat is, hè?
1: Ja, de aarde zeker ook plat.
0: Ja, nee.
1: Zo nou, daar wil ik een andere discussie van. Nee, grapje.
0: Is het jou wel eens opgevallen dat als je met het vliegtuig vliegt... Ja. Dat je de ronding van de aarde eigenlijk nooit ziet? Oké, volgende show van 3FM. Wij laten Jamie zometeen Last Frequencies. Maar eerst Oasis, Wonderwall.

0: Na 7:50.
1: Het is een beetje uit de hand gelopen. Ja. Excuus daarvoor, excuus. Er kwam een vraag namelijk binnen van Maarten in de NPO Luisterapp. En die heeft een introductiecollege zijn eerste. En die vroeg, kan ik een korte broek aan? Nou, dat hele gesprek is eigenlijk uitgelopen op de maanse zonsverduistering. En hoeveel energie je daarvan afkomen. En dat je slecht kan slapen en zo.
0: Dus Maarten komt daar nog even op terug. Okay.
2: Ik heb best wel weer wat geleerd. Het wordt een mooie dag vandaag. Het is herfst. Er zijn grotere machten, geloof ik trouwens ook in. Maar is het gepast om tijdens een introductiecollege van je studie een korte broek te dragen? Dat was eigenlijk mijn vraag.
1: Ja, daar ben ik even overheen gelopen. Ja, excuus. Mijn antwoord is nee.
0: Nee, zelfs ik zeg, ik doe echt alles altijd aan, maar ik
1: nee.
0: zou...
1: Nee, gewoon... Lange broek, college,
0: gewoon netjes, eerste indruk.
1: En het is september, de zomer is voorbij.

0: Dit was zo'n legendarische videoclip.
1: Überhaupt een legendarische samenwerking, toch?
0: Ja, ik weet niet meer precies wat erin gebeurde. Maar ik weet wel dat hij legendarisch was. Lady Gaga en Beyoncé, telefoon.
1: Mag ik jou mee uitvragen?
0: Ja.
1: Ja. Het is nog niet. Het is ja heel gek dat ik jou nu uitvraag, maar dat is nog niet. Ik weet niet wanneer, maar er komt een moment...
0: Oh, dat zij komt optreden.
1: Komt zij naar Nederland?
0: Ja.
1: En dan ga ik jou aan haar voorstellen, muzikaal gezien. Want dichterbij dan een stoeltje in de Ziggo Dome denk ik dat ik niet ga komen. Deze dame, fantastisch. Het hele nieuwe album Dandelion kun je luisteren. Deze staat er ook op. Ella Langley, Choosing Texas.

0: Onderweg, het is een heel divers album. Het is allemaal country. Maar het is soms een beetje Sabrina Carpenter-achtig. Dus eigenlijk meer pop dan country. Maar soms is het ook echt honky-tonk country. Het is echt, ja. En zij doet alles. En in Nederland heeft bijna niemand nog van haar gehoord. Als je wil kijken van, wanneer komt ze hier langs? Geen data beschikbaar. Ook niet bekend wanneer ze dan wel komt. Maar haar album Dandelion moet je gaan horen. Is echt supergoed. En live is zij ook echt.
1: En dan massaal met z'n allen naar Amerika.
2: Ja, en deze track. Ik ben naar Noorwegen geweest in de 2 weken dat ik vrij was. Ik zeg Noorwegen, maar het was Denemarken en Zweden. Ligt allemaal bij elkaar. Maar ik had deze ook op de Spotify playlist voor de trip. En dat is lekker.
0: Martijn, ga dat album dan ook even checken.
2: Ja, ga ik doen
0: echt,
2: inderdaad.
0: Daar zitten
2: ja.
0: nog veel meer van dat soort tracks
2: op. Nice.
0: Administratie van de dag, zometeen.
1: Nou, deze hele dag kan jij gewoon kans maken op een airfryer die er dan ook meteen vandaag uitgaat. En zometeen over ongeveer 10 minuutjes is jouw eerste mogelijkheid. Dus stuur even airfryer naar de NPO Luisteren.
0: Maak jij kans op die airfryer vandaag nog? Je hoorde hem al. Het laatste nieuws. Martijn Middel, het is 6:01.
3: NOS op 3.
2: Ja, goedemorgen. 30 jaar na de moord op Tupac is er iemand veroordeeld voor zijn dood. Voormalig bendelid Dwayne Davis, bijnaam Kevvy D, is door een jury schuldig bevonden. Hij kwam op de radar nadat hij er zelf over had opgeschept. Zo schreef hij in een boek op hoe hij een wapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt om Tupac van het leven te beroven. Ja, de zaak maakt veel los omdat veel mensen verwacht hadden dat er nooit meer iemand zou worden veroordeeld voor de moord. Tupac's goede vriend en producer Daryl Harper reageerde na de uitspraak opgelucht. Hij zegt dat Kevvy D zijn eigen graf heeft gegraven.
4: Kevvy D was his own worst enemy. His speech and the boasting and the... I think he did it to himself. In a way, I'm kind of glad he did it to himself. Because if he's responsible for it, no, somebody just didn't get away with killing my friend.
2: Ja, hij is dus blij dat er iemand is veroordeeld voor het doden van zijn vriend, zegt hij. Over 6 weken hoort Dwayne Davis welke straf die krijgt.
0: Ja, en die gozer, die mannen, je hoort het al een beetje, dat zijn allemaal oude mannen geworden.
2: Ja, ja.
0: De Kevvy D, die is 63 jaar oud inmiddels.
2: Ja.
0: Die komt niet meer buiten.
2: Nee, die komt niet meer buiten. Tenzij er nog iets gebeurt natuurlijk in het hoger beroep. Want hij heeft al aangekondigd dat hij in beroep gaat tegen de uitspraak. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 4 mensen gedood. Ook zijn er volgens Oekraïne 10 mensen gewond geraakt, onder wie kinderen. De hoofdstad Kiev en gebieden in de omgeving werden aangevallen met ballistische raketten en drones. Gisteren zouden bij Russische aanvallen op Oekraïne 7 mensen zijn gedood en ruim 40 mensen gewond zijn geraakt. En het is nog vroeg, maar Rijkswaterstaat bereidt zich voor op de winter.
5: Het is eigenlijk de aftrap van het winterseizoen, waarbij we al het materieel dat we nodig hebben om de gladheid te bestrijden, controleren of dat alles in orde is, zodat we 1 oktober kunnen starten.
2: Ja, want vanaf dan staan de sneeuwschuivers en zoutstrooiers weer klaar om de wegen begaanbaar te houden. Al die grote machines worden nu dus gecheckt.
6: Dat gewoon alles een beetje zeker, bedrijfszeker is, dat het goed in het vet staat. Als het dadelijk flink vriest, dat we niet hier buiten hoeven te schroeven.
2: Ja, en dan is er nog het strooizout. Die voorraad is de afgelopen tijd aangevuld.
5: We hebben zo'n 250 miljoen kilo zout in totaal op voorraad.
2: En dat moet genoeg zijn voor komende winter.
5: Dat gaat genoeg zijn, absoluut.
0: Nou, mooi zo.
2: Dan ben je
1: dat ook weer. Ik ben daar toch nog zo even niet ready voor als ik dit allemaal hoor. Strooizout en sneeuwschuivers.
0: Maar als je moest kiezen.
1: Ja.
0: Of eerst die pleurisherfst met allemaal regennatte bladeren.
1: Nee, maar kan niet. Zou je nu meteen sneeuw willen?
0: Ja, ik heb echt liever gewoon. Ik heb liefst gewoon nu dat de deur open gaat en dat we in de winter zijn.
1: Oh, nee,
0: dan dat
1: hoor.
0: We eerst nog die vieze plakkerige herfst hebben.
2: Maar dan willen we ook niet die vieze plakkerige winter, toch? Dan moet het meteen goed vriezen, dat die sneeuw blijft liggen.
0: Gelijk.
2: Niet op van die drap.
0: -5.
2: We moeten door.
0: Klinklommetjes, klingelingeling.
1: Zonder spugen meteen erin. Dat is wat jij zegt. Oké.
2: Okay, het weer van vandaag dan veel zon, plaatselijke buitje. Vanmiddag is het overal droog met een mix van zon en stapelwolken. En het wordt ongeveer 20 graden.
0: Dankjewel Martijn.
2: Yo, yo.
0: 50 kilometer aan file. De A20 hoek van Holland richting Gouda voor Gouwe. Knooppunt Gouwe is dat er ongeluk gebeurt. Een kwartiervertraging. De A58 Bergen-op-Zoom richting Breda. Voor Breda-West nu 25 minuten na een ongeluk. En nog 1 mededeling. Die komt van de N207. Dat is Bergambacht richting Alphen aan de Rijn. File voor de aansluiting met de N457. Je vertraging daar is 10 minuten.

alles op een airfryer. Dus zet je hersens aan in de nieuwe airfryer. Wijnald en Jamie in de ochtend. Want het is nooit te vroeg voor vette prijzen. 3FM.

0: De hele week, elke dag, een airfryer te winnen. Weet jij trouwens, als je een pizza in een airfryer doet, hoe lang moet dat en op hoeveel graden?
1: Betekent veel.
0: En een kippetje, gebraden kippetje?
1: Ja, maar ik heb geen airfryer. En ik eet dat soort dingen nooit.
0: Nee, maar al zou je hem hebben, zou je het ook niet weten. Tenminste, ik niet.
1: Wat is het dan, 180 graden
0: of zo? Het boeit niet. Het boeit niet. Weet je waarom?
1: Oh.
0: De airfryer die je bij ons wint, die heeft van die automatische standen. Dus je doet gewoon
1: pizza.
0: Je fiets erin, je drukt op patat en hij doet de rest. Je doet je kip erin,
1: ja.
0: Je drukt op kip en hij doet de rest.
1: En als ik mijn zoete aardappel wil, staat dat er ook op. Dat staat er niet op, hè, de zoete aardappel.
0: Je doet hem erin.
1: De zoete aardappel staat er niet op.
0: En er staat hier wel champignon op. Er staat letterlijk een champignon. Dus
1: dat is groente.
0: Ja, dat is groente.
1: Nou, wat super.
0: Die kan je hier winnen.
2: Rijnald en Jamie in de ochtend.
0: Het is een spelletje wat we de hele dag ook spelen. Nu tussen 7 en 8 en tussen 8 en 9. Ons vaste spelletje in de ochtendshow. Eigenlijk ook heel simpel. Je kiest een beginletter. Dan krijg je een categorie van Jamie om een woord mee te maken. Klopt dat antwoord bij die categorie? Ga je door naar een volgende categorie? En dat woord moet je dan weer beginnen met de laatste letter van je eerder gegeven antwoord. Nou, heb je aan het eind van de dag, vandaag dus, om iets voor 8:30 de competitie gewonnen en de meeste categorieën in 30 seconden weggespeeld, dan win jij de airfryer.
1: De airfryer. En vandaag is natuurlijk de allereerste keer dat het kan gaan gebeuren. Dus er is nog geen highscore. Dus Hanneke, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Jij kan per direct ook de highscore creëren. Dus dat is mooi. Jij hebt een startletter doorgegeven. Welke is dat?
3: De R.
1: De R, zei je dat?
3: Ja.
1: Oké,
3: ja.
1: Top. Dan gaan we beginnen. Sport.
3: Rugby.
1: Film of serie?
0: Met de Y, denk Engels.
3: Oh, ik heb niet meer het stomste woord. Yes.
1: Festival item?
3: Een flakbag.
1: Huisdier?
0: Met de K.
3: Met
0: een G.
3: Een geit.
1: En een kledingmerk?
3: Tommy Hilfiger.
0: Ja, die was buiten de tijd, helaas. Buiten de tijd helaas. Ja, die geit die was al. Maar een geit valt volgens mij, als je het wettechnisch gezien bekijkt, wel onder huisdieren. Want die kun je thuis houden in je tuin bijvoorbeeld.
3: Zeker
0: als je dat
3: weten.
0: Hebt. Dus dat is een huisdier. Dat betekent dat je nog een prima score neer hebt gezet. 4 punten en je krijgt sowieso het laatste letterkaartspel.
2: Wil jij ook kans maken op een airfryer? App dan nu Airfryer via de NPO Luister-app. En speel zometeen mee vanaf 8:00.

0: Nieuwste van Direct. Hate My Friend. Misschien dacht je net, oh, zo vroeg wakker, waarom doe ik dit? Nou, het vroeg wakker zijn, voor 7 uur zelfs, dat wordt beloond hier in de ochtendshow van 3FM. Extra informatie speciaal voor jou.
1: Ja, want deze hele maand september is het 3FM ticketmaand. Oftewel, elke dag geven we tickets weg voor een van je favoriete artiesten. Elke dag ook een andere artiest. En vandaag staat in het zonnetje Roxy Dekker in de Ziggo Dome aanstaande donderdag. En hoor je nou ticketalarm? Nou, stuur dan zo snel als mogelijk een appje waarom je daarheen wil in de NPO Luisterapp. Maar omdat jij nu al wakker bent tussen 6 en 7 en bij de voorhoede hoort, kunnen wij jou alvast de scoop geven wanneer dat alarm ongeveer afgaat.
0: Wanneer ga je dat alarm horen in de ochtendshow?
1: Tussen 8 en 9 deze ochtend het alarm voor de tickets voor Roxy Dekker. Dus blijf er gezellig bij.
0: Zometeen het laatste nieuws.
2: 3FM.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja?
3: Echt serieus?
7: 7, 7, 7, 7, 7.
8: Wat een geld!
9: 18.000, godverdikke me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Deze week is het de week tegen kanker.
11: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
12: Jij waarschijnlijk ook.
13: Iemand die je dierbaar is.
14: Of was.
15: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
14: En de beste zorg.
15: Voor wie geef jij?
16: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack. Plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
19: Phew, we kunnen weer.
18: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
15: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
16: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
16: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
16: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
1: De Theater-Tiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Je hebt nog maar 2 dagen. Theater10daagse.nl.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
3: Manutan.
4: Bestel op manutan.nl.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
8: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
13: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
14: Jongens, eten!
19: Zo, lieverd, leuke dag gehad?
20: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
21: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
22: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
23: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: 3FM. Goedemorgens, het is 1 over 7. Wijnand en Jamie in de ochtend.
14: Met het laatste nieuws. De service van NOS op 3, Martijn Middel.
24: Ja, goedemorgens. Na dagenlange onderhandelingen heeft het kabinet de begroting klaar. NOS op 3. Premier Jette was opgelucht dat D66, CDA en VVD er gisteren met elkaar uitgekomen zijn. Hij verwacht dat zowel linkse als rechtse partijen met de begroting overweg kunnen. Maar daar is niet iedereen in Den Haag zo zeker van, zegt mijn collega Nouchka.
25: Ja, de oppositiepartijen die zijn wat minder optimistisch. Zowel linkse als rechtse partijen wilden dat dit kabinet een keuze zou maken met wie ze zouden samenwerken om een meerderheid te halen. Maar dit kabinet probeert iedereen tevreden te stellen. Pas op Prinsjesdag horen de oppositiepartijen welke van hun wensen de begroting hebben gehaald.
24: Pro-leider Klaver is bang dat er weer niet is gekozen en dat het oplossen van problemen wordt uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid is voor de begroting. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand gisternacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt er onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek wordt onder meer verkenningsdrones gemaakt voor Oekraïne. Een Amerikaan van 91 heeft een record verbroken door als oudste mens een bekende wandelroute uit te lopen in de staat Maine. De Appalachian Trail is ruim 3500 kilometer lang. De wandelaar begon in september vorig jaar aan zijn tocht en kwam vandaag aan op de eindbestemming. Tijdens zijn wandeling viel die 71 keer. En de zomer zit er meteorologisch gezien op. En dat betekent dat de herfst en dus het stormseizoen is begonnen. Het KNMI geeft sinds een aantal jaar een naam aan die stormen. En die namen zijn vanochtend bekendgemaakt. Een van de stormen gaat Jade heten. Vernoemd naar influencer Jade Kops, die vorig jaar overleed. Vertelt het KNMI.
26: Wij hebben de mensen laten inzenden voor stormnamen tussen 7 april en 7 mei. En misschien weet je het nog, maar precies in die periode is Jade Kops overleden. En daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden. En van de bijna 3000 inzendingen waren er 549 voor ja. Dus die konden we natuurlijk niet laten gaan.
24: Andere stormnamen zijn Wende, Olaf en Dano. Heb ik nog het weer? Ja, we beginnen met veel zon, plaatselijke buitje. Vanmiddag overal droog met een mix van zon en stapelwolken. En het wordt vandaag ongeveer 20 graden.
14: Zei jij nou Dano?
24: Dano, ja.
14: Dano.
24: Dano. Kijk, maar, Dirk, Anton, Nico, Otto.
14: Ja, maar Jade en dat soort dingen, andere mensen heten dat ook nog. Die kunnen zich nog daarmee identificeren. Maar wie heet er nou Dano?
24: Ja, er zal iemand zijn met die naam. Even kijken of ik erachter kan komen waar die naam vandaan komt.
14: Ja, we horen Dano, het zo meteen anders wel.
24: Oh, Dano Roelfink, een internationaal befaamd kustonderzoeker en grondlegger. Kijk. Nou, zo'n meteoroloog. Ja. Iemand die veel van het weer en klimaat wist.
14: Is dat weer duidelijk. Dankjewel. Verkeersinformatie, nog 115 kilometer de A6, jouw richting Emmeloord voor Lemmer een kwartier. De A9 Alkmaar richting Amstelveen voor knooppunt Rotterpolderplein 50 minuten. A27 Breda richting Utrecht voor Lexmond 25 minuten. En tot slot een melding van de A58 Bergen op Zoom richting Breda voor Breda West 30 minuten. 3FM.
22: Deze week bij HEMA korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
27: Sim.
0: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
5: Simyo.
6: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
9: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
6: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
11: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
15: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met bed bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
18: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
27: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
28: nu
27: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
28: Nu halen, hè? Dus niet straks.
29: Fans van voordeel.
27: Aldi.
18: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
27: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
29: Fans van voordeel.
27: Aldi.
30: September is iedere dag jouw kans op tickets.
31: September is 3FM Ticketmaand.
30: Vandaag jouw kans op tickets voor
31: Roxy Dekker.
30: 3FM.
31: Hallo NCRV.
30: Wijnand en Jamie.
14: We gaan minder uit eten en minder op vakantie.
1: Nou, en de reden daarvoor, dat staat langs de weg. Waar het allemaal over gaat, je hoort het zometeen. Goedemorgen.
14: Dit is Kensington.

0: starten deze morgen met een moment.
1: FM. Wijnand en Jamie. In de ochtend.
0: Gezellig dat je erbij bent op deze 1e van september. Goedemorgen. En het gaat gewoon een hartstikke lekkere dag worden. En dat vind ik toch even dat we daar de schijnwerpers op moeten zetten. Want gisteren was het best wel een beetje wat regenachtig. De herfst begint misschien. Maar vandaag gewoon veel zon. Kan plaatselijk misschien nog een beetje regen in de ochtend. Maar vanmiddag gewoon droog. 21 graden ongeveer.
2: Heerlijk zeg. Lekker nazomer op deze manier.
0: Precies.
2: Dan iets anders. Iets wat... Jij merkt het denk ik niet.
0: Ik merk het niet, nee.
2: Ik merk het wel. Als jij ook benzine of diesel rijdt, dan voel je het. En uit onderzoek van de ANWB blijkt dat de stijgende brandstofprijzen toch echt grote gevolgen hebben. Mensen bezuinigen op verschillende dingen door de hoge brandstofprijzen. 43%, vind ik echt een ding, gaat minder vaak uit eten. Veel mensen besparen ook op dagjes uit, vakantie en boodschappen. Voor de duidelijkheid, benzine is nu 65 cent per liter duurder dan vorig jaar. Teller staat gemiddeld op 2,60 euro, nu vorig jaar 1,95.
0: Maar in wat merk jij dit dan ook? Ben jij bijvoorbeeld een van die 43% die minder vaak uit eten gaat?
2: Ik heb een andere strategie. Ik let er niet op met de boodschappen of met uit eten gaan. Maar ik gooi mijn tank gewoon niet vol. Dus ik heb gewoon... dit klinkt misschien heel gek.
0: Dit is girl math wat jij aan het doen bent.
2: Wat ik doe is ik tank gewoon voor 50 euro.
0: En dan?
2: Ik kijk nooit naar hoeveel liter er dan in gaat. Ik doe gewoon 50 euro.
0: Maar je moet toch uiteindelijk dan weer sneller bijvullen? Ja, want je rijdt toch gewoon elke
2: Maar dat is ook heel dom. Maar
0: dit is geen logica.
2: Jawel, want ik wil gewoon niet dat ik bij de tank sta.
0: Ja.
2: Mijn tank volgooi en dat ik dan meer dan 100 euro of zo zie staan. Want dan denk ik, tering, het is echt duur geworden.
0: Ja, oké.
2: Ik doe gewoon 50 euro.
0: Ja, jij hebt gewoon vrouwenlogica. Je ziet het niet, dus het is er niet.
2: Dit is mij gewoon... Dit heb ik heel vaak in het leven. Dat noemen ze een struisvogeltechniek.
0: Ja, je kop in het zand steken.
2: Mijn kop in het zand steken.
0: Ja. Nee, dat is helemaal goed. Ja, ik vind het een goede tip. Dit moet je allemaal gaan doen. Ja.

0: Lekker wakker worden zeg. 19 over 7. Robin with every heart.
1: Rijnald en Jamie in de ochtend.
2: You get an airfryer. You get an airfryer. You get an airfryer. Dat is wel wat deze week is, ja. Deze week geven we namelijk elke dag een airfryer weg. Gewoon omdat alle kindervakanties weer voorbij zijn. We allemaal waarschijnlijk, in ieder geval het meeste van Nederland, weer allemaal aan de bak moeten. En het moet ook gevierd worden dat we weer gewoon met z'n allen samen zijn. En daarom een airfryertje elke dag.
0: Elke dag spelen we heel vaak, elk uur, ook laatste letter. En dan kun je dus een score neerzetten. En iets voor 8:30 weten we dan wie de dagwinnaar is. Het spelletje is simpel. Je kiest een beginletter, je krijgt een categorie, dan maak je een woord mee. Is dat antwoord goed, dan is de laatste letter van het antwoord meteen de beginletter bij een volgend antwoord en een nieuwe categorie. In 30 seconden zoveel mogelijk categorieën wegrammen. En dan kun je dus een score neerzetten.
2: Riz, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ik vind het sowieso heerlijk, de confidence, het zelfvertrouwen wat je hebt in dit hele gebeuren. Want jij vindt jezelf goed in spelletjes.
3: Ja, zo af en toe wel, ja.
2: In welke spelletjes ben jij dan goed en wat is jouw tactiek?
3: Uno, Quick. En mijn tactiek is soms wel een klein beetje vals spelen.
0: Oh, maar je gaat dus wel goed op snelle spelletjes.
3: Ja, dat vind ik wel leuk.
0: Met een beetje tijdsdruk, oké.
2: Nou, top, want dat is precies wat dit is. Jij hebt een starttijd doorgegeven. We hebben al een hoogste score op dit moment, want eerder deze ochtend is het al een keer gespeeld. En dat was 4 punten. Dus het is wel handig om er 5 minimaal te halen om richting die airfryer te kunnen komen. Jouw startletter.
3: Dat is de S.
2: De S. Oké, daar gaan we. Een warm vakantieland.
3: Een vakantieland. Samos.
2: Bekende Nederlander.
3: Zilvermeis.
2: Iets wat je in de slaapkamer gebruikt.
3: Schermes.
2: Schoolvak.
3: Spaans.
2: Kledingmerk.
3: Shine.
2: Zoetproduct.
3: Wat?
2: Zoetproduct.
3: Napoleons.
2: Nederlandse stad of dorp?
3: Schagen.
2: Cocktail.
3: Macaroni.
2: Nou,
0: zo.
2: Vind ik heel goed.
0: Oh, die is gek hoor.
2: 8 punten Riz, heb je gehaald.
0: Oh, en volgens mij 7 van de 8 antwoorden met een S begonnen ook. Of 6 van de 8. Het was heel veel S, S, S, S.
3: Ja, heel veel S inderdaad.
2: Je hebt het heel goed gedaan. 8 punten. Dus op dit moment, wel echt de hoogste score. Dus wie weet is die airfryer van jou.
1: Wil jij ook kans maken op een airfryer? App dan nu Airfryer via de NPO Luister-app. En speel zometeen mee vanaf 8 uur.
0: Ja, krijg je sowieso het laatste letter kaartspellen.

0: ochtendshow van 3FM. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Met vandaag gewoon kans op tickets voor Roxy Dekker in de Ziggo Dome. Deze maand 3FM Ticketmaand. Elke dag geven we tickets weg voor een andere artiest. En vandaag dus het ticketalarm voor Roxy Dekker. Hou het in de gaten.

0: Dark Before the Dawn, som je hoorde je op 3FM. Het is 7:30.
1: Zometeen moeten we het even hebben over het asociale volk rondom de bouwvakkers.
0: Ga je horen binnen nu en 7 minuten. Eerst het laatste nieuws met Martijn.
2: NOS op 3.
0: Middel, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Bij een schietpartij in Overasselt bij Nijmegen is vanochtend iemand omgekomen. Verder raakten 2 agenten gewond die op de melding waren afgekomen. Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. De agenten zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over de doden is niets bekendgemaakt. De politie heeft meerdere verdachten opgepakt. 30 jaar na de moord op rapper Tupac is er iemand voor veroordeeld. Volgens een jury in Las Vegas heeft Dwayne Davis de moord in 1996 bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt, terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie er daarna schoot. De rapper werd beschoten vanuit een Cadillac. 6 dagen later overleed hij. De artiest was een van de bekendste rappers ooit, met nummers als Changes en California Love. De transfer van Feyenoord-spits Ueda naar Lille is officieel. De Japanse topscorer van de Eredivisie gaat voor 4 seizoenen naar Frankrijk. Lille zou 15 miljoen euro voor hem betalen. En niemand is een binnenmens, en dat geldt al helemaal voor Dale Sanders, een Amerikaan van 91... die als oudste wandelaar ter wereld de Appalachian Trail heeft uitgelopen. Een 3500 kilometer lange bergtrail in het oosten van Amerika. Hij begon in september vorig jaar en gisteren kwam hij aan op zijn eindbestemming. Een paar honderd kilometer eerder liep de New York Times een dag met hem mee en vertelde die aan hen dat dit nergens leuker is dan in de wilde natuur.
4: Ja, I like the outdoors. I feel when I'm in the woods and the sun is shining, I'm in my best mood. I'm not knocking a gym, but you have to get outside.
3: Het is niet voor het eerst. Op zijn 82e haalde hij het record ook al, maar dat werd toen verbroken door een vriend van hem die een jaartje ouder was. Tijdens de nieuwe poging om het record te verbreken viel Dale Sanders maar liefst 71 keer, waarvan een paar keer met heftige schaafwonden. Maar stoppen staat niet in zijn woordenboek.
4: Oh, I'm gonna keep doing this kind of stuff. And I think I'll go into old age with a good attitude about it. I'm not gonna stop.
1: Eerlijk, zo'n man van 91, we hebben toch vaak als je mensen van 91 of richting de 100 of whatever hoort, dan hoor je dat ze heel oud zijn. Ik vind, als je naar hem luistert, dan denk je toch ook gewoon nog dat ook een man van 60 of 70 kunnen zijn.
3: Ja, hij is een hele fitte man. Ja.
1: Toch?
5: Ja.
1: We moeten weer naar buiten. Dat
5: 91,
1: is wat het is.
5: Ja. Wat een mindset. Ja.
3: Heb ik het weer nog? Nou, we beginnen met veel zon en plaatselijk een buitje. Vanmiddag is het overal droog met een mix van zon en stapelwolken. En het wordt vanmiddag 19 tot 21 graden.
0: Dankjewel Martijn. Yo, verkeersinfo nog. De teller staat op dit moment op 234 kilometer. Meldingen komen van de A2. Den Bosch richting Utrecht voor Waardenburg nu 20 minuten. De A6 Jouweren richting Emmeloord voor Lemmer en kwartier. A9 Alkmaar richting Amstelveen voor knooppunt Rotterpolderplein. En de A58 meldt zich ook Bergen-op-Zoom richting Breda voor Breda-West 40 minuten.

0: Alex Warren, Passenger op 3FM. Het is zo heerlijk om met jou te werken. Ochtendshow van 3FM, Wijnand en Jamie. Jamie die is altijd op de hoogte van wat er speelt op het wereldwijde web. Die komt daar weer dingen tegen. Die zegt tegen mij, heb je dit al gehoord? Dit gaat nu viraal of daar vinden mensen wat van. Zo kwam je van de week ook weer wat tegen. Ik ben het roerend met je eens.
1: Nou, het gaat allemaal over een influencer. Saar Goedemans, die is een beetje in opspraak. Omdat zij op dit moment haar huis aan het verbouwen is. En daar komen bouwvakkers dan natuurlijk die daar de werkzaamheden doen. Maar er is één probleem met die bouwvakkers. Zij vindt ze heel erg stinken. En toen had ze dus een vraag aan haar volgers.
2: Nu is mijn vraag aan jullie. Is het een soort ongeschreven regel dat je niet vraagt of je hun kleding mag wassen? Of dat je ze een deootje geeft of zo? Of is dat echt heel rude?
1: Nou, inderdaad, heel rude. Dat snap je natuurlijk. Is natuurlijk een beetje hijza opgekomen. Heel veel mensen die, hier, die dit niet gepast vinden. Ja. Maar ik zat ernaar te kijken en toen dacht ik, weet je nou welke mensen echt last hebben van asociaal gedrag of die last hebben van anderen? De bouwvakkers zelf. Ja. Ik denk dat bouwvakkers zoveel ontzettende rare dingen meemaken als ze bij iemand thuiskomen. En dat is eigenlijk mijn vraag. Ik denk juist dat we de verhalen moeten weten van een bouwvakker, van een elektricien, van een loodgieter. Omdat jij veel raardere, veel ergere dingen meemaakt dan dat wij ooit mee zouden maken als jij bij ons over de vloer
0: zou. Het kan niet anders. Jongens uit de installatie, die komen, en meiden natuurlijk ook, die komen op plekken. In huizen, die zien dingen, die horen dingen, die maken dingen mee. Ja. Die kunnen een boek schrijven.
1: En ik weet, heel toevallig, dat de ochtendshow luisterend publiek, dat jij grote kans 100%. Ook een bouwvakker, een elektricien of een loodgieter of wat dan ook kan zijn. Dus als je je aangesproken voelt en je denkt, ja, ik heb nog wel even een verhaaltje waar ik wel even over wil vuurspuwen. Iets achterlijks wat ik heb meegemaakt toen ik bij iemand aan het werk was. Nou, meld je vooral. Spuw het eruit. Dit is het moment ervoor.
0: Via de NPO luister op dat boek. Dat gaat er komen. We schrijven samen met jou het eerste hoofdstuk. Je kan ook bellen als je in de auto zit. 09

0: binnenkort volgens mij. Appelpop, Pommelien, Thijs, het midden hoor je. Goedemorgen, de ochtendshow van 3FM, Wijnand en Jamie. Het is 7:48.
1: We hadden het net over de influencer Saar Goedemans en dat ze haar bouwvakkers die bij haar thuis aan het werk zijn vond stinken. En de vraag eigenlijk aan haar volgers, kan je daar wat aan doen? Nou, ontzettend ongepast natuurlijk eigenlijk om zoiets te vragen. Maar dat ongepaste gedrag, dat krijgen, denk ik, veel bouwvakkers ook vaak genoeg over zich heen. Dat is eigenlijk precies waar we nu even de aandacht aan willen besteden. Wat voor ongepast gedrag krijg jij als bouwvakker, elektricien, weet ik het wat. Ja. Allemaal van mensen zoals Wijnand en ik, zeg maar.
0: Ik kan er een boek over schrijven, dat zegt overigens ook Otis. Die zegt, ik ben loodgieter, ik kan wel een boek vol krijgen. Teunis ziet een berichtje. Of we alsjeblieft onze veiligheidsschoenen uit konden doen, want anders wordt het zo vies. Het was een bouwval, de woning. En of we ook tussen 1:00 en 3:00 middags niet konden boren of lawaai konden maken, want dan sliep de kleine. En vervolgens wel klagen dat de klus duurder was dan gepland. Deze renovatie.
1: Ja, wat erg. Erik komt er ook met eentje. Dit is wel echt heel lijp. Hij zegt, ik werk bij een bouwbedrijf en het smerigste wat ik ben tegengekomen was een woning waar het toilet tot aan de rand vol zat met poep. En het hele huis en de balkons vol stond met diverse big shoppers met poep van de bewoner.
0: Oh,
1: wat is dat?
0: Maar dit is wel een rode draad, want er zijn meerdere mensen, jongens, meiden uit de bouw die dit soort berichten sturen van huizen waar ze komen, waar wc's helemaal vol zitten, waar ook om de wc's heen gepoept en geplast is.
1: Ja, maar stop even. Maar mensen niet weten hoe dit werkt. Vol met stront, wat ga je doen? Wat ben je aan het doen?
0: Ja, misschien een moestuin aanleggen of zo. En mist nodig hebben. Ik heb geen idee.
1: Heel heftig.
0: Heel veel van dit soort verhalen, ook andere verhalen. Goedemorgen, Martin. Jij hebt ook een hoop verhalen. Wat heb je meegemaakt?
2: Nou, laat ik het zo zeggen. Ik ben wel eens als servicemonteur dan bij een bewoonster geweest. En ik moest heel even wat met de ventilatie doen. En we lopen zo richting de ventilator en we lopen voorbij de slaapkamer. En er lagen allemaal speeltjes op het bed en grote houten kruisen in de slaapkamer. Toen had ik al zoiets van, ik weet niet wat hier straks gaat gebeuren. Maar dat was wel even heel awkward om dat te zien, zeg maar.
0: En heeft zij nooit tegen jou, heeft zij nooit avances gemaakt? Of,
2: ze deed heel blozend, trok ze heel snel de slaapkamerdeur dicht. Ze voelde zich ook best wel betrapt.
1: Ja, dat snap ik. Hey Martin, wat een super verhaal. Dankjewel.
2: Hoi.

0: 21 Pilots, right op 3FM. Goedemorgen.
1: Ik zag een appje voorbij komen van familie Tolboom. En die zegt, ik zit nog te eten. Ja, ja excuus. Ja, we hadden even over strontzakken en zo. Ja, dat is helemaal niet gepast eigenlijk.
0: Big shoppers met ontlasting. Nee.
1: Ontzettend ongepast.
0: Eet lekker verder.

0: dat de Jamie in de ochtend Purple Disco Machine een Substitution. Het is 7:58 en de kaarten voor Roxy Dekker die gaan eruit.
1: Ja, en wij zijn er tot 9. We hebben gezegd dat het in de ochtendshow gaat gebeuren. Meer dan dat zeg ik niet.
0: Doe de math.
2: 3FM.
3: Ster. Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
4: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
3: Of,
5: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
3: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
6: Deze week in de bonus, alle AHA bakkersbrood Le Pen, 1+1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1+1 gratis. En hak, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
8: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: Pakken ze een podium?
10: Pakken ze een podium?
9: Pak zelf eens een podium.
11: Pak een podium.
12: Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
13: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
14: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
15: Lulu.
16: Gek.
14: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
13: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
17: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
18: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
19: nu
18: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
19: Nu halen, hè? Dus niet straks.
20: Fans van voordeel.
18: Aldi.
21: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
18: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
20: Fans van voordeel.
18: Aldi.
1: 3FM. Goedemorgen, het is 8 uur en je luistert naar Bijland en Jamie in de ochtend.
0: Kaarten voor Roxy Dekker en een nieuwe airfryer voor jou onderweg is het nieuws. En dan is op 3, Martijn Middel.
22: Goedemorgen. Bij een schietpartij in Overasselt bij Nijmegen is vanochtend vroeg iemand omgekomen.
23: NOS op 3.
22: Twee agenten zijn gewond geraakt bij die schietpartij. Zij liggen in het ziekenhuis. De politie weet nog niet wat er precies is gebeurd in Overasselt.
24: Mijn collega's die kwamen daar ter plaatse vanwege een melding. Wat die melding precies is, dat deel ik op dit moment nog niet. Juist ook omdat we daar op dit moment nu volop onderzoek doen naar wat er precies is gebeurd. Daarbij is toen geschoten, waardoor dus één persoon is overleden en twee collega's gewond zijn geraakt.
22: De politie heeft meerdere mensen opgepakt. De oppositie lijkt nog niet echt enthousiast te zijn over het begrotingsakkoord dat het kabinet gisteren sloot. Het is nog niet bekend wat D66, CDA en VVD hebben afgesproken. Maar om de plannen erdoor te krijgen is steun van de oppositie nodig. Pro-leider Klaver zei gisteravond aan tafel bij Eva Jinek dat hij eisen heeft.
2: Je moet niet bang zijn om een compromis te sluiten, maar ook niet bang zijn om ergens een grens te trekken. En die grens voor ons is heel helder als het gaat over die bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ik vind niet dat we die extra investeringen in defensie laten betalen door gewone mensen. Mensen die dat geld hebben gespaard door premies te betalen, dat we dat eruit gaan halen. Ik vind dat onjuist. En daar blijven we ook voor strijden. Okay. Dus daar gaan we niet mee akkoord als die bezuinigingen blijven staan.
22: Premier Jetten verwacht dat hij steun krijgt van zowel linkse als rechtse oppositiepartijen. De prijzen waren in augustus gemiddeld 3,3% hoger dan een jaar eerder. Die inflatie heeft waarschijnlijk te maken met de oplopende energieprijzen door de situatie in het Midden-Oosten. De prijzen van eten en drinken daalden juist met 0,5%. En volgens nu.nl wordt er volop gehandeld in co-schappen aan het Erasmus MC. Deze opleidingsplekken in ziekenhuizen worden via loting verdeeld. Enkele honderden studenten lopen studievertraging op omdat ze niet zijn ingeloot voor een plek die deze maand begint. In een ruilgroep op WhatsApp bieden ze soms duizenden euro's om eerder aan hun co-schap te beginnen. Ruilen mag van het Erasmus MC, maar het ziekenhuis gaat wel kijken of er iets gedaan kan worden aan het geld bieden voor de stageplekken. Hebben we nog het weer? We beginnen met veel zon en plaatselijk een buitje. Vanmiddag is het overal droog met een mix van zon en stapelwolken. En het wordt ongeveer 20 graden.
9: Martijn, dankjewel. Jojo. Verkeersinformatie, 333 kilometer. Kijk, mooi getal. De A9 Alkmaar richting Amstelveen. Voor knooppunt Rotterpolderplein werken ze daaraan mee. Nu een half uur vertraging. Weg is vrij na een ongeluk. De A22 Beverwijk richting Velsen. Voor knooppunt Velsen, 34 minuten. De A58 Bergen-op-Zoom richting Breda. Voor Breda-West, nu 35 minuten. En een gemelding van de N-weg, de N2 Maastricht richting Eindje voor Eindhoven Centrum. 10 minuten vertraging. 3FM.
10: Ster. Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club van je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
15: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
16: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
15: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
19: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
25: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
26: Gelukt. Heb je hem al betaald?
25: Wat bedoel je?
26: Mijn betaalverzoek.
25: Zo, dat doe je snel.
26: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
27: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
28: September is iedere dag jouw kans op tickets.
29: September is 3FM ticketmaand.
28: Vandaag jouw kans op tickets voor
29: Roxy Dekker.
28: 3FM.
29: Hallo NCRV.
28: Wijnand en Jamie.
30: Nou, en ik zou als ik jou was het aankomende uur zeker even opletten.
9: Hoor je een ticketalarm? Laat zo snel mogelijk weten.

0: kaarten voor Roxy Row. Roxy Dekker, hoor je een ticketalarm voorbij komen? Laat weten waarom jij naar de Ziggo Dome wil. En dan ben je er deze week nog bij. En deze week elke dag kans op een airfryer. Een Wijnand en Jamie airfryer voor de duidelijkheid. Wil je die hebben? Airfryer even sturen via de NPO Luister-app.
1: We got our first key race alert.
2: Alarm, hou je vast. Het is een heftige maand die er aankomt. Oftewel, break-up season is officieel begonnen.
0: Ik heb een beetje het idee dat we terugstappen in de tijd. Snap je wat ik bedoel?
2: Het is er weer, bedoel je.
0: Ja, dit hebben we begin januari.
2: Ja.
0: En dit hebben we ook vorig jaar zomer gehad, de zomer.
2: Ja, het is dus altijd de maand september en na de kerstvakantie. Oftewel de vakanties, als we weer wat langer met elkaar zijn in de relaties. Dan blijkbaar krijgen we dan een soort wake-up call soms. Dat je denkt, oh, en nu ben ik zoveel met jou, dat ik er echt achter kom dat ik jou niet meer leuk vind.
0: En de roddelpagina's,
2: dan is iedereen helemaal sloes.
0: En de roddelpagina's die gebruiken dan als voorbeeld en als bewijs alle BN'ers die er uit elkaar zijn.
2: Ja, wil je even het rijtje horen?
0: Ja.
2: Frans Bauer junior en Lisa. Mattie en Marieke. Gordon en Vrouwtje. Jaren Anne en Kenneth Taylor.
0: En vele anderen.
2: Ja, maar jij vindt het onzin.
0: Nou, kijk, ik denk dus... dit wordt dan zo gepusht. Ze moeten ook nieuws maken. Komkommertijd geweest, weet je wel.
2: Maar ik wil er één ding over zeggen. Er zijn wel echt oprecht veel influencers op dit moment die allemaal uit elkaar gaan. Vind ik dan toch opvallend dat allemaal in dezelfde periode gebeurt.
0: Ik moet zeggen, de vakantie kon voor mij niet lang genoeg duren. En ik denk voor mijn liefje ook niet, want wij hebben echt een topvakantie samen gehad. Juist die tijd samen. Zoveel leuke dingen doen, samen met de meiden, weet je wel. Ik denk dat onze relatie juist veel sterker is geworden door de zomervakantie.
2: Ja, maar ja, jullie vonden elkaar wel al leuk. Maar als je elkaar niet leuk vindt en dan veel met elkaar, dan wordt het denk ik bevestigd daarin.
0: Oh, ja, want al die mensen die jij nu noemt, Mattie, Marieke, Gordon en Vrouwtje.
2: Ja, die vinden elkaar niet leuk.
0: Ja, de Anne en Kenneth. Nee. Die waren puur bij elkaar voor het geld.
2: Ja. Wel waar.

Mooie dag wordt het zeker. Veel zon vanmorgen. Het kan plaatselijk nog wel regenen. Dus pin ons er niet op vast. Maar vanmiddag ook droog. Schijnt de zon. 19 tot 21 graden. Dit is de leukste ochtendshow van 3FM. Met nu Avicii.

0: Bijna alsof we hier bij 3FM een soort van bad met kaartjes hebben staan. Tickets voor concerten, we geven ze de hele maand weg. Maar dat is ook van de afgelopen weken zo geweest. Fontaine's DC hoor je nu op 3FM. Hebben we ook kaarten voor weggegeven voor een intiem concert. Het kan niet op. En alsof dat nog niet alles is...
1: Wijnand en Jamie in de ochtend.
0: Win je deze hele week, elke dag in de ochtendshow, een airfryer.
2: Ja, en het leuke is dat je alleen maar hoeft mee te spelen eigenlijk aan dit spel. Normaal geef je het weg op de vrijdag tijdens Air Friday, als je de hoogste score hebt van de week. Maar nu kan je de hoogste score van de dag krijgen.
0: Bij laatste letter is dat. Je kiest een beginletter. Je krijgt van Jamie een categorie om een woord mee te maken. Dan ga je naar een volgende categorie als dat antwoord goed is. Maar begin je met de laatste letter van het eerder gegeven antwoord. Zo mag je in 30 seconden zoveel mogelijk categorieën wegrossen. En heb je dat het beste gedaan vandaag, nu, zometeen, dan win je de airfryer.
2: En iemand die dat gaat proberen, dat is Suzanne. Suzanne, goedemorgen.
3: Hoi, goedemorgen.
2: Jij hebt een interessante hobby. Geocaching, zeg ik het dan goed?
3: Ja, klopt.
2: En wat,
3: ja.
2: Wat is dat?
3: Nou, geocaching is eigenlijk een soort van... hoe leg ik het uit? Een soort verborgen wereld. Je gaat op zoek naar een logboek op verschillende plekken. Je hebt een app waarop allemaal plekken op de kaart staan waar je naartoe kan. En soms zit er een puzzel aan vast, soms is het een wandelroute. Kan eigenlijk van alles zijn.
2: Maar heel even, want is het een soort app of zo waar je dat dan uithaalt? Of wat bedoel je met waar een logboek ligt?
3: Nou, het is eigenlijk, ik maak wel eens een grapje. Mijn hobby is om plastic doosjes in het bos te zoeken. Want op die plek ligt dus vaak gewoon een doos met een logboek, een papiertje erin waar je je teamnaam op moet schrijven.
2: Wat grappig.
3: En dat kan ook virtueel zijn dat er niks ligt, zeg maar. Maar het is altijd een hele leuke manier om nieuwe plekken te ontdekken. Er kunnen ook dingen aan vastzitten dat je bijvoorbeeld moet boomklimmen of moet duiken om het te vinden.
2: En hoe meld je dan aan voor zoiets? Zijn er bijvoorbeeld dan clubs voor of zo? Hoe werkt dat?
0: Kan Jamie dat vanmiddag al gaan doen?
3: Ja, dat kun je vanmiddag al gaan doen. Er is een gratis versie. En je hebt de betaalde versie, daar zitten wel de meeste op, zeg maar. Maar je kan met de gratis versie al beginnen. Maar het is, je moet wel even weten hoe het allemaal werkt. Want het werkt ook met coördinaten en zo.
2: Oh ja, oké.
3: Maar ja.
2: Wat interessant,
3: als je simpel begint. Ja.
2: Ik had helemaal geen idee dat dit bestond. Wat leuk om te horen.
3: Hey, ja, zeker.
2: Suzanne, we moeten toch eventjes, want ik kan hier nog uren over door blijven praten en vragen. Maar we moeten even terug naar de orde van de dag, namelijk de airfryer. Want op dit moment staat de hoogste score op 8 punten. Vanochtend behaald door Riz. Dus je moet toch 9 punten halen, wil je met die airfryer naar huis gaan.
3: Ja, dat is wel fors.
2: Het is een forse, maar laten we het gewoon proberen. Wat is jouw startletter?
3: Yes. De B.
2: De B van Bernard.
3: Yes.
2: Daar komt hij, een snack.
3: Een bami-schijf.
2: Hobby.
3: Friet bakken.
2: Muziekinstrument.
3: een muziekinstrument. En... even denken.
2: Wat doe jij nou?
0: Krijg een hint.
3: Ja, de hint, snuf. Nee, ik weet het niet.
0: Dat doe je met je...
2: Oh, Suzanne. Met je neus?
0: Ja.
3: Neussluit, of zo.
2: Nou, ik zeg hè, zegt hij. Ik snap het zelf ook niet. Jij loopt eerst een soort van beer in die microfoon te blazen.
0: De neusfluit. Ik was aan het uitademen door mijn neus. Ik denk, de neusfluit.
3: Ah, ja. De welbekende Tibetaanse neusfluit, toch?
0: De Tibetaanse neusfluit. Ja.
2: Nou, wat goed, Suzanne. Ja, sorry. Helaas heb je maar 3 punten weten te behalen.
3: Ja.
2: Dus de airfryer is vandaag niet voor jou. Maar je krijgt wel ons laatste letterkaartspel. Kan je even gaan oefenen om de volgende keer weer mee te doen.
0: En Riz.
3: Helemaal top. Hallo.
0: Van harte gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel.
0: Want jij gaat er wel mee vandoor.
3: Ja, dankjewel.
0: De enige echte onvervalste Wijnand en Jamie airfryer. Veel plezier ermee.
3: Ja, dankjewel.
1: Wil jij ook kans maken op een airfryer? App dan nu Airfryer.

0: Want daar was nog materiaal van te vinden. Op Lowlands, daar kon ik niks van vinden op YouTube. Dat is toch jammer dat het er dan niet is.
1: Maar goed. 3 voor 12 dat niet?
0: Nee, daar hebben ze geen rechten van. Van sommigen wel, weet je wel. Dus S10 kun je terugkijken, IJsland, veel Nederlandse acts.
1: Dus maar België heeft wel
0: België, fragment,
1: gegeven.
0: Een fragment.
1: Er is gewoon een Lowlands optreden te vinden, hoor. 3 voor 12, ik zie het nu. Het is hier. Het staat voor mijn neus.
0: Ik weet gewoon niet meer hoe het internet werkt, denk ik.
1: Ja, nee.
2: Ik 20, heb daar 20 minuten van Somber op Lowlands.
0: Ja, maar dat is dan later erop gekomen. Want ik heb toen ik gelijk gekeken heb, stond het er nog echt niet.
2: Vijf dagen geleden.
0: Daar zie je dat.
2: Homewrecker, my body isn't ready and back to friends.
1: Geen zorgen, ook in Nederland, gewoon te zien het optreden van Somber.
0: Bij de vrienden van
2: 3 voor 12. Jazeker, op YouTube.
1: Hey, we moeten eventjes ook meteen je een beetje scherp houden. Want ondertussen dat je natuurlijk ook dit lekker kan kijken van Somber, een hartstikke aanrader, is ook even een aanrader om nog gewoon naar de ochtendshow te blijven luisteren. Want deze maand, september, 3FM ticketmaand. Oftewel, elke dag worden er tickets weggegeven van jouw favoriete artiesten. Deze dag staat Roxy Dekker in het zonnetje.
0: Ja, en wat je moet doen, het is eigenlijk heel simpel. Blijf luisteren.
1: Blijf luisteren, hoor je een ticketalarm zo snel als mogelijk ons appen.
0: Hij kan zomaar vallen, het is net de lotto. Je hoorde hem al.
3: NOS op 3.
0: De man die je elke dag hier hoort met het laatste nieuws. Martijn Middel, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. 30 jaar na de dood op Tupac is er iemand veroordeeld voor zijn dood. Voormalig bendelid Dwayne Davis, bijnaam KVD, is door een jury schuldig bevonden. Hij kwam op de radar nadat hij over de moord had opgeschept. Zo schreef hij in een boek op hoe hij een wapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt om Tupac van het leven te beroven. Of hij ook de trekker heeft overgehaald, dat weten we niet. Veel mensen hadden verwacht dat er nooit meer iemand zou worden veroordeeld voor de moord. Tupac's goede vriend en producer Daryl Harper reageerde opgelucht en zegt dat KVD zijn eigen graf heeft gegraven.
4: He did it to himself. In a way, I'm kind of glad he did it to himself. Because if he's responsible for it, no, somebody just didn't get away with killing my friend.
2: Over 6 weken hoort Dwayne Davis welke straf die krijgt. Na de ramp in Nepal en Tibet zijn inmiddels meer dan 1000 doden geteld. In Nepal kwamen verreweg de meeste van die mensen om het leven. En er zijn nog steeds een hele hoop vermisten nadat vorige week een gletsjer afbrak en een vloedgolf hele dorpen wegvaagde. Ilse woont in Nepal en werkt daarvoor een vrijwilligersorganisatie die arme Nepalezen helpt. Zij hoort en ziet de meest schrijnende verhalen, zoals gisteren bij een boeddhistisch klooster dat mensen opvangt.
5: Ik sprak met een man die daar vrijwilligerswerk aan doen was om dus goederen binnen te halen om mensen te helpen. Het was echt afschuwelijk. Deze man zelf had 52 familieleden verloren. En die probeert nu met man en macht te doen wat hij kan voor de mensen die dus nog gered zijn.
2: Inmiddels is de hoop op overlevenden minimaal geworden en zoeken reddingswerkers dus vooral naar lichamen die bedolven zijn onder modder en puin.
0: Ik vond nog wel, en dat was een lichtpuntje, gisteren bericht op de website van de NOS over een school waar een vader aankwam rennen en die had via de telefoon gehoord dat er een vloedgolf aankwam. Die directeur die twijfelde geen moment. Die heeft tegen iedereen gezegd wegwezen, omhoog, omhoog, omhoog. En op die manier hebben zij samen iets van 1300 schoolkinderen gered die anders dus in die school inclusief zij zelf meegenomen zouden worden door die golf.
2: Ja, iets anders dan nog, want de herfst komt eraan en dus is het tijd voor nieuwe stormnamen. Het KNMI heeft weer een lijstje stormnamen opgesteld en een van de stormen gaat Jade heten, vernoemd naar influencer Jade Kops die eerder dit jaar overleed. Mensen konden in april dit jaar namen nomineren, zegt het KNMI.
6: En misschien weet je het nog, maar precies in die periode is Jade Kops overleden en daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden en van de bijna 3000 inzendingen waren er 549 voor Jade. Dus die konden we natuurlijk niet laten gaan.
2: Ja, een paar andere stormnamen zijn Wende, Olaf en Dano. Het weer vandaag. We beginnen met veel zon en plaatselijk een buitje. Vanmiddag is het overal droog met een mix van zon en stapelwolken. En het wordt ongeveer 20 graden.
0: Martijn, dankjewel.
2: Yo.
0: Het is echt weer een dinsdag. Volle spits, 357 kilometer op dit moment. Opvallende files op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor knooppunt Empel 20 minuten. De A6 Jouren richting Emmeloord voor Lemmer een kwartier. A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein een kwartiertje. A58 Bergen op Zoom richting Breda voor Breda West 20 minuten. En tot slot de N50

0: verder hebben.
1: 3FM Ticketmaand.
0: Roxy Dekker, hoe het is. Vanaf donderdag staat ze in een Ziggo Dome. Niet alleen in de avond, maar ook in de ochtend. Of in de middag, moet ik zeggen. Want speciaal voor de wat kleinere kinderen hebben ze daar ook...
2: Zaterdagmiddag, toch?
0: Zaterdagmiddag, ja. Is dat hartstikke leuk. En je kan daarbij zijn. De hele maand geven we elke dag tickets weg voor fantastische artiesten. En de Roxy Dekker, die kaarten gaan er vandaag uit. Als je tenminste gereageerd hebt bij je ticketalarm.
2: Ja, en een ticketalarm is net afgegaan. Voor niemand minder dan onze Roxy Rover aankomende donderdag. Moest je zo snel mogelijk een appie sturen naar de NPO Luisterapp. En dan kon je gebeld worden. Dus dat gaan we nu doen. Hallo?
3: Hallo?
2: Hallo? Met wie spreek ik?
3: Hallo? Ja?
2: Hi, met Jamie en Wijnand van Ochtendshow van 3FM. Met wie spreken we?
3: Hoi, met Brenna.
2: Hoi Brenna. Jij hebt een appje gestuurd naar ons.
3: Ja, klopt.
2: En wat stond er in dat appje?
3: Ik wilde heel graag mijn workbestie verrassen eigenlijk. Met kaartjes voor Roxy. Ze is momenteel op vakantie. En ik dacht, hoe leuk zou het zijn als ik haar kan verrassen.
0: Ah, hoe heet je workbestie?
3: Sam.
2: En wat vind je zo leuk aan Sam dat het jouw workbestie is geworden?
3: Ja, we hebben eigenlijk dezelfde interesses. Ja, luisteren naar Roxy. We kijken naar de bankzitters. Luisteren dezelfde muziek. Dus we delen heel veel samen.
2: Dus als jullie lekker op werk zitten, dan staat gewoon Roxy Ro haar nieuwe album eigenlijk continu aan.
3: Nou ja, eigenlijk luisteren we altijd naar 3FM.
2: Oh. Goed zo! Dat is het antwoord wat we willen, Brenna.
0: Brenna, van harte gefeliciteerd, want jullie gaan naar Roxy Dekker.
1: 3FM, Ticketmaand.
3: Super fijn, super leuk.
2: Aankomende donderdag kan je lekker gaan dansen samen daar.
0: Ja, dan is ze al wel terug, hè?
3: Ja, dan is het al terug, ja.
0: Oh, gelukkig. Nou, ga er heel veel plezier maken. Ga er snel even bellen, appen, want jullie zijn erbij aankomende donderdag. Ziggo Dome Amsterdam, veel plezier!
3: Heel erg leuk, dank je.

0: ga je weer lachen, dan heb je er vertrouwen in vandaag.
1: Toch? Als je jezelf, dit heeft mijn psycholoog ooit een keer tegen mij gezegd. Als je er niet lekker in zit, dan moet je elke dag tegen jezelf in de spiegel, ondanks dat je denkt dat je helemaal gek aan het worden bent, zeggen, je bent het waard, ik hou van je, je bent mooi, je bent knap, je bent super. En uiteindelijk gaat je brein het daadwerkelijk geloven wat je zegt. Dus je bent jezelf aan het tricken en dan zit je weer helemaal lekker in je vel.
0: Weet je welke artiest dit doet?
1: Nou?
0: Sia. Sia heeft het ook wel eens een keer verteld. Op social zag ik het voorbij komen. Dat zij dus elke ochtend gewoon positieve dingen tegen zichzelf zegt.
1: Ja, en op een gegeven moment ga je het geloven. Ja. En dan gaat het gebeuren.
0: Ja, en dan krijg je dus ook meer zelfvertrouwen. Ja. En positive mindset.
1: Namasteetjes allemaal door Snap en de Power. Daarnaast kregen we ook nog een appje binnen van Samantha, een appje luister. Want die zegt, ja, ik ben een beetje laat, maar ik zou ook graag meedoen aan de winactie voor Roxy Dekker. Ben groot fan en zou er zo graag heen willen en kan het niet financieren op dit moment.
0: Nou, als jij voor de spiegel gaat staan en tegen jezelf 10 keer zegt,
1: naar Roxy Dekker. Nee, wat je nou kan doen is gewoon de hele dag nog lekker naar 3FM luisteren, want de hele dag is er gewoon nog kans op tickets voor Roxy Dekker overmorgen in de Ziggo Dome. Dus hoor je ticketalarm zo snel als mogelijk appen.
0: Het is Wijnand en Jamie in de ochtend met morgen live muziek van een vriend van de show. Hij komt hier langs. Douwe Bob. Zijn allernieuwste is vannacht uitgekomen. Gaat al de hele wereld over. Ga je morgen dus live horen. Dit is No To Self. 10 voor 9. I can see

0: genoten. Maar dan live hier vanuit de Livebox. Douwe op zijn nieuwste Note to Self. Morgen is hij dus hier.
1: Ochtendshow van 3FM, 8 voor 9. Zometeen nog Carly Rae Jepsen. Eerst Oscar en de Wolf. Dit is Angel Face.

0: Call Me Maybe op 3FM. 2 minuten voor 9, 2 minuten voor tijdloze tracks. Zometeen, oh lekker. Dat vind ik lekker. Dan begin je de dinsdag zometeen met Elton John en I'm Still Standing.
1: I'm Still Standing. Nou, en de nieuwste van de Opposites, wat gewoon al een tijdloze track is. Laten we wel weten. Feestje op mijn graf ga je horen bij Ivo van Breukelen. Zometeen.
0: En kaarten voor Roxy Dekker hoor je de ticketalarm. Zo snel mogelijk appen en je bent er donderdag bij.
2: 3FM.
3: Een stralende huid voor jouw beauty budget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: De Theatertiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
5: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op aanzichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
8: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
9: Nu halen, hè? Dus niet straks.
10: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
11: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
8: een fles Glorix voor maar 99 cent. En krokie chips per zak maar 1,39.
10: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
13: Goedemorgen, een nieuwe tijdloze track zometeen met Lily Allen. En ook Elton John komt eraan, I'm Still Standing. Weer staat, zo te zien. Ja, inderdaad, is Martijn Middelhof met het nieuws van 9 uur. Goedemorgen.
14: Goedemorgen. In Overasselt, vlakbij Nijmegen, is vannacht iemand omgekomen bij een schietpartij.
15: NOS op 3.
14: Ook raakten 2 agenten gewond die op de melding afkwamen. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere mensen zijn opgepakt. Wie het zijn en om hoeveel mensen het gaat, zegt de politie niet. Wat er precies is gebeurd, dat weten we ook niet. In de straat waar de schietpartij gebeurde, lopen zwaar bewapende agenten. De politie doet op meerdere plekken in Overasselt onderzoek. De deadline werd meerdere keren verschoven, maar gisteravond was er dan toch een begroting van het kabinet. Volgens premier Jette ligt er voor Prinsjesdag een miljoenennota klaar, waar veel partijen mee overweg kunnen. Het ging er wel hard aan toe de afgelopen dagen, zegt mijn collega Ewout.
16: En een van de grote vragen is dus wel wat dit gedaan heeft met de onderlinge verhoudingen tussen de leden van eigenlijk het VVD-smaldeel aan de ene kant en die van D66 en CDA aan de andere kant. Gisteren afloop inderdaad veel opluchting, dat het gelukt is, dat ze verder kunnen. Maar er werd ook wel her en der toegegeven, dit was niet fraai, dit proces. Het leek soms eigenlijk meer op het vervolg van een onafgemaakte formatie dan een begrotingsonderhandeling.
14: De plannen moeten nog een meerderheid krijgen en dat gaat waarschijnlijk lastig worden. Oppositiepartijen balen dat het kabinet niet kiest voor een koers over rechts of over links. En in het Zeeuwse Axel rook het gisteren behoorlijk naar natte hond. Het buitenzwembad was daar voor het laatst open dit jaar. En baasjes mochten samen met hun honden een duik nemen. De dieren waren niet te houden.
17: Ah, die vindt het geweldig, dat zie je wel, hè?
2: Alleen niet zo blaffen.
9: Ja, het is wel leuk dat ze een keertje ook een leuke dag hebben als de mensen, zeg maar.
17: U heeft zelf het zwempak niet aangetrokken.
9: Nee, klopt. Ik dacht het is misschien te koud of zo. En ja, ik dacht het is toch voor de honden. Dus, maar achteraf ja, doe ik mijn broek omhoog en dan ga ik alsnog in het zwembad. Dus, ja.
14: Ja, de bezoekers moesten wel betalen voor hun duik in het zwembad. Dat geld gaat naar het plaatselijke dierenasiel. Het weer tot slot. Ja, we beginnen met veel zon, plaatselijk een buitje. Vanmiddag is het overal droog met een mix van zon en stapelwolken. En het wordt vanmiddag ongeveer 20 graden.
13: Dankjewel Martijn. Jojo. 3FM verkeer dan door de ANWB. Een hele goedemorgen. Die weten altijd waar het vaststaat. En dat is op dit moment op de volgende plekken. De A59 knoopt het Zonzeel richting Den Bosch voor Nieuw-Kuik. Daar is je vertraging 21 minuten. En die andere op de A59 Den Bosch richting knoopt het Zonzeel. De andere kant dus. Voor Drunenwest, daar is je vertraging 24 minuten door een ongeluk.
18: En zo meteen hoor je Ivo.
19: 3FM.
20: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
21: Simyo.
22: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
23: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de

0: voordelig.
1: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle Dirk-Kruk sets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Nu bij Dirk, Joma maaltijdsalade, 400 gram, 1,89.
7: Dames en heren, de daluren beginnen.
8: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.

En zo is er een nieuwe maand begonnen en maken we ons weer op voor de herfst en winter van 2026. En dat is aan de ene kant een hard gelach als je net zoals ik erg gevoelig bent voor het weer. Anderzijds ook weer gezelligheid voor de deur natuurlijk. Pepernoten in de winkel en wat die smeer zijn. Eén ding blijft hetzelfde. Elke werkdag tussen 9 en 12 zijn de tracks louter tijdloos bij 3FM.

0: tijdloze tracks. Ivo van Breukelen.
1: Met Edge of Sheeran en Martin Garrix. Je hoorde zojuist Repeated bij 3FM. Deze was het dinsdag. Hartelijk welkom in de nieuwe maand. Het is 1 september. Oh, daar komen gelijk alweer verzoekjes binnen. Bijvoorbeeld van Tom via de NPO Luister-app. Die stuurt: aangezien het een nieuwe maand is, zou je alsjeblieft September van Earth, Wind & Fire willen draaien. Oei, oei, oei, oei, Tom. Die ga ik wel even opschrijven, want dat vind ik een enorme beuker. Ik ga dat ook meteen even doen. Voordat je denkt, nou, die is aan jokkenbrokken, die schrijft helemaal niks op. Hier, Earth, Wind & Fire. September. Ik heb hem opgeschreven, Tom.
2: Hey Ivo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Nu eerst een tijdloze track waarin wordt gezongen 'Cause something ain't right. Maar ja, wat was er dan not right toen dit nummer werd geschreven?
4: Oh. What wasn't right then at the moment when you, for example, wrote Connected?
5: Well, I think probably quite a lot of things that still aren't right. You know, just society, isn't it? The way things are. You just look around the world, it's just too obvious for me to even say it.
1: Nou, we zijn toch inmiddels 30 jaar verder. Je kunt afvragen of er heel veel zijn opgeschoten. Je hoorde Rob Birch van de Stereo MC's. En die hoor je nu, die tijdloze tracks.

3FM ticketmaand is gestart. De hele maand win je tickets bij 3FM voor je favo-artiesten. Hoor je het ticketalarm? Laat dan via de NPO Luister-app weten waarom jij die tickets zou moeten winnen. Bijvoorbeeld omdat je nog eens een keer samen met je vader naar dat ene concert wil, of misschien om je date te verrassen. Alles is goed, hè, maar we willen wel graag weten waarom. Dus laat dat weten via de NPO Luister-app. Daar zitten deze maand ook tickets bij voor de Opposites. En ik draai de Opposites zometeen met hun nieuwste feestje op mijn graf. Hou hem op 3FM om te horen of het ticketalarm ervoor zit. Nu eerst een man van wie het toch waanzinnig zou zijn als we daar überhaupt nog tickets voor konden weggeven. Maar ja, helaas is hij al 17 jaar inmiddels niet meer onder ons. Michael Jackson, Thriller, hoor je nu in tijdloze tracks bij 3FM.

opposite. Feestje op mijn graf voor je bij 3FM. Zometeen hoor je de dame die alleen nog hier naar luistert. Opstaan dit album. Maar wie is die mevrouw? Dat hoor je zo meteen natuurlijk. In het programma met alleen maar tracks met eeuwigheidswaarde. Tijdloze tracks bij 3FM.

Britney Spears, de womanizer bij 3FM. En Britney luistert naar eigen zeggen alleen nog maar naar muziek van Beyoncé. Alleen het mooie is, ze snapt zelf eigenlijk ook niet waarom ze alleen nog maar naar Beyoncé luistert. Dan moet ik wel zeggen, de kans dat we Britney ooit samen met Beyoncé ooit samen op het podium zien staan is vrij klein. Zo deed Britney een tijdje geleden al uit de doeken. Dat is nog

0: tijd voor de groetenservice.
1: De groetenservice.
0: Kunnen jullie even de groeten doen aan Robin uit Haagsbergen? Hij zit tegenover mij en voert echt geen klop uit. Komt hier binnen van Jelle in de NPO Luister. Kom op Robin, beetje werken. Het is pas de eerste van de maand. Tijdloze tracks met de Rihanna. Dit is We Fight.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
4: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.

0: Kijk op werkenindeapotheek.nl.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
3: Simyo.
4: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.

0: Kids. En het nieuws van 10 uur krijg je van Martijn Middel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Zwaar bewapende agenten in de buurt van Nijmegen. NOS op 3. Bij een schietpartij in Overasselt, onder Nijmegen, is vanochtend vroeg iemand omgekomen. Er zijn ook twee agenten gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies gebeurd is, weten we nog niet. Deze buurman vertelt bij Hart van Nederland wat hij gehoord heeft.
2: Ja, mijn dochter werd wakker van de schoten. Dat was pap, kom eventjes kijken, want dat gaat niet goed.
3: Hoeveel schoten waren dat?
2: Nou, veel. Er waren veel schoten in ieder geval. En daarna nog een keer twee. Dus ik denk een stuk of 10 vooraf. En daarvoor nog een keer, daarna nog een keer een stuk of 2. Toen was het even stil.
1: De politie heeft mensen opgepakt, maar details ontbreken nog. Mogelijk lopen er nog verdachten rond. In Overasselt lopen op dit moment zwaar bewapende agenten over straat. En er cirkelt een politiehelikopter rond. Ook in Nijmegen is veel politie op de been. Het kabinet heeft nieuwe woningbouwplannen gepresenteerd. Er zijn 5 nieuwe plekken in Nederland aangewezen waar tot en met 2035 versneld 30.000 woningen moeten komen. Het gebeurt onder meer in Haarlem, Leeuwarden en Deventer. Een wethouder uit die laatste stad is blij met de nieuwe plannen.
4: Het is natuurlijk toch wel een verrassing dat we nu daarbij horen. En dat is hartstikke fijn voor de schaalsprong die we willen maken. We gaan behoorlijk doorgroeien. Natuurlijk hebben we ook te maken dat er steeds minder mensen in één huis wonen. Maar een behoorlijk aantal mensen. En dat vraagt ook wat van de gemeente, maar is ook nodig om alle voorzieningen goed op peil te houden en echt een centrumstad te worden.
1: Later dit jaar wijst het kabinet nog eens 5 plekken aan. En steeds meer kinderen overleven kanker. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Van de kinderen die begin deze eeuw kanker kregen, was 10 jaar later nog 77% in leven. Die overlevingskans is nu verder gestegen naar 83%. Deze kinderoncoloog vertelt hoe dat kan.
5: We doen ongelooflijk veel onderzoek naar kinderkanker. We kijken naar hoe kunnen we die diagnose beter stellen. We doen heel veel onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen, betere geneesmiddelen. Kunnen we de bijwerkingen verminderen? En dat allemaal opgeteld helpt dus om tot de steeds betere overleving te komen.
1: Elk jaar krijgen zo'n 550 Nederlandse kinderen kanker. Het weer, we beginnen met veel zon, plaatselijk ook een buitje. Vanmiddag droogt het overal op, krijgen we een mix van zon en stapelwolken. En het wordt vandaag 19 tot 21 graden.
6: Dankjewel, we zijn 3FM Verkeer door.

0: Holland America Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerica.com.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
4: Phew, we kunnen weer.
3: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
7: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
9: September is iedere dag jouw kans op tickets.
10: September is...

Dutch bij 3FM en een hele goede morgen. Hey, vanmiddag om 4 uur. Dan wordt het weer lachen, gieren en brullen, hè? De middagshow van 3FM. Barend, Benner, Jelmer, iedereen is erbij. En nou, jij nog. Natuurlijk ook weer een kans op tickets, hè? Het is de ticketmaand. Die is begonnen. Hoor je het ticketalarm voorbij komen deze maand? Dan win je tickets voor je favo-artiesten. Als je tenminste wel eventjes laat weten via de NPO-luisterapp waarom jij die kaarten zou moeten winnen. Dus laat dat weten via de NPO-luisterapp. Check ondertussen vooral ook even 3FM.nl voor alle informatie. Zometeen hoor je Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. En eerst MGMT met Kids.

stel je even voor, hè, je gaat bij je label een nieuwe single pitchen. Dat laat je horen dan in een zo'n hele dure vergaderruimte. Weet je, want zo'n enorme tafel. Enorme tafel in die zaal. En dat kost een partij duit, hè, zo'n tafeltje. Helemaal van glas natuurlijk, dure stoeltjes eromheen. Alle bobo's van het label zijn aanwezig. En als het afgelopen is, doodse stilte. Dat is precies wat Cameo overkwam. Die wilden dolgraag hun destijds nieuwe plaat Word Up uitbrengen. Maar alle belangrijke mensen bij het label die vonden het helemaal niks. Sterker nog, die zeiden, it isn't good, it's not going to sell, it's too different, het is te anders, het is te experimenteel, dit gaat helemaal niks worden. Totdat er ergens in het hoekje van de ruimte iemand zijn hand opstak. Dat bleek iemand van een UK-tak te zijn van de platenmaatschappij, die toevallig in de ruimte aanwezig was. En die zei, ja joh, hey, moet je luisteren, als jullie dit niet uitbrengen, jullie zijn echt gek geworden, dan doen wij het wel. En vanwege die woorden hebben ze destijds toch de rock genomen. En met succes, want dit mag je toch na al die jaren wel een echte tijdloze track noemen. En die hoor je nu in het programma

Twee tracks zijn dit. Als je dat weet, dan kun je het insturen via de gratis NPO-luisterapp. En ga er vandoor met een bakje breuk, een zak koffiebonen, gemalen koffie of thee. Laat maar weten via de gratis NPO-luisterapp. Another Talk to You hoor je zo meteen na Eminem en Like Toy Soldiers bij 3FM.

Goedemorgen, je luistert 3FM met zometeen hier M&M Like Toy Soldiers. Eerst is het even tijd om koffie weg te geven. Want ook in een nieuwe maand doen we dat gewoon elke dag. Aan de hand van een mashup, als je weet welke twee platen erin zitten, dan kun je dat insturen via de gratis NPO Luisterapp. En als je dat doet, win je een bakje breuk, een zak koffiebonen, gemalen koffie of thee. Belangrijk om aan het begin van deze nieuwe maand te zeggen is dat dus de matcha is gecanceld. Dat bleek te duur, dus dat doen we niet meer. We houden het bij koffiebonen, gemalen koffie of thee, voor de duidelijkheid. Kan dus van jou zijn als je weet welke twee tracks in deze mashup zitten en je wel natuurlijk het juiste antwoord

0: nieuws en goed nieuws. Het slechte nieuws is, niemand heeft het goede antwoord. Het goede nieuws is, dat betekent dat de lijnen opgaven. De lijnen opengaan. De koffie hotline. Dat betekent dat je nu kunt inbellen. 0909-1336. Je hoeft geen antwoord meer te geven op de vraag welke twee tracks zaten in deze mashup. Nee, hangen is vangen. 0909-1336 voor gratis koffie in de... Kom maar door, de lijnen staan open. 0909-1336. Goedemorgen, met wie?
1: Hallo, met Jan Willem.
0: Dag Jan Willem, goedemorgen met Ivo. Hoe is het met jou?
1: Het is met mij best goed. Ik zet even mijn radio uit en ik hoor je twee keer. Dat is een beetje veel van voeden.
0: Ja, sommige mensen vinden dat niet. Wat zei je? Ja.
1: Het gaat goed met mij.
0: Mooi.
1: En met jou ook, denk ik.
0: Met mij ook.
1: Het klinkt heel vrolijk.
0: Dat ben ik ook. Jan Willem, hoe drink je de koffie?
1: Met suiker en melk.
0: Alright, die moet je zelf regelen. Wil je bonen, gemalen koffie?
1: Gemalen graag.
0: Komt jouw kant op, blijf vervangen voor je gegevens. En een mooie dag.
1: Heerlijk. Yo,

Afgelopen zondag is deze officieel volwassen geworden. Uitgebracht op 30 augustus 2008. En daarom verscheen er een bedankje, een speciale versie op de socials van Empire of the Sun.

0: maar blijf tijdloos. Empire of the Sun, Walking on a Dream. Hoor je op 3
1: FM. Dit is onze nieuwste single.
2: Here is my new single.
3: And this is my new single.
4: Nieuw op 3 FM.
5: Ugel, Ultimate Day en Email Angel.

0: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
0: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
2: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
3: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
2: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
5: Koekoe.
6: De Lulu.
5: Gek.
4: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
9: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
10: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
13: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
12: Of,
14: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
12: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
15: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
16: NHA.nl.
17: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Nederland komt eraan. Met noodgeval zometeen. Het is 1 minuut voor 11. Het nieuws met Martijn Middel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Er zijn beelden opgedoken van de schietpartij bij Nijmegen. NOS op 3. Ja, bij die schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand omgekomen. En er raakten twee agenten gewond. De Telegraaf heeft nu bewakingsbeelden online gezet, waarop een groep van ongeveer 30 mannen te zien is. Sommigen dragen een automatisch geweer en bijna allemaal hebben ze capuchons en gezichtsbedekkende kleding. Wat er vannacht precies gebeurd is in Overasselt weten we niet. De politieactie daar is nog in volle gang. Vanochtend hebben agenten nog waarschuwingsschoten gelost en mensen opgepakt. Het dodental na de natuurramp in Nepal en Tibet is opgelopen tot boven de 1000. In Nepal kwamen zeker 987 mensen om het leven. Aan de andere kant van de grens in Tibet vielen zeker 16 doden. Nog steeds zijn er duizenden vermisten, onder wie 3 Nederlanders. Het KNMI heeft de namen bekendgemaakt voor de aankomende stormen. De namen zijn samen met de Britse en Ierse weerdiensten gekozen. Het publiek mocht meedenken en dus stroomden de inzendingen binnen, zegt het KNMI.
2: We krijgen dus zo'n 3000 namen binnen. En dit jaar hebben wij de B van Bulo, dat is een Oost-Groningse naam. Die is van Nederland. En daarna meteen de D, Dano, Gwendoline, Jade, Olaf, Vesna en Wende.
1: Ja, storm Jade is vernoemd naar de overleden influencer Jade Kops. Ze was 19 en overleed in april aan een zeldzame vorm van kanker. En 30 jaar na de moord op de Amerikaanse rapper Tupac is er iemand veroordeeld voor zijn dood. Bendelid Kevi D is door een jury in Las Vegas schuldig bevonden.
3: We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count 1, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon. Dated this 31st day of August 2026. Ladies and gentlemen of the jury, is this your verdict as read? So say you one, so say you all. Yes.
1: Volgens de jury is bewezen dat hij de moord heeft bedacht en gepland. Hij vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Over 6 weken hoort TVD welke straf hij krijgt. Heb ik het weer nog op deze dinsdag. We beginnen met veel zon. Er kan plaatselijk nog een spatje regen vallen. Maar vanmiddag is het overal droog met een paar stapelwolken. En het wordt ongeveer 20 graden.
0: Dankjewel Martijn. Weer van verkeer door de ANWB. 2 vertragingen in Nederland op de A7.

0: Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
0: Nu bij Dirk, honigpasta. 99 cent. Goeie prijs toch?
2: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
7: Fans van Voordeel.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: September is iedere dag jouw kans op tickets.
4: September is...

0: weten dat ook Brad Arnold, zanger van Three Doors Down, een van de velen die van ons heen gegaan is dit jaar. Je hoorde hun doorbraakhit, dus Kryptonite in tijdloze tracks bij 3FM. Drie kwartiertjes nog en dan is het alweer lunchtijd. Wij gaan even gas geven.
1: Hop, hop, gas erop. We zetten het tent weer op z'n kop. Hop, hop, gas erop. Ja, we gaan het tegen.
0: Zo is dat met Shakira, Burna Boy, zometeen naar Gold.

0: Lucky Can Go. Zo is dat, Jorde. Shakira en Burna Boy met Dai Dai, het WK-entempje in tijdloze tracks. Waar wij zometeen weer een tijdloze request-roulette gaan doen. Gooi een balletje op. Die komt op een van de vakjes van ons roulettewiel stil te liggen. Bijvoorbeeld, nou hadden we, zijn er nog meer nieuwe categorieën eigenlijk. Gisteren al nummertje 7, tijdloze volksmuziek. Heb je er nog iets nieuws op gekoekt?
1: Ja, die categorie hadden we eigenlijk al. Tijdloze zuidenburen.
0: Oh, leuk.
1: Vlaams.
0: Vlaams, ja, ja. Leuk. Nou, we gaan er zo achter komen in een nieuwe request roulette hier bij 3FM.

0: laten wij zeggen, van een kindje hadden gekregen. Mark en Barbie Long Together, hoor je bij 3FM. Hoog tijd om een balletje op te gooien op ons roulettewiel. Om erachter te komen in welke muzikale categorie jouw ultieme tijdloze ver kan aanvragen zometeen. Goed, ik wil even van de gelegenheid gebruik maken om Robert Jansma te danken. Rob, dankjewel voor het lenen van de pauke. Rob, hoor je vrijdag weer 4 uur met The Return of de Vrijdag Vuurwerkshow. Was er natuurlijk even een weekje uit vanwege...
1: Is even uit geweest, ja.
0: Vanwege de festival op 1003.
1: Waarvoor ook onze dank.
0: Ook onze dank, maar hij is weer terug. Vrijdagmiddag 4 uur, groet je nieuwe Vrijdag Vuurwerkshow. Rob, dankjewel voor het lenen van je pauke. Daar is het toevallig. Take it away, croupier.
1: Dankjewel.
0: Here we go. Spannend hoor, hé. Zou die dan vandaag op nummer 7 komen? Tijdloze volks.

0: We Long Together, hoor je bij 3FM. Hoog tijd om een balletje op te gooien op ons roulettewiel. Om erachter te komen in welke muzikale categorie jouw ultieme tijdloze spek kan aanvragen zometeen. Goed, ik wil even van de gelegenheid gebruik maken om Robert Jansma te danken. Rob, dankjewel voor het lenen van de pauken. Rob, hoor je vrijdag weer 4 uur met The Return of de Vrijdag Vuurwerkshow. Was er natuurlijk even een weekje uit vanwege...
1: Is er uit geweest, ja.
0: Vanwege de festival 2003.
1: Waarvoor ook onze dank.
0: Ook onze dank, maar hij is weer terug. Vrijdagmiddag 4 uur, groet je nieuwe Vrijdag Vuurwerkshow. Rob, dankjewel voor het lenen van je pauken. Daar is het toevallig. Take it away, croupier.
1: Dankjewel. Here we go.
0: Spannend hoor, hé. Zou die dan vandaag op nummer 7 komen? Tijdloze volksmuziek of misschien wel nummer 8? Snaar, snaar, snaar. Wie zal het zeggen? Misschien wordt het wel nummer 22, tijdloze girlbands.
1: Ja, dat gaat prima.
0: Ik dank u. Waarom staat er nou een PSV-waterkoker naast die roulette-tafel?
1: Die heb je er zelf neergezet.
0: Goed,
1: er is witte rook. Ja, en dit is wel hartstikke leuk hoor. Het is namelijk geworden nummer 21.
0: Oh. Is de categorie tijdloze hiphop buitenlands. Oeh. Vind ik heerlijk. Een Tupacje, een Biggie, een...
1: Eminem.
0: Ja, die hebben we net gedraaid.
1: Die kan dus niet meer.
0: 50 Cent. 50 Cent pompt uit mijn speakers. Je weet toch gewoon chill. Laat maar weten wat je wil horen in de categorie tijdloze hiphop buitenlands. Kan ook iemand zijn van iemand die niet meer onder ons is. Mac Miller, Juice WRLD. Kom maar door. Via de NPO Luisterapp, de categorie van vandaag, tijdloze hiphop buitenlands. Ik ben benieuwd. Drop het nu in de NPO Luisterapp. It's the-

0: Ja, vrolijk hoor. Het nieuwe Roxy Dekker. Mega hit van deze week. Je hoort de bare minimum. Vlagenbladen. Vlagenbladen. Vlagenbladen. Zo, Sander. Hoe is het met jou dan?
1: Ja, goed.
0: Mooi zo. Waar rij jij dan? Ergens waar het lekker weer is, want het raam is open.
1: Oh, nee, het is geen lekker weer. Ik hou altijd het raam open, want ja, dat is echt wel wat frisser dan die airco.
0: Ja, je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Ja. Maar waar rij je?
1: Ik rij nou de A2 af bij Rosmalen.
0: Ah, kijk. Lekker man. Wat, waar naartoe onderweg?
1: Ik ga naar dagbesteding om daar spullen te leveren.
0: Kijk, heel goed. Dat is ook nodig natuurlijk.
1: Ja, heel goed. Ja.
0: Anders is ze snel klaar met een dagbesteding zonder spullen. Ja. Hey, ondertussen een fantastische hip-hop buitenlandse tijdloze track. Beetje rare volgorde van woorden, maar goed. Een tijdloze hip-hop buitenlandse track, dat was hem. Ja.
1: Ja.
0: Inderdaad. Waarvoor mijn grote dank? Wat gaan we draaien, Sander?
1: La Tribune Dana van Manau, zeg ik goed?
0: Ja, het is fantastisch. Manau, Mano, ik reken alles goed. Ja. Het is waanzinnig. Geniet ervan en werk ze vandaag, jongen.
1: Dankjewel.

geen tickets voor Flair, helaas, in de 3FM ticketmaand. Dat is jammer. Oktober staan ze in Tivoli Vredenburg. Het is uitverkocht. Waar kun je dan wel tickets voor winnen in de ticketmaand? Dat check je natuurlijk nu bij 3FM.nl.

0: wapens bij zich droeg.
1: Wat?
0: Ze hadden het voorzien op een woning die vorig jaar ook al werd beschoten.
1: Staat ineens
0: volgens de Telegraaf gaat het...
1: Wat? Staat een nieuwsschuif ineens daar? Terwijl dat echt, dat hoort Sof te zijn. Even kijken.
2: Oké. Okay.
1: Is dit dan Sof?
3: Geprankt, ja. Was het ook.
1: Ja. Ja.
3: Maar ik doe een hele goede imitatie van een nieuwslezer.
1: Nou, maar luister.
3: Niet door hebt dat,
1: als,
3: dat
1: ik jou, als ik jou eentje doorduw...
0: Hoe huizen gebouwd kunnen worden. In Maastricht, Leeuwarden...
1: Dat staat dit er ineens op. Is heel raar.
3: Hè?
1: Nou, ik vind het allemaal een heel raar verhaal.
3: Ik zat er helemaal in.
1: Ja, ik kan hem ook terugzetten als je dat wil, hoor.
3: In Maastricht en Leeuwarden, wat vandaag gebeurd zijn, joh.
4: Ik rook met haar het liefst een bietje.
1: Zo is dat.
4: Sofietje.
1: Ja, zometeen na 12.
0: Een weken geleden werden gevonden in een bos in Dronten.
1: Oké, ik zal ophouden. Sof, hoe is het ermee?
3: Ik moet zo lachen om dit feit. Mijn brein kan het ook niet aan. Er gebeuren nu twee dingen tegelijkertijd. We zitten in het nieuwsblok, maar tegelijkertijd hoor ik ook mezelf praten.
1: Het is raar, hè?
3: Het is even heel raar.
1: Het is echt even uitzoomen, even voor de boog
3: voor hangen. Ik moet even wat overzicht creëren. Dus ik dacht misschien een 3:12 hier zo meteen.
1: Nou, dat vind ik een hele goeie.
3: Zorgt hier voor een beetje ruimte in het koppie. Vandaag gedomineerd door mannen. Enkel en alleen mannen testosteron.
1: Alrighty, veel plezier zometeen na 12 de lunch van 3FM met Sofie Hielkema. Nog een mooie dag.

0: Dit was een programma in de zendtijd voor...
1: Zometeen op 3FM. Sophie. Met onder andere...

0: Tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
0: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
2: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
5: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welkoop.nl. Welkoop. Weet wat te doen.
6: De energietransitie is onmogelijk.
7: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
8: De theatertiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rang-upgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
9: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
11: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
10: Oh, en nu niet?
11: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
10: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
9: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
13: 18 plus, speel bewust.
14: Ja? Echt serieus?
15: Zo.
14: Wat een geld!
16: 50.000, potverdikke me.
13: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
17: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
18: Gelukt. Heb je hem al betaald?
17: Wat bedoel je?
18: Mijn betaalverzoek.
17: Zo, dat doe je snel.
18: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
19: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
13: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
20: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En... je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.

0: Dag, oftewel de 3 over 12. Maar eerst... Het laatste nieuws van 1 over 12 krijg je van Stef Banstra. Goedemiddag.
1: Hey Sofie, goedemiddag. De 2 agenten die vannacht gewond zijn geraakt in Overasselt zijn buiten levensgevaar.
2: NOS op 3.
1: In dat dorp onder Nijmegen is vannacht iemand overleden en zijn ook schoten gehoord. De Telegraaf heeft nu bewakingsbeelden online gezet, waarop een groep van ongeveer 30 mannen te zien is. En sommigen dragen een automatisch geweer. En bijna allemaal hebben ze capuchons en gezichtsbedekkende kleding. Verslaggever Onno Beukers heeft die beelden ook gezien.
3: Dat was dan rond 4 uur vannacht. Daar kwam de politie dan ook op af. En daarbij is in ieder geval ook geschoten. Daarbij is 1 iemand overleden. 2 agenten zijn gewond geraakt. Dat zijn in ieder geval de cijfers die we nu nog weten. En er zijn een heleboel mensen opgepakt. Het waren, nou, als je die beelden ziet, ik zou zeggen zeker 30 mensen die daar rondliepen. En de cijfers die er nu bekend zijn, zijn nog niet exact. Dat zegt de politie ook. Het zijn er eigenlijk te veel om het nu al helemaal op een rij te hebben. Maar ik hoorde dat het al boven de 10 zat. 10 arrestaties die in ieder geval zijn verricht.
1: En niet alleen in Overasselt, ook in Nijmegen was vanochtend veel politie op de been. Steeds meer kinderen met kanker overleven die ziekte. Van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kregen, was ruim 82% 10 jaar later nog in leven. 10 jaar eerder was dat nog ruim 77%. Experts zijn blij met die betere overlevingscijfers, maar benadrukken dat nog steeds 1 op de 6 kinderen met kanker die ziekte niet overleeft. Het kabinet heeft 5 nieuwe plekken in Nederland aangewezen, waar tot en met 2035 versneld 30.000 huizen moeten worden gebouwd. Het gaat om Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Het vorige kabinet wees ook al nieuwe plekken aan om huizen te bouwen. Maar dat ging toen niet door, omdat er geen geld was om wegen en spoorwegen aan te leggen. En in het Zeeuwse Axel rook het gisteren behoorlijk naar natte hond. Het buitenzwembad was daar voor het allerlaatste open dit jaar. En baasjes mochten samen met hun honden een duik nemen. Ja, de dieren waren echt niet meer te houden.
4: Ah, die vindt het geweldig, dat zie je wel, hè. Alleen als je blaffen.
5: Ja, het is wel leuk dat ze een keertje ook een leuke dag hebben als de mensen, zeg maar.
6: U heeft zelf het zwempak niet aangetrokken?
5: Nee, klopt. Ik dacht, het is misschien te koud of zo. En ik dacht, het is toch voor de honden. Dus, maar achteraf, doe ik mijn broek omhoog en dan ga ik alsnog in het zwembad. Dus, ja.
1: De bezoekers moesten wel betalen voor hun duik in dat zwembad. Maar dat geld gaat naar het dierenasiel in Axel. Gaan we nog even naar weer toe. Op steeds meer plekken breekt vanmiddag de zon door. Het wordt alleen wat bewolkt. Tussendoor het wordt ongeveer 20 graden.
2: 3FM.

0: in de buurt. Kijk op werkenindeapotheek.nl.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
2: Simyo.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
7: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
8: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: September is iedere dag jouw kans op tickets.
11: September is

Alsofse Show. En dus ook op de 3 over 12, de lijst met de belangrijkste tracks van vandaag. Met vandaag op nummer 3, Tupac. Na 30 jaar is er eindelijk iemand veroordeeld voor de moord. Je hoort hem nu in de 3 over 12.

BTS met Dynamite op nummer 2 van de 3 over 12. Ter ere van misschien wel beroemdste lid van de band, Jungkook. En die kunnen we allemaal feliciteren, want hij is vandaag 29 jaar geworden. En voor BTS hoorde je op nummer 3 Changes van Tupac. Nou, dat heb je vast al gehoord. Was ook in NOS op 3 in de bulletin. Groot nieuws, vannacht is in de VS een bendelid veroordeeld voor de moord op Tupac alweer 30 jaar geleden. Die zaak waarvan iedereen zei, nou, die gaat nooit opgelost worden. Groot nieuws dus. En ook groot nieuws, de nummer 1 van de 3 over 12 van vandaag, dat is Milo Laat Het Lukken. Hij heeft op dit moment de meest gestreamde plaat van heel Nederland in handen. Zijn debuut op Lowlands was ook zeer geslaagd. Alleen jij staat op nummer 1 vandaag in die 3 over 12. Nou, dat is een feestje, hoor. My bicycle.

Dus laten we even een spelletje doen. En hoeveel herkende jij er?

klinkt, is het ook zo hard gegaan daarmee vanwege de dans in die videoclip. En ik weet niet of je vroeger ook fan was, ik wel, van films als Step Up bijvoorbeeld. Nou, dat idee. En dan nog veel vetter dan dat. Dat nieuwe album van Jungle, dat is net uit. En zij dachten, we gaan dat nog een keertje doen. We gaan goede dansers erbij halen voor de videoclip. En niet voor eentje, niet voor twee, maar voor 11 van de units. Dus iedere track op dat nieuwe album, die heeft een uitgebreide video erbij gekregen. Die hebben ze dan in 4 dagen tijd opgenomen. Een bizarre operatie. En dit is ook heel cool. Als je al die 11 videoclips vervolgens achter elkaar zet, is het eigenlijk alsof je naar een soort van bioscoopfilm zit te kijken. Dat is ook precies de bedoeling. En via de website van Jungle kan je voor 5 euro'tjes een soort van pas kopen, waarmee je dus thuis alles in zijn geheel kan bekijken. Dus je zit eigenlijk gewoon naar een soort van bioscoopervaring te kijken van Jungle. Perfect als het straks echt een beetje herfst begint te worden.

klinkt, is het ook zo hard gegaan daarmee vanwege de dans in die videoclip. En ik weet niet of je vroeger ook fan was, ik wel, van films als Step Up bijvoorbeeld. Nou, dat idee. En dan nog veel vetter dan dat. Dat nieuwe album van Jungle, dat is net uit. En zij dachten, we gaan dat nog een keertje doen. We gaan goede dansers erbij halen voor de videoclip. En niet voor eentje, niet voor twee, maar voor 11 van de units. Dus iedere track op dat nieuwe album, die heeft een uitgebreide video erbij gekregen. Die hebben ze dan in 4 dagen tijd opgenomen. Een bizarre operatie. En dit is ook heel cool. Als je al die 11 videoclips vervolgens achter elkaar zet, is het eigenlijk alsof je naar een soort van bioscoopfilm zit te kijken. Dat is ook precies de bedoeling. En via de website van Jungle kan je voor 5 euro'tjes een soort van pas kopen, waarmee je dus thuis alles in zijn geheel kan bekijken. Dus je zit eigenlijk gewoon naar een soort van bioscoopervaring te kijken van Jungle. Perfect als het straks echt een beetje herfst begint te worden en je denkt, ik wil gewoon het bankje op. De magie van videoclips. Nou, het bestaat nog anno 2026. En deze magie bestaat ook nog van Prayer.

cool. Als je al die 11 videoclips vervolgens achter elkaar zet, is het eigenlijk alsof je naar een soort van bioscoopfilm zit te kijken. Dat is ook precies de bedoeling. En via de website van Jungle kan je voor 5 eurotjes een soort van pas kopen, waarmee je dus thuis alles in zijn geheel kan bekijken. Dus je zit eigenlijk gewoon naar een soort van bioscoopervaring te kijken van Jungle. Perfect als het straks echt een beetje herfst begint.

denk dat ik in mijn midlife zit. Of nou ja, ik hoop het niet. Ik zou nog wel iets langer willen leven. Maar er is iets gebeurd wat in de categorie My Body Isn't Ready valt. Waar Summer net over zong. Ik heb morgenavond om 8:00 s'avonds, en ik heb het al afgerekend, mijn eerste les van de beginnerscursus boksen. Dat is het idee van mezelf om weer naar die sportschool te gaan. Ik dacht, nee, ik heb daar geen zin in. Ik gooi het roer om. Ik ga iets heel anders doen. Wat goed voor me is, maar waar je dan ook een beetje begeleiding krijgt. Dat is ook wel prettig. Iets waar ik dan mijn energie in kwijt kan. Dus ik sta morgenavond, ik kan er me nog niks meer voorstellen, in een zaal met vrouwen en de bokshandschoenen aan. Hopelijk te denken, ik ben blij dat ik me ingeschreven heb. Mocht je er ervaring mee hebben, laat me even weten waar ik op moet letten. En wat jouw beleving was. Of je het een beetje leuk vond op boksen. Of dat je ook dacht, dit lijkt me leuk, maar bleek verschrikkelijk te zijn. Ik ben erg benieuwd wat ik ga ervaren. En je mag het allemaal achterlaten in de NPO Luister-app. En ik beloof je, ik zal je op de hoogte houden. Zometeen Post Malone, enough is enough. Maar eerst deze bromance bij 3.

Cat's Eye voor je draaien met Animal. Die heb je waarschijnlijk al vaker voorbij horen komen. Was ook een aantal weken terug geleden nog de mega-hit. Maar wat je misschien nog niet wist, is dat dit geschreven is door een groot snabbelaar. Want behalve voor zichzelf schrijft hij voor zoveel andere artiesten. Ik heb het over Ed Sheeran. En normaal gesproken dan zie je of dan hoor je van dat schrijfproces niet superveel. Maar Ed Sheeran die heeft dus op zijn socials nu een inkijkje gegeven. En dat is zo leuk om naar te kijken. Alsof Gordon Ramsay zijn koelkast voor je open doet. Weet je wel, je wil toch even gluren hoe dat er dan aan toe gaat. Dit is The Animal van Cat's Eye, maar dan dus in de Ed Sheeran versie.

0: an animal.
1: As in like,
0: love so good, how could this be free? I keep your secret safe with me.
2: Zo leuk om te horen. Je hoort ook gewoon meteen dat hij een professional is, hè? Nou, daarna is die track dus ingezongen door de meiden van Cat's Eye. Maar Ed Sheeran heeft dus nog wel ergens, en hier hou ik van, een kleine easter egg achtergelaten aan zichzelf. Die dat is dus nog wel zijn stem. Dus ik ben benieuwd of je kan horen waar die nou precies zitten.

0: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
1: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch Google?
2: Loco.
3: De Lulu.
2: Gek.
1: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
0: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
8: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle Durkruk sets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: 3FM. Een hele goede middag. Welkom bij 3FM. Mijn naam is Sophie en zometeen onder andere Dua Lipa en ook Tame Impala is onderweg. Eerst naar het nieuws van exact 1 uur. Stef Banstra, een hele goede middag.
10: Ja, goedemiddag. De man die om het leven is gekomen bij de schietpartij afgelopen nacht in Overasselt was een beveiliger.
11: NOS op 3.
10: Dat meldt de Gelderlander. Volgens die krant was de man ingehuurd nadat het huis vorig jaar ook al eens was beschoten. Bij de politieactie vannacht raakten ook 2 agenten gewond en zij zijn inmiddels buiten levensgevaar. Het huis, een boerderij, was dus al eens eerder het doelwit, zegt verslaggever Hendrik Willem-Hos.
12: Met een machinegeweer, daar heeft de politie toen ook onderzoek naar gedaan. Toen is er ook iemand ingesteld als beveiliger voor die familie die daar woont. Daarnaast heeft ook de burgemeester inmiddels gereageerd van de gemeente Heumen en die heeft gezegd dat hij het onacceptabel vindt, het geweld wat hier heeft plaatsgevonden. En dat hij er alles aan zal doen om de bewoners hier van Overasselt te beschermen.
10: Er zijn zeker 10 arrestaties geweest in Overasselt. Volgens de Telegraaf is er een link met drugscrimineel Bolle Jos, maar veel is nog wel onduidelijk. De hoofdredacteur van Ongehoord Nederland, Joost Niemuller, stapt op. De omroep spreekt van een verschil van inzicht over de inhoudelijke koers. Vorige week was er nog gedoe door een uitzending waarin de hoofdredacteur meepraatte over een toespraak van Hitler. 30 jaar na de moord op Tupac is er iemand veroordeeld voor zijn dood. Een jury in Los Angeles vond het bewezen dat bendelid Kivi D die moord heeft bedacht en gepland, maar niet dat hij degene was die de hiphop-legende heeft neergeschoten. In zijn boek vertelde Kivi D onder meer dat hij een vuurwapen had geregeld. Ja, twijfel je misschien of je vandaag wel naar de sportschool moet, ja of nee? Laat je dan vooral even inspireren door deze man, Dale Sanders. De Amerikaan is 91 jaar en heeft als alleroudste wandelaar ter wereld de Appalachian Trail uitgelopen. Een 3500 kilometer lange bergtrail in het oosten van Amerika. Hij begon in september vorig jaar en gisteren kwam hij aan op zijn eindbestemming. De New York Times liep een stukje met hem mee. En aan hun vertelde hij dat het nergens leuker is dan in de wilde natuur.
13: Ja, yeah, I like the outdoors. I feel when I'm in the woods and the sun is shining, I'm in my best mood. I'm not knocking a gym, but you have to get outside.
10: Maar makkelijk ging het niet. Dale Sanders viel onderweg maar liefst 71 keer. Heb ik het weer voor je op steeds meer plekken breekt. Lekker de zon door. Vanmiddag alleen nog wat stapelwolken tussendoor. Het wordt ongeveer 20 graden.
11: 3FM.
14: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
15: Oh, nu al zin in zaterdag.
14: Dus speel nu mee. Lotto, het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
16: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
17: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten.
2: Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elster appels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
18: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
19: September is iedere dag jouw kans op tickets.
20: September is 3FM Ticketmaand.
19: Vandaag jouw kans op tickets voor
20: Roxy Dekker.
19: 3FM.
20: Avotros.
19: Sophie Hielkema.
9: Een hele goede middag. Ja, nog een reden om van Dua Lipa te houden. Maar eentje die je waarschijnlijk nog niet eerder gehoord hebt. Ga ik je allemaal uitleggen. Kygo is ook onderweg. Maar eerst nog Alex Warren. Dit is Passenger bij 3FM.

even van moet bijkomen. Toen ik dit hoorde, dacht ik namelijk ook... We hebben 66% van 2026 uitgespeeld. Holy shit, nog maar 33% te gaan tot het einde van het jaar. Dus als je nog goede voornemens hebt of ideeën voor dit jaar... nou, nu is het moment, en ik zeg dat ook echt vooral tegen mezelf... Iemand die het goede voorbeeld geeft, dat is Tame Impala. Zijn nieuwe album ging super lekker. Scoorde een enorme hit met die Dracula. Kwam ook nog later een andere remix uit met Jenny van Blackpink. En nu gaat hij opnieuw viral met zijn track Loser. Omdat hij de soundtrack is van de nieuwe Spider-Man film. Nou, dat is nog niet alles. Hij heeft ook nog een nieuwe tour aangekondigd. Komt daarmee ook naar Nederland. En die eerste twee shows die gingen zo belachelijk snel... dat hij afgelopen weekend ook nog even een extra showtje heeft aangekondigd. 7, 8 en 9 juni 2027 staat hij in Ahoy Rotterdam. En het allerbeste nieuws, er zijn voor die extra show op 9 juni nog tickets te krijgen. Dus je kan er gewoon bij zijn. En daarom vind ik het ook ironisch dat zijn nieuwste liedje zo heet. Want het is helemaal niet het geval. Hij gaat super lekker. Tame Impala, zijn nieuwste heet Loser.

Kijk, en dit is waarom je de producten moet kopen van mensen die er zelf ook goed uitzien. Je gaat ook geen kaas kopen van een slager, weet je wel. Dat doe je ook niet. Dua Lipa die haalt even de hele beauty-industrie onderuit. Want je hebt anno 2026 vast wel eens gehoord van de skincare routine. Dat is eigenlijk je huid verzorgen voordat je gaat slapen. Maar dan noemen we het dus de skincare routine. En dat is een trend geworden, lijkt wel. Want beautymerken die stappen daarop in. En die gaan dan zo'n hele productenlijn ontwikkelen. Die ze dan nummeren. Dus in 9 stappen kan je dan je huid reinigen. Maar je begrijpt, is natuurlijk compleet uit de hand gelopen die stappen. Want waar onze ouders gewoon water en zeep gebruikten, staan wij nu 9 stappen uit te voeren. Voordat wij zeggen, nou, ons hoofd mag het kussen raken. Nou, onzin, vond Dua Lipa ook. Het leven is te kort om je hele huid eraf te boenen in een uur tijd. Dus zij heeft een skincare lijn uitgebracht. Met 3 stappen. Dat is het. Dus even schoonmaken, invetten, nog even afmaken met een serumpje en dan ben je klaar. Nou, ik hoorde dit. Ik dacht, nog een reden om van Dua Lipa te houden, dacht ik zo. Zo normaal gebleven deze vrouw. Maar 3 stappen in de skincare routine. Nuchter.

0: Bruno Mars met Still. Ik zit even in de NPO Luister-app te bladeren. Dat is eigenlijk een soort van appen onder werktijd. Maar bij mij mag het dan, vind ik dan zelf. Als jij even een bericht wil sturen, dan moet je even de NPO Luister-app gebruiken. En dan lees ik alles.
1: 3FM Ticketmaand.
2: Roxy Dekker.
0: En ik zie een berichtje binnenkomen van Iris. Die zegt, ik zou heel graag kaartjes voor Roxy Dekker willen winnen. Ja, Iris, dat begrijp ik. Ik denk dat heel veel mensen dat willen. Nou, het voordeel is, het is september, 1 september. De 3FM Ticketmaand is van start gegaan. Dat betekent dat je iedere dag, en dat bedoel ik ook echt iedere dag, je bij 3FM kans maakt op tickets voor iedere dag ook een andere artiest. En Roxy Dekker staat vandaag helemaal in de aandacht. Iris, jij wil graag die tickets winnen. Mag ik je dan een tip geven? Zodra je het ticketalarm voorbij hoort komen, dan heel snel weer een appje sturen. En zet hem alvast klaar in je concepten of maak een templateje, zodat je supersnel de bericht kan versturen. En wie weet, pak jij dan wel tickets voor Roxy Dekker. Vandaag nog de hele dag. En ook van Nederlandse bodem, onze Antoon, beetje van mij. Hoor je nu bij

Niall Horan bedrieven met Drive Safe. Even in de categorie liedjes van Disclosure, waarvan je was vergeten dat zij ze hebben gemaakt. Hallo! Deze You and Me met Eliza Doolittle.

ik heb er nog eentje voor je meegenomen. Ik heb dit echt in de krochten van het archief heb ik dit voor je meegenomen. En ik dacht, dit moet ik echt weer eens voor je draaien op 3FM. Disclosure samen met London Grammar. Ken je deze nog? Help me lose my...

ze bijna wakker moeten maken, want september is dus officieel begonnen. Maar we gingen vandaag even voor Boulevard of Broken Dreams. Ook heerlijk, Green Day hier bij 3FM. Xavier maakt zich zorgen en ik eigenlijk met hem, want hij hoort geluiden in zijn hoofd of in dat liedje van Green Day, dat is een beetje de vraag. Hij stuurt net een berichtje in de NPO Luister-app dat hij een soort van boor hoort. Nou, ik heb net dat hele liedje zitten meeluisteren, Xavier. Ik kan niet zeggen dat ik hem ook heb. Dus ik hoop dat het angstzweetje niet uitbreekt nu. Haal rustig adem en zoek vooral die boor in de buurt. Hopelijk is die er ook daadwerkelijk. Ga ik ondertussen zorgen voor heerlijke tunes tijdens je werkdag. Met nog genoeg op het muzikale menu. Ik heb nog een tijdloze track voor je van Aykana Pop en Charlie XCX. Nou, als dat geen energie geeft, dan weet ik het ook niet meer. De nieuwe muzikale bromance in de vorm van Martin Garrix en Ed Sheeran is ook onderweg. Repeat It, hoor je zo meteen. Na deze van Somjeu, Feels Part 2, hoor je nu. Money.

van Mart gisteren en ook vandaag. En morgen, ja, even agendatechnische praat. Maar dan is Sebastian Okhuizen er voor je op dit tijdstip. Hoor je mij gewoon weer tussen 2 en 4. Je hoorde Ed Sheeran en Martin Garrix. En als je die drop hoorde in die Repeat It en je dacht, verdikke me, die energie wil ik voelen. Even de beuk erin. En goed ook. Nou, zet dan iedere dag om 15:40, oftewel 4:10 je wekkertje. Want dan hoor je hier iedere dag op 3FM de Hocus Focus Mix. Iedere dag een energieke mix, zodat jij nog even vol gas kan gaan op die werkvloer. Ook als je een slechte nacht hebt gehad, als je een kleine kater hebt op de werkvloer, als je je dag niet hebt, of als je gewoon in de auto zit en denkt, ik kan even iets langer naar muziek luisteren zonder allemaal gepraten tussendoor. De Hocus Focus Mix is er voor je.

0: blijft een banger, hè, deze Talk to Me. Nou, over bangers gesproken. Zometeen onder andere Sophie Ellis Baxter. BFM.
1: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
2: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
4: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
5: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
4: Of,
6: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
4: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: De Theater Tiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.

0: van NOS op 3. Een hele goede middag.
1: Thijs of hier, goedemiddag. Bij politieacties op de snelwegen A73 en A76 zijn meerdere verdachten opgepakt.
2: NOS op 3.
1: Volgens de politie hebben die acties alles te maken met het onderzoek naar de gebeurtenissen in Overasselt afgelopen nacht. De politiebonden noemen die gebeurtenissen on-Nederlandse taferelen die grote indruk hebben gemaakt op agenten. De politie wil over het onderzoek tot nu toe eigenlijk alleen kwijt dat er een groot aantal mensen is gearresteerd.
3: Tegelijkertijd zijn we nu ook nog volop bezig. Kan dus niet uitsluiten dat er meerdere aanhoudingen volgen. Meer details over hoeveel aantallen exact deel ik op dit moment nog niet. Juist ook omdat we gewoon nog volop bezig zijn.
1: Bij die politieactie in Overasselt afgelopen nacht raakten 2 agenten gewond en zijn inmiddels buiten levensgevaar. 1 iemand kwam om het leven en dat zou een beveiliger zijn geweest. In België is een man hersendood verklaard na een aanval van Aziatische hoornaars, dat meldt de VRT. De man van 60 was niet allergisch voor wespen, maar de hoeveelheid gif was volgens zijn familie te groot. De man was zijn pony aan het voeren toen er plotseling tientallen hoornaars op hem afvlogen. Hij werd onder meer in zijn nek gestoken. De man kreeg vervolgens geen lucht meer en kreeg een hartstilstand. Hij werd nog wel naar het ziekenhuis toegebracht in België, maar is daar hersendood verklaard. Een zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft op een veiling in Amerika een recordbedrag opgeleverd van ruim €336.000. Nou, die munt zijn eigenlijk 2 munten in 1, want er is een nieuwe munt gegoten over een oude Braziliaanse munt. Hij is ook nog in prima staat, hoor, en is dus nu geveld. En dan nog goed nieuws voor deze vogel uit Nieuw-Zeeland. Ja, zo klinkt hij. De kakapo gaat het om. Die heeft namelijk zo erg lopen rampen tampen dat er een record aantal jonkies bij is gekomen. Daardoor zijn er voor het eerst in 75 jaar tijd weer meer dan 300 stuks van. Het is de dikste papegaai ter wereld, die kakapo. En hij bestaat nog steeds. Hij kan alleen niet vliegen, kan wel 80 jaar oud worden. De manier waarop er gepaard wordt is dan ook bijzonder. Natuurdocumentaire legend David Attenborough legt het even uit.
4: The male kakapo begins by inflating his air sacs until he resembles a feathery football, and then begins to boom. This low-frequency call can travel for several kilometers, and to our ears is almost felt rather than heard.
1: Kijk, voor alle duidelijkheid was het niet je telefoon die net afging, maar het was een hitsige kakapo. Rond de 1900 was de vogel bijna helemaal uitgestorven, maar na een speciaal hulpprogramma gaat het dus nu weer helemaal goed met hem. Weet je het ook weer? Heb ik het weer voor je. Mix van zon en wolken nu bij 20 graden maximaal. En vanavond blijft het overal droog.
2: 3FM.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
6: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
7: NHA.nl.

0: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
1: Mama, een kleurplaat!
0: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
2: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
3: Mama!
4: Kijk nou, je zit naast papa.
0: Boekje vlucht.

0: September is iedere dag jouw kans op tickets.
1: September is 3FM Ticketmaand.
0: Vandaag jouw kans op tickets voor
1: Roxy Dekker.
0: 3FM.
1: Avotros.
0: Sophie Hielkema.
2: Wat zit er in jouw werkdagpakket? Ik denk dat ik het weet en ik ga zo meteen een gokje wagen. Mag jij zeggen of ik gelijk heb? Eerst mijn naamgenoot. Dit is Sophie Alice Baxter bij 3FM.

met Kingdom of Fear. Sophie hier tot 4. Met tot die tijd, nou ik hoop het, alles wat je nodig hebt om die werkdag door te komen. En ik zie altijd een soort van pakket voor me. En dan niet het noodpakket, maar het werkdagpakket. Jij mag mij laten weten of ik iets vergeet. Rond dit tijdstip zit dit denk ik in jouw pakket. Een bakkie beuk of thee. Ik heb er ook zelf ook even eentje bij gepakt. Een snackje om jezelf nog oké te houden. Vaak iets zoets of juist iets heel zouts. Telefoontje on the side, vaak op stil. Wellicht een klein lippenbalsempje zou kunnen.

lekker dat laatste duwtje richting de finish van je werkdag. Blijf erbij, zou ik zeggen, met nu. Ik denk dat je dit wel herkent. Het is een gigantische TikTok-hit, overgestroomd naar de radio. R&B is nieuw bij

0: september feestelijk was. Think again, want niet alleen regent het regendruppels, maar ook andere dingen.
1: 3FM Ticketmaand.
2: Roxy Dekker.
0: Een hele feestelijke maand. De hele maand september maak je iedere dag kans op tickets voor een heel tof concert. En het vette is, dit is ook in het weekend, hè? Dus niet een maandag tot en met vrijdag actie. Nee, 7 dagen in de week, een hele maand lang. En iedere dag geven we dan tickets weg voor een ander concert. Een andere artiest zelfs. Vandaag voor Roxy Dekker. En ik heb meteen even de agenda voor deze week er voor je bijgepakt. Morgen maak je kans op tickets voor Nothing But Thieves. Donderdag geven we tickets weg voor Cloud. Vrijdag voor de Pussycat Dolls. Hoe legendarisch is dat om dat live te gaan zien? Gracie Abrams, daar maak je kans op zaterdag. En op zondag op kaartjes voor Rondé. Fijn is ook dat je op zondag op onze Instagram-account van 3FM... dan te zien krijgt wat er dan nog meer te winnen valt voor de rest van de week. Dus je krijgt een soort van weekoverzicht. Ja, bedenk je even hoe easy dit is. Het enige wat je moet doen is wat je normaal gesproken ook al doet. Dat is 3FM luisteren. Alleen nu extra goed opletten, want als je een ticketalarm voorbij hoort komen... dan heel snel je naam en je motivatie doorsturen in de NPO Luister.

soort van eeuwige trend, toch? Dat het weer eens tijd wordt voor een liedje met een naam als titel. Snelle kwam deze maand met Emily. Dat staat op zijn nieuwe album. Die heeft hij ook als single uitgebracht. En Linde Schöne, ik weet niet of je haar nog kent, die stuurde mij een DM'tje deze week op Instagram. Zij heeft dus ook een nieuwe single uitgebracht. Die komt vrijdag uit, moet ik zeggen. Die ga ik volgende week voor je draaien. Is echt een hit, heel leuk. Ook met een naam als titel. En Fontaines DC natuurlijk met Marianne. Aankomende donderdag, dan is het zover. De 3FM exclusive met Fontaines DC. Ik hoop natuurlijk van harte dat je daarbij bent. Maar als je denkt, ik wil mijn eigen naam zo meteen op de radio horen. Een hele simpele opdracht voor je. Vertel mij, welk liedje hoor je hier? Ja, het was echt een mini-stukje. Wil je nog even een bonusrondje? Klein stukje nog. Nou, als je enig idee hebt, gebruik even de NPO Luister-app. Ik zoek de artiest en de titel. Dit is namelijk de mega-hit Memory van vandaag. Nou, vertel het mij in die NPO Luister-app.

hit, heel leuk, ook met een naam als titel. En Fontaine's DC natuurlijk met Marianne. Aankomende donderdag, dan is het zover. De 3FM Exclusive met Fontaine's DC. Ik hoop natuurlijk van harte dat je daarbij bent. Maar als je denkt, ik wil mijn eigen naam zo meteen op de radio horen. Een hele simpele opdracht voor je. Vertel mij, welk liedje hoor je hier? Ja, het was echt een mini-stukje. Wil je nog even een bonusrondje? Klein stukje nog. Nou, als je enig idee hebt, gebruik even de NPO Luister-app. Ik zoek de artiest en de titel. Dit is namelijk de mega-hit Memory van vandaag. Nou, vertel het mij in die NPO Luister-app.

Ik ben er net achter gekomen dat ik me de afgelopen 2 dagen zo wakker voel. Alsof ik 13 uur geslapen heb per nacht. En ik zit zo in mijn koffiekopje te kijken. En ik denk dat ik hem begrijp, want ik dronk altijd op werk cappuccino's. Maar ik dacht, ik wil wat minderen met de melk, weet je wel. Een beetje skinny en zo. Dus ik ben overgestapt op de bittere sloot. De pure zwarte koffie uit de automaat. Maar in die cappuccino zit echt een heel klein straaltje zwarte koffie. En ik ben nu gewoon zo'n mok per keer aan het wegwerken.

om. Dus als je denkt, wat heeft hij in energie gekregen? Ik herken hem niet meer, dan weet je hoe dat komt. Over de jou, want misschien klap jij ook wel uit elkaar van de scherpte. Ik liet je net een heel klein stukje horen van een oude megahit. Zoals iedere dag krijg je er weer eentje voorgeschoteld. En wie doken daar meteen op in de NPO Luister-app en verdienen ook een shout-out? Nou, best wel wat namen. Ik zit even te kijken. Joeri had het goed. Emma, jij zat ook helemaal correct door in die NPO Luister-app. Remy zei, nou, ik denk dat ik het ook wel weet. John en ook Eve zaten allemaal goed. Die megahit Memory van vandaag moest nodig weer eens gedraaid worden. Ging over Only the Poets. Dit is

Diana Spyro die moest laatst voor het eerst optreden in zo'n enorme arena. Nou, die was mega zenuwachtig. En toen liep ze dus Ray tegen het lijf in de backstage. Nou, officieel een collega van haar. En Sienna heeft toen gevraagd aan Ray, hoe pak ik dit in godesnaam aan? Hoe ga ik dit doen? Nou, Ray die zit natuurlijk al heel wat jaartjes in de business. En die heeft haar even goed vastgepakt en gezegd, Sienna, zeg gewoon eerlijk tegen het publiek dat je zenuwachtig bent, dat je het spannend vindt. En kijk gewoon even naar het plafond of naar de muur aan de andere kant van de arena. Dan komt alles goed. En zo geschiedde. Het is ook allemaal goed gekomen. Tante Ray, even een goed advies aan deze Sienna Spyro. Dit is Great Expectations.

0: speaker.
1: Download de NPO Luister app.
0: Of ga naar 3FM.nl.
1: 3FM.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd geen lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
6: Kruisinga.nl, al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl, verrassend, slim en duurzaam.
5: En met het advies van Essent...

0: zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: 3FM. Hey Adela, je kent mij vast nog wel. Zometeen een nieuw liedje van Adela hier op de radio. Ook Pink is onderweg. Naar het nieuws van exact 3 uur. Stef Banstraan, hele goedemiddag.
3: Goedemiddag, even een levenswijsheid op de dinsdagmiddag.
4: Wat doodgaat, moet aangevuld worden.
3: Ja, en wat er precies doodging, dat hoor je zo meteen. NOS op 3. Ik begin in Den Haag, want het kabinet wil de bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel gaan terugdraaien. Dat staat allemaal in de plannen voor Prinsjesdag, die nu voor een groot deel al zijn uitgelekt. Zo moet de bezuiniging op uitkering niet meer doorgaan, zegt verslaggever Lars Geerts.
5: Als je bijvoorbeeld hebt over de verhoging van de AOW-leeftijd, de snellere verhoging, daarvan had het kabinet al gezegd dat ze dat niet meer van plan waren. Maar het geld daarvoor stond nog wel steeds in de plannen. Die 2,8 miljard, die is er nu uitgehaald.
3: En het inperken van de WW wordt ook met een jaar uitgesteld. Het slachtoffer van de schietpartij vannacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die dat huis bewaakte. Het pand werd namelijk eerder al beschoten en de omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners daarvan. Bij het schietincident afgelopen nacht raakten ook 2 politieagenten gewond. Sindsdien houdt de politie een klopjacht op de verdachte. Er waren al meerdere acties op snelwegen rond Nijmegen. Kickbokser Badr Hari is opgepakt in Amsterdam. Dat meldt zijn advocaat aan stadszender AT5. Hij is gearresteerd voor bedreiging en belediging. Het is niet voor het eerst dat Badr Hari in de boeien is geslagen. In februari vorig jaar werd hij opgepakt voor het mishandelen van zijn ex-vriendin. En bij een volkstuin in Amsterdam zorgt een gebroken rioolleiding voor aardig wat overlast. Vies water stroomt nu de vijvers in en dat hebben tientallen vissen niet overleefd. Ja, nu drijven er dus overal dode vissen. Echt verschrikkelijk vindt deze tuinder.
6: Gistermorgen liep ik dan met mijn hond over het park en toen zag ik al die visjes.
7: Dus dit heb je vandaag geïnstalleerd?
8: Nou, dat heb ik gisteren de hele nacht al gespoeld. Gisteren neergezet, alle 2. In de hoop dus voor het zuurstof in het water. Ja. Maar dat is niet helemaal gelukt. Er waren zoveel dode vissen. Ja, de mensen zijn bezorgd erover. Ja. Ja. En volkstaander is een natuurmens.
4: Weet je, wat doodgaat moet aangevuld worden. En dit is wel een kamikazeslag.
3: Ja, in sloten verderop in Amsterdam overleefden vissen het ook niet. Daar stierven honderden vissen. Het waterschap gaat nu onderzoeken hoe dit allemaal kon gebeuren. Ga naar weer toe. Vanavond blijft het overal droog. Morgen een mix van zon en wolken met heel af en toe een klein buitje tussendoor. 19 tot 22 graden wordt het dan.
2: Stef, dankjewel.
3: Yo,
2: dan nog de ANWB verkeersinformatie op 3FM. Viel op de A12 Arnhem richting Duitse grens bij Oud-Dijk 10 minuten. En de A15 Rotterdam richting Europoort. Bij Rotterdam IJsselmonde een half uur vertraging. 3FM.
9: Ster. Wie was je aan de beurt?
10: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: bewust 18+.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
4: Gek.
3: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
5: September is iedere dag jouw kans op tickets.
6: September is 3FM Ticketmaand.
5: Vandaag jouw kans op tickets.

0: Even een dinsdagmiddagbeuker. Silver Bampen en On Tonight bij 3FM. En van beukende beats maken we de oversteek naar het totaal tegenovergestelde klassieke muziek. Althans, die twee werelden die liggen dus dichter bij elkaar dan je misschien zou denken. Vorig jaar hebben de collega's van NPO Klassiek de symfonische sessies in het leven geroepen. Ja, ik vind dit een mega leuk concept. Artiesten die normaal gesproken wat verder van de klassieke muziek afstaan, die gaan dan de uitdaging aan hun eigen liedjes helemaal opnieuw uitvinden. Samen met een orkest. Nou, dat is best wel ingewikkeld. Zo'n heel professioneel orkest met superveel muzikanten daarin. Vorig jaar heeft 3FM met twee artiesten de zaal ingestuurd. Kensington en Reinier Zonneveld. Nou, even een sfeerimpressie van hoe dat hem klonk met Reinier.
1: Barry Alex.

dit opgenomen werd. En dit vond ik zo vet. Reinier Zonneveld natuurlijk volledig in controle. En daarnaast weer een dirigent. Die is ook weer volledig in controle, maar dan over een heel orkest. Het Philharmonisch Orkest, om precies te zijn. Allemaal strijkers, percussies, blaasinstrumenten. Nou, je krijgt overal kippenvel van die energie. En het leuke is, ook dit jaar host NPO Klassiek weer zo'n symfonische sessie. En hebben wij als 3FM weer een artiest die kant opgestuurd. En dat is Jet van der Steen geworden, ons 3FM talent. En ik mag je al daar een heel klein stukje van laten.

dit gaat zo vet worden. Volgende week maandag, dat is op 7 september... dan komt die hele sessie uit met onze 3FM-talent Jet van der Steen. En daar ga ik natuurlijk alles volledig

FM en Pink met Get the Party Started. Het is best wel een treurig verhaal. Een meisje van in de 20 komt origineel uit Slowakije. Heeft geen cent te makken, haar ouders ook niet.

0: Focus Mix.
1: Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik vind dinsdag altijd zo'n raar grijs gebied. Weekend is echt nog maar net achter de rug. En dan is het volgende weekend nog heel ver weg. Woensdag, helft van de week. Weet je wel, maandag, we gaan er tegenaan. Vrijdag, kom, we gaan naar de borrel. Maar die dinsdag, ja, wat moet je ermee? Maar goed, waarschijnlijk ligt er nog genoeg op de planken. Moet er nog van alles gebeuren. Dan is het wel zo fijn als je een beetje motivatie krijgt, toch? Via de radio. Nou, met die speech van net, dat lijkt natuurlijk nergens op vanuit mij. Dus dan moet ik het maar muzikaal gezien met je oplossen. Heb ik voor je geregeld, de Hocus Focus Mix staat voor je klaar. Zoals iedere dag. En ik wil je uitnodigen om tijdens die mix even lekker de handen uit de mouwen te steken. Die finish van het einde van de werkdag, die komt steeds dichter en dichterbij. Maar het kan zijn dat je een klein inkakkertje hebt. Dus bewaar even dat klusje, wat het ook is. Iets in het huishouden, iets op de werkvloer. Bewaar die even om die tijdens de mix uit te voeren. Dan gaan we collectief samen aan de bak. Dat voelt toch beter dan dat je het allemaal in je eentje moet doen. Hey, en pak even de NPO Luister-app erbij. Want ik ben rete nieuwsgierig welk klusje je dan gaat uitvoeren tijdens die mix. En ik heb een snoeppot weg te geven aan één gelukkige. Als je denkt, nou, die wil ik wel hebben op mijn thuiswerkplek, op mijn bureautje. Meld je dan nu in de NPO Luister-app.
2: Lijkt het op een dag alweer heel erg te

dichter en dichterbij. Maar het kan zijn dat je een klein inkakkertje hebt. Dus bewaar even dat klusje, wat het ook is. Iets in het huishouden, iets op de werkvloer. Bewaar die even om die tijdens de mix uit te voeren. Dan gaan we collectief samen aan de bak. Dat voelt toch beter dan dat je het allemaal in je eentje moet doen. Hey, en pak even de NPO Luister-app erbij. Want ik ben rete nieuwsgierig welk klusje je dan gaat uitvoeren tijdens die mix. En ik heb een snoeppot weg te geven aan één gelukkige. Als je denkt, nou, die wil ik wel hebben op mijn thuiswerkplek, op mijn bureautje. Meld je dan nu in.

Elke dag kans op een airfryer. Dus zet je hersens aan en daarna je nieuwe airfryer. Wijnald en Jamie in de ochtend. Want het is nooit te vroeg voor vette prijzen.

mixen zijn ook terug te vinden via 3fm.nl/mix. Dus als je op een moment denkt, oh, ik moet een klusje uitvoeren, maar ik zie er echt met bergen tegenop, ga dan even naar 3fm.nl/mix. Zoek even een lekker mixje uit. En steek die handen uit de mouwen. Ook vandaag kan je dat weer doen. Rianne is dat van plan. Die stuurt via de NPO Luister-app. Ik ga de

0: Loes, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Even tussen jou en mij en de rest van 3FM Luisteren Nederland. Welke vraag kan je echt niet meer horen?
1: Welke vraag ik echt niet meer kan horen?
0: Ga je denken, weer die vraag, alsjeblieft.
1: Dat is een lastige, want de vragen zijn altijd heel divers namelijk. Dus eigenlijk is er geen vraag die ik niet meer kan horen.
0: Kijk eens even, maar toch zijn al die vragen heel belangrijk. Want jij bent iets, ik vind het mega ingewikkeld aan het doen. Brand los, waar was je mee bezig tijdens die Hocus Focus Mix?
1: Ik was bezig om in een digitaal platform voor onze gemeente een AI-assistent te ontwikkelen voor mijn collega's.
0: Kijk eens even, als we dan bij het begin beginnen. Is dit een man of een vrouw of hoe wordt deze AI-assistent afgebeeld?
1: Ik heb er nog geen plaatje aan gekoppeld. Ik was nu vooral nog bezig om hem karakterbeschrijvingen mee te geven. Wat hij vooral wel en niet mag doen. Maar dat is wel een goeie, daar ga ik wel over nadenken.
0: Oh, dat is zo typisch dat ik meteen vraag. Nou, hoe ziet hij eruit? En is het dan een vrouw met hele mooie make-up op en leuke kleertjes aan? Nee, het gaat natuurlijk om de tool. Om de vragen.
1: Op dit moment de achterkant, ja.
0: Ja, en hoe ver ben je met dit hele project, Loes?
1: Het project staat eigenlijk nog in de kinderschoenen. Want we zijn bezig met een pilot.
0: Ja.
1: En we hebben daar heel erg onze collega's bij nodig om die pilot vorm te geven. Dus die komen eigenlijk met vragen bij ons van, goh, zouden we hier met AI iets mee kunnen doen? En dan gaan wij meedenken. En daarom ben ik nu dus voor mijn WMO-collega's een assistent aan het ontwikkelen.
0: Een assistent aan het ontwikkelen, dan ben je dus al die vragen aan het invoeren, zodat die AI-assistent die dan kan beantwoorden als ik het goed heb?
1: Nee, dat hoeft niet eens. Die vragen hoef ik niet in te voeren. Ik geef hem een beschrijving mee waarin ik aangeef dat hij zelf geen besluiten mag nemen en dat die vragen van collega's met feiten moet beantwoorden, dat hij aan moet geven uit welke tekst hij het gehaald heeft, dat soort dingen. Ja. Dus ik hoef hem geen vragen in te geven.
0: Nou, het voordeel is, Loes, dat ik jou de snoeppot ga geven en die hoef jij niet te delen met de AI-assistent. Die mag je gewoon helemaal lekker zelf houden. Hoe vind je die?
1: Nou, ik denk wel dat ik hem met mijn collega's ga delen, want de snoeppotten op onze afdeling zijn ook weer aardig leeg. Dus
0: dat komt helemaal vrij om te doen. Ik zou je groot gelijk geven, zet er lekker neer op de afdeling. En ga ervan genieten.
1: Goed.
0: Succes nog met dit project.
1: Ja, dankjewel.
0: Dag Loes, fijne middag nog.
1: Doeg, hetzelfde.
0: En dit is Nothing But Tea.

0: was het bij het ING servicepunt?
1: Goed, het is gelukt.
0: Wat is er gelukt?
1: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
0: Fluitje van een cent dus?
1: Nou, het was wel wat meer dan dat.
2: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.

0: eerste NMS 3, Stef Wandstra. Stef, goedemiddag, jongen.
1: Goedemiddag. De schietpartij in Overasselt heeft waarschijnlijk iets te maken met een ruzie over een partij cocaïne. NOS op 3. Dat schrijft het Parool. Een grote groep zou afgelopen nacht op een loods hebben geschoten in Overasselt. En daarbij kwam een beveiliger om het leven. Intussen is een onbekend aantal verdachten opgepakt. Bijvoorbeeld op het station van Nijmegen, op de A76 en ook vlakbij de A73. En ook bij een maïsveld in de buurt van Overasselt. Deze buurtbewoner is erg onder de indruk van alle gebeurtenissen.
2: Wat is er aan de hand buiten? We denken van, wat gebeurt hier nou? Het is eigenlijk altijd een rustig dorpje. En dan in één keer sta je vol in de belangstelling. Ja, in zo'n klein dorpje dan denk je toch, heb ik altijd wel een goed gevoel en veilig gevoel bij. En dan, dan is het toch in één keer een hele andere gewaarwording. Hè?
1: Later vanmiddag is er ook nog een persconferentie over dat schietincident in Overasselt. Ander nieuws dan. De Britse oud-premier Starmer stapt helemaal uit de politiek. Hij stopt nu ook als parlementslid. Starmer zegt dat het tijd is om het stokje door te geven. In juli werd hij als premier al opgevolgd door Andy Burnham. Steeds meer kinderen overleven kanker. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Van de kinderen die begin deze eeuw kanker kregen, was 10 jaar later nog 77% in leven. En die overlevingskans is nu nog verder gestegen naar 83%. En in Haarlemmermeer mogen nu ook boa's fietsers een boete geven als ze bijvoorbeeld door rood rijden of met hun telefoon in de hand fietsen. Ja, eigenlijk best een prima plan, vinden deze mensen in Hoofddorp.
3: Dan gaat de jeugd zich misschien wel meer gedragen. Maar ook ouderen doen het tegenwoordig, hè? Valt me op met hun telefoon op de fiets.
4: Ik vind dat een heel goed plan. Een paar weken geleden ben ik bijna zelf ondersteboven gereden.
5: Bent u wel eens schuldig aan een van deze overtredingen?
6: Geen licht af en toe op de middelbare school. Ik heb er niet een boete voor gehad, maar anders ja.
7: Ik heb er nooit een bekeuring voor gehad.
8: Nou kijk, die is misschien onderweg naar het volgende.
1: En ook in sommige andere Nederlandse gemeenten mogen boa's al fietsers op de bond slingeren. Heb ik het weer voor je. Vanavond blijft het overal droog. Morgen krijgen we een mix van zon en bewolking met een kleine buitje tussendoor. Het wordt een graad of 20 dan.
0: Kijk eens even, heerlijk. Mooie zonnige.

0: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
0: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
2: De energietransitie is onmogelijk.
3: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
4: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Kijk eens even. Lukt het allemaal gezikloof? Want er wordt hier de boel geïnstalleerd. Mijn muis wordt aan de kant getrokken.
7: Oh nee!
6: Dus ik wil wel beginnen met de show en alles nog even rechtzetten. Sophie, die kun je ook niet meer samenwonen. Hè? Als je kijkt hoe die alles achterlaat, is ongekend. Giezer. Nee, maar mee samenwonen als in dit huis.
7: Nee, is niet normaal.
8: Ja.
6: Maar de boel staat wel een soort van recht. Hebben jullie wel eens dat er op de deur geklopt wordt en dat je denkt, nou, nu gaat er een deur open en er komt iemand iets heel goeds vertellen. Heb je dat wel eens van tevoren?
8: Nee.
6: Nee?
7: Nee. Okay.
6: Nou, doe even denkbeeldig de deur open en denk je in wat je nu verteld wordt.
9: September is iedere dag jouw kans op tickets.
10: September is...

0: Novemberman. Dat betekent over een maandje 1 oktober. Dat betekent over 2 maandjes 1 november. Ja, je kan rekenen. Over 3 maandjes 1 december. En over 4 maandjes is het een soort gekke aflevering uit Star Wars. Namelijk, the future is dan helemaal daar. Dan is het 2027.
1: Doe eens even rustig aan, joh. Doe eens even rustig. Gewoon in september. We hebben nog maanden voor het nieuwe jaar.
0: Och, mevrouw heeft een programmaatje, hoor. Mevrouw heeft Jelmer het gezeik gaat beginnen.
2: Ik zei het je toch?
0: Groot applaus. Het was gisteravond echt een moeizame avond. Ik vond alles wat ik normaal gesproken leuk vind, dat vond ik niet heel leuk gisteravond. Vond Rondo niet top. Ik weet niet waar dat aan lag, maar dat begon een beetje stroef. Dat kan ook aan mezelf liggen, hoor, dat ik er niet helemaal klaar voor was.
1: Rondo. Oh, laat je gewoon lekker Rondootje op tv kijken?
0: Nee, Rondo is bij Ziggo, is een voetbalprogramma.
1: Oh.
0: VI, weet je wel dat dan alleen maar aan het janken is over andere televisieprogramma's. Renze, dat ik ook dacht, och, wat een gekonkel, weet je wel. Oldzee tegenover Donnie de Oefing.
1: Oh, dat was gisteren, dat geneuzel.
0: En in al die droefenis was er een soort van ontluikend... Een soort lentegeluid op de laatste dag van augustus.
1: Ja.
0: Om 11 uur bij 3FM. De airchecks bewaren we echt voor het archief van beeld en geluid.
2: Ja, dat is niet normaal. Dit is zo'n fragmentje waar je dus nog jaren later kunt zeggen... mijn allereerste show. Programma.
0: Ja, nee,
2: weet je nog wat je eerste liedje was? Dat moet je wel onthouden.
0: Wat was je eerste liedje? Want Nel was gisteren voor de
1: derde... Oh, volgens mij Samber. My body is not ready.
2: Dat is wel waar.
1: Ja. Nou, ik vind het helemaal somber. Ja, het was ook. Nee, het was niet somber. Het was echt hartstikke leuk.
0: Lekker schat. Je bent begonnen gisteren met je eigen show. Wat heb je het meest aan ons gemist? Wat is dan even dus voor ons even belangrijk?
1: Niet zoveel echt.
0: Welkom jongens, grote show. De ticketmaand is begonnen. En daarvoor zometeen meer.

0: September is begonnen. 3FM Ticketmaat. Nel, wat hebben we vandaag?
1: Ja, het is ongelooflijk. Heel september maak je elke, maar ook elke dag kans bij ons om ticket te winnen voor jouw favoriete artiest.
0: Heel goed.
1: Nou, denk als je special van Teens DC, vrouwtje.

0: narco staat.
1: Ja, het is niet normaal.
0: Het is ongelooflijk.
1: Alsof je een soort Scarface zat vannacht in Overrasselt, nota bene.
0: Overrasselt of Overrasselt?
1: Overrasselt.
0: Overrasselt?
1: Ja, ik mag het zeggen, want mijn weilandje ligt daar in de buurt.
0: Ja.
1: Waar ik paarden heb.
0: Ja.
1: En vanmorgen was ik stront aan het scheppen. Ik denk, wat is hier aan de hand? Ik hoorde alleen maar sirenes de hele tijd. Helikopters vlogen over. Ik denk, wat is er?
2: Ja,
1: ja, wat gebeurt hier?
0: Ja.
1: Ja, en in één keer kwamen de pushberichten van Telegraaf, AD en alle andere kranten. Ja, een schietpartij, maar dan denk je bij jezelf, nou, kan een keer gebeuren.
0: Buurruzie. Tuurlijk.
1: Luchtbugs erbij.
0: Tuurlijk.
1: Maar nu heb ik de beelden gezien. Gewoon 30 man met mitrieuze soort oorlog.
0: En we bellen zo meteen even met?
1: Met onze eigen Pocrime.
0: Die hebben een crime afdeling.
1: We hebben een crime afdeling en die gaan vanavond los voor het eerst live.
0: Ja.
1: En die waren bij de eerste verdachte die is aangehouden.
0: Ja.
1: Live erbij.
0: 30 man, weet je. Jan, Pieter, Klaas, Peter, iedereen liep erbij.
3: Wat heeft het nieuws?
0: Schafuiten zijn het ook, hè?
3: Ja. Net niet gehaald.
0: Karel zag ik ook.
1: Rutger Jan.
0: Ja. Mooie tijden. Oké. Okay. Wat heeft het nieuws net niet gehaald? Laat ik even beginnen met een kortje niet te verrassende. Ook morgenochtend win je bij Wijnand en Jamie weer een airfryer.
3: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
4: Vrouw maakt 25 nep-accounts om haar vriend op Instagram te testen. En hij trapt er bij alle 25 in. Hij verdacht geen enkel account en begon met allemaal te flirten.
0: Oké dan.
3: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
1: Nou, jammertje. Ik ben aan het F5 om te kijken of het nog niet in het nieuws komt. Maar ik zat bijna zelf in een nieuwsbericht.
0: Wat dan?
1: Ik reed hier naartoe en ik ging van de A30 de A1 op. En er kwam in één keer een invalide wagentje de snelweg op. Dus ik denk, dat is niet de bedoeling.
4: Nee.
1: Zo'n 25 kilometer bordje erop, weet je wel. En ik kijk in dat autootje en ik zie zo'n oud mannetje tegen het voorruit aangeplakt. Zo. Oh. En ik denk, 112 bellen. Dus ik bel 112. En dat duurde lang. Dus ik echt in de wacht. Op een gegeven moment, goeiedag, spreek met de politie. Belt u ook voor het invalide wagentje op de A1? Ik zeg, ja, dan bel ik voor. Zijn we weer bezig? Dankjewel.
0: Lekker zeg.
1: Ja,
0: moet die man wel nageven, weet je wel. Het is een beetje gevaarlijk, maar 45 km/u wel echt een stuk beter voor de stikstofuitstoot.
3: Wat heeft het?

0: november ticketmaand, maar binnen nu in een paar tellen. Gaan we ook gewoon aan je brengen. De laatste updates als het gaat om NOS 3. Stef in de studio van Stef, gaan we het erover hebben, jongen.
1: Al mensen in Overasselt moeten zoveel mogelijk binnen blijven. Dat zegt de politie nu.
0: Ja, dat is heel goed. Die bolle Jos, vanuit het Somalië. Hè? Dat mannetje heeft toch een hoop invloed, hè? Misschien moeten we zo meteen het weerbericht even doornemen. Ook
1: Sierra Leone.
0: Ja. Dat de vooruitzichten van Sierra Leone zijn. Dat we dat een beetje meepikken, weet je wel. We zijn toch de publieke omroep. We zijn er voor iedereen. Oké. Okay.

0: die absoluut de moeite van het even melden waard zijn. We doen de hele maand bij 3FM, de dikke maand, dus elke dag kaarten voor een andere grootheid of grootheden bij elkaar. Vandaag is het Roxy Dekker. Ik ga niet vertellen hoe laat we dat doen, maar om en erbij.
1: Nee.
2: Hoe?
0: Nee.
1: Gewoon, je moet gewoon blijven luisteren.
0: Precies. Maar we doen zo meteen even een baard en banner ticketmaand testcase. Om te kijken of het helemaal goed is ingeregeld. Of de systemen een beetje
2: of
0: werken.
2: Of je een berichtje wel krijgen.
0: De telefoonlijnen zeg maar een beetje rustig aan naar buiten kunnen. En dat we even gewoon voor een groot festival, wat binnen nu in 2 weken plaats gaat vinden. Met echt een mega line-up. Suzanne Freek, Milo Laat Het Lukken, Pommelien Thijs en vele andere goden. Dat we daar even een rondje kaarten voor weggeven. Zodat we al een beetje aan elkaar kunnen ruiken dat de ticketmaand echt van start is.
1: Je bedoelt Appelpop.
0: Zo is het.
1: Ja. Trouwens wel leuk is, heel veel mensen denken dat we een grapje maken. Maar ze denken van, oh, dat is het grapje dat Giel Beelen ook altijd deed. Kaarten voor Appelpop. Terwijl dat gratis is.
2: Oh ja, maar het is nu niet meer gratis.
1: Het is niet meer gratis.
0: Ja.
2: Ja, ook niet heel duur, maar...
0: Sowieso een heerlijke dag. Vanavond is 6:30 hebben wij Justin de Wild te gast. Fenomeen van het Nederlandse lied. Die jongen heeft de afgelopen zomer samen met Ray en Beer en Rutger van Barneveld alles afgebroken. Groot hit en een aardige gozer. En die spreken we dan vanavond tussen 6:30.
1: Leuk.
0: Live op de talk en live hier in de studio. En binnen nu en 2 minuten heb ik een track waarvan ik niet had verwacht dat hij in mijn top 5 zou komen staan van beste liedjes van 2026. Echt, dit zijn fenomenen.
3: NOS op 3.
0: Oh, het zit hoor je zometeen. Eerst even de laatste wapenfeiten aangaande het nieuws. NOS op 3, dit is Stefan. Stefan, jongen, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag. Er is nog steeds sprake van mogelijk gevaar in Overasselt en omgeving. En de politie roept inwoners ervan nu zoveel mogelijk op binnen te blijven. Er zijn nog allerlei politieacties aan de gang in de buurt na de schietpartij daar afgelopen nacht. Een boerderij in Overasselt werd beschoten. U had het er al even over. Degene die om het leven is gekomen blijkt een beveiliger te zijn die het huis al langere tijd in de gaten hield nadat er vorig jaar al eerder op werd geschoten. Volgens de krant Het Parool gaat het om een afrekening in de onderwereld en heeft het te maken met een lading cocaïne.
0: Elke dag kaarten voor een andere grootheid of grootheden bij elkaar. Vandaag is het Roxy Dekker. Ik ga niet vertellen hoe laat we dat doen, maar om en erbij.
1: Nee.
2: Ja, hoe?
1: Gewoon, je moet gewoon blijven luisteren.
0: Precies. Maar we doen zo meteen even een baard en banner ticketmaand testcase. Om te kijken of het helemaal goed is ingeregeld. Of de systemen een beetje werken.
2: Of je een berichtje wel krijgen.
0: De telefoonlijnen zeg maar een beetje rustig aan naar buiten kunnen. En dat we even gewoon voor een groot festival, wat binnen nu in 2 weken plaats gaat vinden. Met echt een mega line-up. Suzanne Freek, Milo Laat Het Lukken, Pommelien Thijs en vele andere goden. Dat we daar even een rondje kaarten voor weggeven. Zodat we al een beetje aan elkaar kunnen ruiken dat de ticketmaand echt van start is.
1: Je bedoelt Appelpop.
0: Zo is het.
1: Ja. Trouwens wel leuk is, heel veel mensen denken dat we een grapje maken. Maar ze denken van, oh, dat is het grapje dat Giel Beelen ook altijd deed. Kaarten voor Appelpop. Terwijl dat gratis is.
2: Oh ja, maar het is nu niet meer gratis.
1: Het is niet meer gratis.
0: Ja.
2: Ja, ook niet heel duur, maar...
0: Sowieso een heerlijke dag. Vanavond is 6:30 hebben wij Justin de Wild te gast. Fenomeen van het Nederlandse lied. Die jongen heeft de afgelopen zomer samen met Ray en Beer en Rutger van Barneveld alles afgebroken. Groot

0: uur, maar...
1: Hey. Ja. Nou, sowieso een heerlijke dag. Vanavond is 6:30 en 7 hebben wij Justin de Wild te gast. Fenomeen van het Nederlandse lied. Die jongen heeft de afgelopen zomer samen met Ray en Beer en Rutger van Barneveld alles afgebroken. Groot hit en een aardige gozer. En die spreken we dan vanavond tussen 6:30.
0: Leuk.
1: Live op de talk en live hier in de studio. En binnen nu en 2 minuten heb ik een track waarvan ik niet had verwacht dat hij in mijn top 5 zou komen staan van beste liedjes van 2026. Echt, dit zijn fenomenen.
2: NOS op 3.
1: Oh, het zit hoor je zometeen. Eerst even de laatste wapenfeiten aangaande het nieuws. NOS op 3, dit is Stefan. Stef Jong, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag. Er is nog steeds sprake van mogelijk gevaar in Overasselt en omgeving. En de politie roept inwoners ervan nu zoveel mogelijk op binnen te blijven. Er zijn nog allerlei politieacties aan de gang in de buurt na de schietpartij daar afgelopen nacht. Een boerderij in Overasselt werd beschoten. U had het er al even over. Degene die om het leven is gekomen blijkt een beveiliger te zijn die het huis al langere tijd in de gaten hield nadat er vorig jaar al eerder op werd geschoten. Volgens de krant Het Parool gaat het om een afrekening in de onderwereld en heeft het te maken met een lading cocaïne. En daar staat niet iedereen van te kijken in Overasselt, zegt verslaggever Hendrik Willem-Hofs.
4: Gesproken hebben, die zijn wel geschrokken, maar ook niet verbaasd, omdat de familie ook bekend staat als een familie die in drugs handelt. Een van de familieleden is zelfs veroordeeld tot 4 jaar cel, maar die zat nog niet achter de tralies.
3: En al de hele dag zijn er politieacties in en rond Nijmegen en een tiental mensen is al opgepakt. Over een half uurtje geven de burgemeester en politie een persconferentie.
1: Ja, en om 5:15 spreken wij Mr. O'Brien van Poe Crime om wat meer duiding te geven over de zaak.
3: Ander nieuws dan. Vakbonden zeggen toch gewoon te gaan staken, ondanks dat in de Prinsjesdagstukken staat dat er niet bezuinigd zal worden op uitkeringen. In die uitgelekte stukken staat ook dat het eigen risico pas een jaar later omhoog gaat. En hiermee probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen die nodig is voor een meerderheid. En allemaal gefeliciteerd met Omroep Brabant, want die regionale omroep is jarig. Bestaat vandaag precies 50 jaar. Het wordt al de hele dag gevierd. Om 6:00 vanochtend stonden verslaggevers van Omroep Brabant worstenbroodjes uit te delen op onder meer Eindhoven Airport. Al ging het niet helemaal soepel.
5: Wil je een worstenbroodje?
6: Nee, dankjewel.
5: Dat is kei lekker, hè, worstenbroodje?
6: Ja, heerlijk. Maar ja,
5: nou niet. Do you want a worstenbread?
6: No,
5: no worstenbread? Oh nee. Nou, daar komt.
6: Dit
5: is wel heel grappig, want iedereen wil het de hele tijd. Zijn we live? Niemand wil het.
3: Ja, de verslag heeft er vervolgens zelf 4 stuks weggewerkt, omdat hij ze niet kwijtraakt.
0: Ja, ja. We kennen hem. Ik snap dat hij er 4 wil.
7: Deze heeft ook hier gewerkt, hè?
0: Ja, zeker.
7: Ja, ik hoor het.
1: Ja, gewoon een hele goede collega aan het tof vindt. Dus sowieso dat Omroep Brabant, wat ik wel aan die jongens waardeer. En gewoon even als media liefhebber. Weet je wat die jongens goed doen? Ze hebben een goede social media afdeling. Dus je ziet altijd goede TikToks van die gasten voorbij komen. Op festivals hebben ze dan weer leuke nieuwe gezichten voor. Ze hebben een goede podcast afdeling.
0: Hele goede podcast.
1: Maken ze mooie, goede dingen. Dus Omroep Brabant, jongens.
7: Applaus. Gefeliciteerd.
0: En het leuke is ook, als je iets op Omroep Brabant ziet.
1: Ja.
0: En je belt even de redactie. En dan zeg je, hé hey, collega, ik heb even dat nummer nodig van je. Geen probleem, jongen, dat is 06-45-4.
3: Super. Ik heb nog een fun fact voor jullie over.
1: Fun fact.
3: Op de website van Omroep Brabant, als je op de zoekbalk worstenbroodje intikt, dan regent het worstenbroodjes over je scherm.
0: Nee!
3: Ja, dat heeft de softwareafdeling daar geregeld.
1: Maar als we dan toch bezig zijn met de rijksbegroting, als we dit kunnen doen, weet je wel, de hele dag, dan kunnen ook wel een paar mensen uitgeflikkerd worden daar.
7: Ja, zullen jammer dus even weg.
3: Ik ging dus ook checken of dat bij RTV Noord bijvoorbeeld als je eierbal intikt, bij RTV Noord, of het dan eierballen regent, maar dat dan weer niet.
1: Je zou toch denken, bij Omroep Brabant, je zou gewoon denken van die benzinevaten, weet je, van drugsafval. Op die website zit daar, hè? Dat zou je toch denken. Ben je van die lijntjes koken over het scherm heen, hè? Van die ecstasy-tappies.
7: Ja, maar zit Jelmer weer met zijn neus op het scherm.
1: Ja, zullen we het weer maar doen, jongens?
3: Ja, vanavond blijft het overal droog. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken met een kleine buitje tussendoor. Het wordt dan 19 tot 22 graden.
1: Lellebel, waar staat het vast?
7: Nou, het is echt heel druk. De A15 Gorkum Rotterdam voor Sliedrecht-West 45 minuten. De A15 Rotterdam Europort voor Rotterdam-Sjaarloos 40 minuten. De A32 Leeuwarden-Meppel voor Ter Itzart 17 minuten. De A50 Eindhoven-Oost voor Sint-Oederode 28 minuten. En nog eentje, de A76 Aken-Jeleen voor Jeleen 23 minuten.
1: Dank u.

0: levensgevaarlijk, deze jongens. Maar echt levensgevaarlijk.
1: Alles kan, alles mag. Wat ik krijg door het oog van de nacht. Met jou.
0: Als je zo gladjes over een refrein heen gaat, zoals de Boys van Vlee doen, door het oog van de nacht. Schatje, durf je diep te gaan. En ik zie een beetje hoe onze social queen Gaby, ik weet niet of ze het hoort, hoe zij reageert op het uiterlijk van deze boys.
2: Nou, dat is niet normaal.
0: Dan moet het wel heel gevaarlijk zijn om in de schoentjes van Vlee te lopen. Dan zie je er en top uit. En je hebt zo'n lekkere meisjes-meisjes-hit waar iedereen tussen de 18 en de 29, nee, niet echt meer, heel erg van gaat wieberen.
2: Nou, het is gewoon lullig. Het is gewoon lullig voor als je dus net een beugeltje hebt en een paar puistjes.
0: Ja, maar kijk, maar dit vind ik dus goed. Voor de acceptatie. Weet je, eindelijk eens een keer hoe jammer en ik ons voelen. Ja. Weet je, altijd maar afgerekend worden op dat uiterlijk. Wij zijn meer dan een stuk vlees, precies. Weet je.

0: even een kleine winstwaarschuwing. Een soort RTL 7. Alleen nog voor gratis tickets. Niet voor aandelen. Hou alvast je telefoon in de gaten. Als je gratis naar een festival wil. We doen even een kleine proefronde van de
1: 3FM Ticketmaand.
0: Ja. 3FM Ticketmaand. Oké, heel goed. App even je naam en je leeftijd naar de NPO Luisterapp. Als je gratis wil gaan richting Appelpop. Want Nel, wat staat er allemaal de komende anderhalve week? Of over anderhalve week?
2: Ja, op vrijdag staat er bijvoorbeeld Pommelien Thijs en Milo Laat Het Lukken.
0: En nog meer, de jeugd van tegenwoordig.
2: En de jeugd van tegenwoordig. En dan op zaterdag weer, ja, dat is echt absurd. Susanne Freek, Bente, Fleming en Bluff.
0: Oké. Dat hebben we eigenlijk een beetje buiten de zender omgeregeld. Hebben we zelf even gehorseld. Maar even om je gewoon gratis even die kaarten te geven, is toch even lekker. Ik bedoel, het leven wordt duurder. De zomer was duur. We hebben de hele maand Ticketmaand met 3FM. Later in de show kaarten voor Roxy Dekker. Maar even warmte draaien, ook voor het systeem. Even kijken of het allemaal werkt. En dan kunnen we gelijk even kaarten weggeven. Naam en leeftijd even naar de NPO Luister-app. Hallo, met wie?
3: Hallo, met Martijn.
0: Martijn, goedemiddag. Jij bent de eerste, man.
3: Hallo?
0: Met Baart en Benne, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hi, goedemiddag. Twee kaarten voor Appelpop is voor jou. Gefeliciteerd.
3: Wat leuk, dankjewel.
0: Heel goed, heel goed. Gaan we er even voor zorgen dat je iemand meeneemt die leuk is, maar dat moet je ook zelf een beetje regelen.
3: Ja, dat weet ik al gelijk niet mee gaan nemen.
0: Heel goed, rustig aan. Ruben, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Hey. Twee kaarten doen voor jou, voor Appelpop?
4: Ja, graag.
0: Nou,
4: leuk.
0: Kijk eens even. Heel goed.
4: Ja, geweldig.
0: Naam en leeftijd even appen naar de NPO Luister app. En dan mogen we jou verwelkomen op zowel de vrijdag als de zaterdag. Dus dat is lekker, toch?
4: Ja, zeker. Ja,
2: was helemaal flabbergasted.
0: Maar als dit even de proefronde, doen we er zometeen nog een paar, toch?
2: Ja, leuk.
0: Zo'n goede plaat dit. Lars Fingers is nu.

0: Jeugdvertegenwoordig Milo Laat Het Lukken en vele andere goden. Als je nu even je naam en je leeftijd hebt naar de NPO Luister app. We gaan eens even kijken. Nel, wie hebben we aan de lijn?
1: Diana.
2: Ja, met Diana. Hey. Hallo.
0: Diana. Hoe is je dinsdag tot dusver?
2: Goed hoor. Ja, het is mooi weer. Het zonnetje schijnt hier, dus prima.
0: Ah, dat vond ik ook. Ik ben vandaag nog even extra de mountainbike om geweest. Het voelt een beetje alsof we in één klap afscheid hebben moeten nemen van die zomer. Dat je bijna de boerenkool alweer erin schuift, zeg maar. Maar vandaag was lekker, hè?
2: Ja, vandaag is prima. Ik heb de deur open. Het is in de tuin warm.
0: Oké. Nou, hartstikke
2: goed. En dan 3FM op, hè?
0: Hoppakee. Nou, lekker zeg. Ik zou zeggen, je dag wordt nog beter. Want ja. We hebben twee kaarten voor Appelwolf voor jou.
2: Nou, helemaal top. Ja, ik denk dat mijn dochter gaat. Ja. Die is helemaal gek van concerten en festivals.
0: Oké, heel goed.
2: Maar ik zat eigenlijk te wachten op Roxy Dekker vandaag voor haar. Want ze kan het zelf als student niet allemaal bekostigen.
0: Nee, dus dat begrijp ik. Nee, Roxy, blijven luisteren. Gewoon blijven luisteren. Niks aan het handje.
2: Ja,

0: Ja, Kev.
1: Ja, even iemand houden.
0: Kev.
2: Ja, hoi. Hoi.
0: Goedemiddag, jongen. Mag ik jou ook gelukkig maken met 2 kaartjes?
2: Oh, heel graag.
0: Oeh. Volgende week vrijdag en zaterdag ben je welkom bij Appelpop. Links vooraan zien we elkaar daar, ja?
2: Leuk, man. Top. Dank je.
0: Hartstikke goed. Mick, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
0: Niet 1, maar 2 kaarten. Van harte gefeliciteerd.
3: Heel fijn, dankjewel.
0: Ah, lekker, man. Heel goed. Suzanne Freek of Bluff of Milo laat het lukken?
3: Door Suzanne Freek, maar...
0: Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Fenomeen, hè? Laten we dat niet vergeten, hè? Zo simpel is het.
3: Nee, ja, zeker.
0: Oké. Okay. Mick, nou, hartstikke goed. Dankjewel, jongen. En thanks dat je luistert sowieso, hè?
3: Zeker.

0: aangeduid.
1: So fucking.
0: Precies. A dirty mind is a joy forever, zegt een wijs mens in de studio.
2: Dat zou mijn vader altijd.
0: Even wat mazing skills checken. Even kijken of je dit een beetje trekt.

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas.

0: deals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch
1: Google?
2: De Lulu.
1: Gek.
0: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
1: Holy moly, wat gaat het allemaal snel. Maar dan heb ik wel je aandacht in ieder geval. En dat is lekker. Wil jij hebben tickets voor Roxy Dekker misschien wel in dit uur?
3: 3FM.
1: Hey, het is 5 uur. Tijd om even bijgepraat te worden binnen nu. En een minuutje of twee weet je alles van het nieuws. Hier is namelijk NOS 3. Stef Wantstra, goedemiddag jongen.
4: Goedemiddag. De eerste details over de Prinsjesdagstukken zijn uitgelekt.
3: NOS op 3.
4: In die begrotingsplannen van het kabinet voor volgend jaar staat vooral dat veel bezuinigingen op uitkeringen zullen worden teruggedraaid. En ook zal het eigen risico pas een jaar later omhoog gaan. Hiermee probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen die nodig is voor een meerderheid. Maar pro-leider Jesse Klaver zegt totaal niet onder indruk te zijn van die uitgelekte plannen, vertelt onze politiek duider Eva Wiesing.
5: Nou, de eerste reacties zijn heel sceptisch, want de grootste oppositiepartij pro zegt dat ze weinig nieuws hebben gezien, behalve dan dat de halvering van de WW-duur van 2 naar 1 jaar wordt uitgesteld. Nou, en op rechts zullen ze niet blij zijn met het feit dat hogere inkomens meer belasting gaan betalen. En opvallend, er staat niets in die stukken over box 3, de belasting op vermogens. Dat is wel waar ze heel lang over onderhandeld hebben de afgelopen weken. Maar we weten wel dat met Prinsjesdag wel degelijk daar nieuws over naar buiten komt. Dus ook daar zullen ze op moeten wachten.
4: En ook vakbonden zijn niet tevreden, want die gaan alsnog staken. Ander nieuws dan. De politie roept mensen die in het gebied rond Overasselt en Nederasselt wonen nu op zoveel mogelijk binnen te blijven vanwege de politieactie die nog steeds aan de gang is. Wie niet in dat gebied hoeft te zijn, moet er vooral niet naartoe gaan, schrijven ze. Afgelopen nacht viel in Overasselt een dode bij een schietpartij. 2 agenten raakten gewond die inmiddels buiten levensgevaar zijn. En de hele dag zijn al op verschillende plekken in het gebied mensen opgepakt. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij schoot 2 jaar geleden een man en een vrouw dood met wie hij ruzie had over een huis. K. kreeg eerder al levenslang, maar ging in hoog beroep toen. Het OM zegt verder dat hij precies wist wat hij deed. En het gaat weer hartstikke lekker met de kakapo die je hier hoort. De dikste papegaai ter wereld die wel 80 jaar oud kan worden, maar niet eens kan vliegen. Ja, paren is dan ook best wel een opgave, legt de natuurdocumentaire opperbaas David Attenborough uit.
6: The male kakapo begins by inflating his air sacs until he resembles a feathery football and then begins to boom. This low-frequency call can travel for several kilometers and to our ears is almost felt rather than heard.
4: Ja, en door al dat rampentampen van de kakapo zijn er weer meer dan 300 stuks van ter wereld, terwijl die eerder nog met uitsterven werd bedreigd. We vieren, er staat een droge avond op het programma. Morgen vooral een zonnige dag met wat bewolking. Tussendoor, het wordt ongeveer een graad of 20.
1: Dankjewel, Stef. Afleidend geluid hoor, in dat gerampetampende kakkerlak gedoe hoor. Hey,
4: wat klinkt ook alsof je telefoon afgaat. Of je berichtje binnenkrijgt.
1: Wat gebeurt hier allemaal, jongens? Nou ja, goed. Ja, we hadden gisteren een pakket binnen gehad van Easy Toys. Dus ik dacht heel even dat Nel dat ei had geïnstalleerd. Maar dat is weer een ander verhaal. A12 iedere dag voor Nieuwebrug, 17 minuten. De A15 Nijmegen-Rotterdam voor Sliedrecht-West 55. De A15 Rotterdam-Europoort voor Rotterdam-Charloes 10. De A16 Breda-Rotterdam voor Terbrechtseplein 19. De A50 Eindhoven-Oors voor Sint-Oederode 37. En de A76 Aakundige-Leen voor Geleen 29 minuten.
3: 3FM.
7: Ster. Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus, dat doen wij ook. ICM, je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
1: Zie, oortjes spitsen, want ik heb goed nieuws.
9: September is iedere dag jouw kans op tickets.
10: September is

0: Summer and My Body Isn't Ready.
1: Barend en Benner.
2: De drie dingen van de dag die ertoe doen of toe deden.
0: Drie dingen van de dag die ertoe doen of te deden. Even een rondje door onze hersenpannen. En er komt van alles uitzetten. Zoals daar het hersenpannetje van Jammer Gussenklo is. Wat komt daar uit vandaag?
3: Ja, een hoop gedoe en overrasseld. Schietpartijen, 34 verdachten aangehouden. Ja. En een gekkenhuis. Ja. We gaan straks...

0: gerelateerd nieuws.
1: Ja, dat is toch heerlijk. Wij zijn er voor iedereen. Dat is ongelooflijk. Nel, wat heb jij vandaag?
2: Nou, ik was vandaag een beetje blij, ja. Eigenlijk. Ja. Want ik moet je heel snel even meenemen in een verhaal.
1: Ja.
2: Ik was onderweg naar Schiphol voor onze vakantie.
1: Ja.
2: En dan zit ik bij iemand in de taxi. En een wat oudere man met een dochter. En die zegt van, ja, het is achterlijk. Je hebt €22 voor Uber betaald. Ik kan bijna niet eens meer gewoon mijn boodschappen doen. Ik krijg niks betaald als taxichauffeur.
1: Ja, ja.
2: Dus ik voelde me helemaal schuldig. Ik dacht, nou, wat druk. Dus ik kom terug en ik denk, oké, weet je wat? Ik doe niet de Uber. Maar ik neem gewoon zo'n taxistandplek. Weet je wel? Er staan heel veel taxis achter elkaar. En ik denk gewoon, oké, dan ga ik Uber voorbij. Iedereen moet verdienen wat hij verdient. Dus ik kom bij die gozer en ik ben samen met mijn dochtertje van 2. En ik kom bij die gozer en ik zeg, oké, hoeveel is het naar Bos en Lommer? Daar woon ik. Hij zegt, ja, ongeveer €50. Ik denk, oké, prima prijs. Weet je, 22 was te weinig, 50 lijkt me netjes. Oké, dus ik stap in, we rijden weg. En die gozer zegt, de weg is misschien wel afgesloten, dus het zou wel iets duurder kunnen zijn. Ja, ik zeg, gozer. En ik was en dan heb je lang met je dochtertje in het vliegtuig gezeten.
1: Ja.
2: Ik zeg, gozer, luister.
1: Oh, ja.
2: Ik spreek met een Uberchauffeur. Ik hoor, jullie krijgen geen reet betaald. Ik denk, weet je wat, ik pak gewoon een normale taxi. Dan krijg jij wat meer betaald. Maar ik zeg, jij verpest de hele boel. Ik zeg, kan betekent dit dat ik ook €100 zo meteen moet betalen? Ja, die kans is wel groot. En ik zat er al in. Ik zeg, dat vind ik echt zo'n nice streek. Ik zeg, door dit soort streken nemen mensen de Uber. Want je wil weten waar je aan toe bent.
1: Ja.
2: Toch?
1: Ja.
2: Nou, puntje bij paaltje, vond hij dat eigenlijk ook wel fair. Ik heb €50 bij hem afgetikt. Helemaal prima. En vandaag, daar komt hij, lees ik in de krant dat de Nederlandse taxichauffeurs een eigen app zijn gestart, waardoor die grote Uber niet meer van hun kunnen jatten. Dus niet die 40-30 of die 20-30 of 50%. En dat heet NL Caps. En toen dacht ik, hey, goede oplossing. Weet je als nemer consument, van een taxi, als consument waar je aan toe bent.
1: Ja.
2: En geen gezeik.
1: NL Caps.
2: NL Caps.
1: NL Caps.
3: Klinkt ook alsof je daar bepaalde pillen kunt krijgen.
1: Ja, maar
2: nee, Caps met een B.
1: Gelijk lekker meegenomen, toch? Ik
2: moest het even van mijn hart, hoor.
1: En ook heb supergoed, hartstikke goed. Hey, even het volgende. We zijn die ticketmaand zijn we begonnen. De ticketalarm horen is vandaag tickets voor Roxy Dekker scoren. Wat is het idee? Je moet het ticketalarm, hoor je dan? En wat moet je dan doen?
2: Ja, je naam en je leeftijd hebben en een goede reden waarom jij naar Roxy Dekker moet.
1: Oké, dan.
4: BFM. Stuur nu waarom jij wil winnen in de NPO Luister-app. En ga naar Roxy Dekker.
1: Oké, dan, laat je me horen. Die NPO Luister-app is open.
4: 3FM. Nee, ga zitten. Roxy Dekker, bare minimum.

0: Lekker. Altijd mooi om te kijken wat er hier achter de schermen gebeurt. Dan gaat er een soort paniekstatus door de hele studio.
1: Ja, maar die computer ontploft zo.
2: Hou het maar eens bij, joh.
0: Ticketalarm horen is tickets voor Roxy Dekker scoren. Ja. Net geappt naar de NPO Luister app. En als je op dit moment wordt teruggebeld, dan...
2: Ja, daar hangt zelfs al iemand.
0: Zit je er lekker in? Hallo? Hangt er iemand?
3: Hallo? Hoi?
0: Hallo, met wie spreek ik?
3: Met Sam.
0: Sam, hallo. Met Barend en Benner. De middagshow van 3FM.
3: Hoi, hallo. Ik ben de auto.
0: Ja, gaat goed. Heel goed, heel goed. Zolang je niet schuivend tegen de vangrail aanrijdt, vind ik het allemaal prima. Wat heb je voor dag gehad, Sam?
3: Prima. Ik werk middelbare school en
0: dat
3: was gezellig.
0: En regio Zuid hoor ik dan een beetje, heb ik dat goed?
3: Ja, in Eindhoven werk ik.
0: In Eindhoven. Oké. En waar leid jij mensen toe op? Wat is een beetje jouw vakgebied, jouw specialisatie?
3: Nee, ik werk in het zorgteam op een middelbare school. Dus ik ben geen docent, maar ik zorg voor iedereen die extra zorg nodig heeft.
0: Oké, maar zorgteam, wat doe je dan precies? Want dat hadden wij niet, hoor. We hadden gewoon een corrector, dan moest ik nablijven. Maar verder had ik geen zorgteam of zo.
3: Ja, eigenlijk als kinderen extra hulp nodig hebben, dan komen ze wel op. En dan gaan we kijken hoe ze toch op school kunnen blijven, zonder dat ze naar een andere school moeten.
0: Oh, wat lekker, man.
2: Dus eigenlijk had Barend jou nodig gehad.
0: Ja, maar ik voel... Ja, klopt. Maar Sam heeft mij nu een beetje nodig. Zo simpel is het ook.
1: Ook.
0: Ja, maar dat gaat... Ja. Kunnen we gelijk oversteken. Sam, zou je het leuk vinden om komende... Nou, wat is het? Vrijdag, zaterdag of zondag? Dat mag je dan zelf kiezen. Met iemand anders naar Roxy Dekker te gaan.
3: Ja, heel leuk. En
0: is er dan iets in jou wat zegt... Ik ben daar misschien te oud voor. Want dat app je met je 28 jaar.
3: Wij vinden haar echt helemaal geweldig, terwijl ze eigenlijk nog jonger is dan ik ben.
0: Ja.
3: En vaak staan we ook wel een beetje tussen de jongere meiden.
0: Ja, heel goed.
3: Dus, je voelt je snel te oud.
2: Ja, ik voel me nu heel oud als je 28 te oud vindt.
1: Ja, en ik vind het ook leuk, die is ook jonger.
3: Dat klopt, maar echt
0: superleuk. Jongens, voordat het NK door elkaar heen praten hier weer van start gaat met wereldwijde vaart, ben ik in principe heel erg geneigd om op deze knop te drukken.
4: 3FM Ticketmaand.
0: Je hebt gewind. Voor hen geweest, ik heb 2 kaarten voor je.
3: Echt heel leuk, dankjewel.
0: Heel goed, je bent nooit te oud. Veel plezier daar, maak er wat moois van en blijf even hangen voor je gegevens.
3: Ja, dankjewel.
0: Hey, de hele dag nog meer kans op kaarten voor Roxy Dekker. En de ticketmaand is er nog de hele maand. Hè. Dus houd de radio lekker aan. Komt het allemaal goed?

0: 3FM, Martin Garrix en Told You So. Het is de 1e van september, gedenkwaardige dag. De ticketmaand van 3FM is begonnen. Hou je radio gewoon lekker aan voor de dikste tickets de hele maand. Poe Crime gaat vanavond los vanaf 6 uur op het YouTube-kanaal van Poont. Of een losstaand kanaal, is dat dan, Owen?
1: Ja, klopt. Een heel mooi eigen nieuw kanaal. Poe Crime.
0: Poe Crime, zo heet het vandaag vanaf 6 uur. En ja, je zou bijna kunnen zeggen een guerrilla marketingactie vandaag in Overasselt om het kanaal onder de aandacht te brengen. Maar daar is de zaak iets te serieus voor. Enorme, ja, gekke, bizarre beelden hebben we gezien uit Overasselt vandaag.
2: Ja,
0: vertel eens even, Owen, wat is er gebeurd?
1: Nou, het is inderdaad een waanzinnige zaak die zich daar heeft afgespeeld vanmorgen rond de klok van 4 uur. En er zijn via de Telegraaf camerabeelden naar buiten gekomen waarop je een grote groep mannen, zwaar bewapend, een erf op ziet lopen bij een woning.
0: Ja.
1: Kort daarna wordt er dus geschoten en overlijdt er een man. En raken er twee politieagenten gewond. Nou, en inmiddels weten we dat het gaat om een 51-jarige man uit Wijchen. Die is overleden. De agenten zijn wel buiten levensgevaar, maar die zijn dus daar gewond geraakt. En vanaf dat moment is de politie met een enorm groot politieonderzoek gestart. Ja. Allemaal verschillende eenheden binnen de politie, hè, zwaar bewapende arrestatieteams, et cetera. En er is net naar buiten gebracht dat het gaat om 34 mensen.
0: Een half leger liep daar gewoon.
1: Ja, en die zijn dus allemaal opgepakt. En het interessante daaraan weer is, dan citeer ik eventjes. De hoofdofficier die heeft dus net bekendgemaakt, er zitten onder meer Fransen bij, Belgen, mensen uit Algerije en zelfs ook Nederlanders.
2: Wow. Oh. Maar kijk, dit is allemaal natuurlijk leuk. Vaak is dat ook zo, dan heb je ergens een correspondent in China en die vertelt dan over iets in Thailand. Maar jij zat echt met je neus bovenop. Je was gewoon even bij de arrestatie aanwezig.
1: Ja, er zijn dus 34 mensen aangehouden. Ook een aantal in de buurt van dit appartement of haar woning. En toen ik daar rond 12:30 reed, toen waren er precies op dat moment eigenlijk 3 verdachten die werden aangehouden door meerdere teams van de politie. En het opvallende daarvan was weer dat kort daarvoor een omstander deze 3 heren, relatief jonge mannen, zag lopen langs de weg. Eigenlijk een beetje zoekend naar waar ze waren. En wat opviel waarom hij de politie belde, was het feit dat een van hen op zijn blote voeten daar liep. Die werd dus ook op zijn blote voeten aangehouden. Dat ging allemaal vrij soepel. De heren die hebben zich niet verzet terwijl ik daar stond. En ik stond er echt heel dicht op. Ze gingen wel met papieren zakken over hun handen en tie-wraps allemaal apart een politiewagen in. En werden daar ook natuurlijk gelijk met spoed weggebracht.
0: Maar even, het is natuurlijk ook ergens een beetje spannend en weet ik veel wat allemaal. Maar dit is gewoon een dorpje met, nou wat zal het zijn aan inwoners? Heel
1: een
0: weinig.
1: Paar duizend heb ik me laten vertellen, ja.
0: Van een dorpje in Nederland. Ja. Het is dinsdag, het is 4 uur. Er loopt daar 34 man met machinewapens doorgeladen. Er overlijdt iemand. Wat is dit in vredesnaam?
1: Nou, wat wel heel interessant is, en dat heb ik dus daar gehoord. Het huis waar dit zich allemaal dus heeft afgespeeld, dat is de afgelopen dagen bewaakt. Was daar een bewaker die daar dus 's avonds kwam in zijn busje en rondom dat terrein dus de wacht hield. Iemand anders vertelde mij ook dat dit huis al maandenlang zwaar werd beveiligd. Nou, dan kun je denken aan alarmsysteem. Enorm veel camera's. Nou ja, in een dorpje is dat natuurlijk al opvallend, want welk huis in een dorpje heeft nou tegenwoordig zoiets? Mm-hmm. En een ander belangrijk detail in deze zaak is ook dat vorig jaar op de plek waar nu iemand is doodgeschoten, ook een schietincident heeft plaatsgevonden.
0: Ja.
1: Daar zijn 2 mensen destijds voor veroordeeld. En dat zou dan weer gaan allemaal om een langslepend conflict.
0: Ja, het gaat vaak niet om een rol erop. Het gaat allemaal om drugs natuurlijk. En meer info, context en duiding vanavond vanaf 6 uur op iets wat je niet miste in je leven, maar van je morgen wat ik. Nee, dat heb ik eigenlijk helemaal gemist. Het is niet te geloven.
2: Ja, wat moet ik hebben?
0: Wat fantastisch dat het er is. Poe Crime, en dat schrijf je als POW en dan crime moet je ergens wel uit zien te vinden. Dus daar gaan we vanavond alle duidingen en alles checken vanaf 6 uur. Dankjewel voor nu, Owen.
1: Dag gedaan, vanavond.

0: eerlijk zijn, inmiddels alweer... Precies, inmiddels alweer 42 jaar geleden. Dat is best wel lang. 42 jaar, best lang.
1: Ja.
0: Komt er, ja, wie moet je bellen als je last hebt van spoken? Volgens de filmklassieker uit 1984.
2: Ja, er is ondertussen ook wel weer een remake. En een zoveelste remake. En een nog weer een remake van een remake.
1: Ja, ja.
2: Maar het gaat natuurlijk. Ja, die klassieker kent iedereen.
0: Tuurlijk. Ja. Ja, het is, ik denk dat je het moeilijk hebt hoor, als je er nu voor gaat zitten.
2: Hoe je kunnen call?
0: Nee, maar, nee, maar ik bedoel, filmtechnisch is best wel ingewikkeld om nu te kijken.
2: Omdat vind ik niet.
0: Omdat, ja, ik wel. Dat is echt al. Ik heb soms dat ik zie 2006 een filmklapper. Weet je, staat er weer iets in de top 10 van Netflix. Ik denk, nou, camera technisch.
1: Nou, maar sommige films hebben dat dus niet. Ik zag dit weekend Leon. Ken je die nog? Met Natalie Portman.
2: Man, wat een goede film.
1: En dat is nog steeds echt gewoon echt een goede film.
0: Leon.
1: Heb je dat ooit gezien?
0: Ja, misschien is dat ook
1: die
0: letters.
1: Nee, is zo'n hitman en die dan zo'n klein meisje onder zijn hoeder. En zij wordt ook een hitman.
0: Waarschijnlijk heb ik dat wel gezien.
1: Ja.
0: En vind ik het ook wel een topfilm. Maar oké, alright. Wie moet je bellen als je last hebt van spoken volgens de filmklassieker uit 1984? Laat het even weten. Waarom hoor ik je denken? Nou, dan win je een baan met een boombox. En die is ook in de herfst gewoon lekker, weet je wel. Gewoon bij de hardvuur. Zit je goed.
3: NOS op 3.
0: En Bluetooth beuker, van heb ik jou daar. Ondertussen hebben wij het laatste nieuws. We zitten er bovenop. Stef Wansdra, goedemiddag jongen.
4: Goedemiddag, ik begin met nog meer nieuws over Asselt. Want de man die daar afgelopen nacht is doodgeschoten is een man van 51 uit Wiegen in Gelderland. Dat is net bekendgemaakt door de persconferentie die hierover gaat. Maar ook werd gezegd dat er 34 mensen op verschillende plekken in Nederland zijn opgepakt vandaag. En die verdachten komen uit verschillende landen, zoals Algerije, zoals de verslaggever van Poont net al bij jullie vertelde. Justitie vertelt waar die mensen die zijn opgepakt na die schietpartij in Overasselt van worden verdacht.
5: Mensen die zijn aangehouden zitten vast op grond van verdenking van betrokkenheid bij moord en doodslag of poging moord, doodslag bijvoorbeeld op de twee geraakte agenten. Maar ook voor voorbereidingshandelingen van bijvoorbeeld ontvoering of de delicten die ik net noemde. En dat heeft ermee te maken dat zij deel uitmaakten van een groep.
4: En de politie roept inwoners van Overasselt in Gelderland nog steeds op binnen te blijven, omdat er nog steeds gevaar dreigt.
0: Ik vind op dit soort dagen ook heel vaak een beetje die hypocrisie van Nederland is weer heel erg hoog. Hè? Ik zie heel veel berichten, hoe kan dit en in ons land en blablabla. Ik denk, ja jongens, jullie willen ook allemaal snuiven.
2: Ja, dat is grappig dat je dat zegt.
0: Jullie willen allemaal snuiven, weet je. Ik denk dat er nooit zoveel gesnoven is in Nederland als nu.
2: Ja, het is
0: dat
2: zo.
0: Denk ik, dat merk ik gewoon aan de vibe en ik heb er op zich best wel een oog voor.
2: Ja. Dus, het is ook een soort van, nou ja, normaal wil ik niet meteen zeggen. Maar het is wel een soort van...
0: Maar het moet allemaal algemeen geaccepteerd.
1: Dat is op een gegeven moment ook een vraag, toch? Van mensen, als je drugs gebruikt, heb je dan ook bloed aan je handen? Dat is een beetje...
0: Maar weet je, staat er weer iets in de top 10 van Netflix? Ik denk, nou, camera technisch,
1: man. Nou, maar sommige films hebben dat dus niet. Ik zag dit weekend Leon, ken je die nog? Met Natalie Portman.
2: Man, wat een goede film.
1: En dat is nog steeds echt gewoon echt een goede film.
0: Leon.
1: Heb je dat ooit gezien?
0: Ja, misschien is dat ook die letters.
1: Nee, is zo'n hitman en die dan zo'n klein meisje onder zijn hoeder. En zij wordt ook een hitman.
0: Waarschijnlijk heb ik dat wel gezien.
1: Ja.
0: En vind ik het ook wel een topfilm. Maar oké, alright. Wie moet je bellen als je last hebt van spoken volgens de filmklassieker uit 1984? Laat het even weten. Waarom hoor ik je denken, nou dan win je een baan met een boombox. En die is ook in de herfst gewoon lekker, weet je wel. Gewoon bij de hardvuur zit je goed.
3: NOS op 3.
0: En Bluetooth beuker, van heb ik jou daar. Ondertussen hebben wij het laatste nieuws. We zitten er bovenop. Stef Wansdra, goedemiddag jongen.
4: Goedemiddag, ik begin met nog meer nieuws over Asselt. Want de man die daar afgelopen nacht is doodgeschoten is een man van 51 uit Wiegen in Gelderland. Dat is net bekendgemaakt door de persconferentie die hierover gaat. Maar ook werd gezegd dat er 34 mensen op verschillende plekken in Nederland zijn opgepakt vandaag. En die verdachten komen uit verschillende landen, zoals Algerije, zoals de verslaggever van Poont net al bij jullie vertelde. Justitie vertelt waar die mensen die zijn opgepakt na die schietpartij in Overasselt van worden verdacht.

0: Ook werd gezegd dat er 34 mensen op verschillende plekken in Nederland zijn opgepakt vandaag. En die verdachten komen uit verschillende landen, zoals Algerije, zoals de verslaggever van Poont net al bij jullie vertelde. Justitie vertelt waar die mensen die zijn opgepakt na die schietpartij in Overasselt van worden verdacht.
1: Houden, mensen die zijn aangehouden zitten vast op grond van verdenking van betrokkenheid bij moord en doodslag of poging. Moord, doodslag bijvoorbeeld op de twee geraakte agenten. Maar ook voor voorbereidingshandelingen van bijvoorbeeld ontvoering of de delicten die ik net noemde. En dat heeft ermee te maken dat zij deel uitmaakten van een groep.
0: En de politie roept inwoners van Overasselt in Gelderland nog steeds op binnen te blijven, omdat er nog steeds gevaar dreigt.
2: Ik vind op dit soort dagen ook heel vaak een beetje die hypocrisie van Nederland is weer heel erg hoog, hè? Ja. Heel veel berichten, hoe kan dit en in ons land en blablabla. Ik denk, ja jongens, jullie willen ook allemaal snuiven.
3: Ja, dat is grappig dat je dat zegt.
2: Jullie willen allemaal snuiven, weet je. Ik denk dat er nooit zoveel gesnoven is in Nederland als nu.
3: Ja, het is
2: dat denk ik. Dat merk ik gewoon aan de vibe en ik heb er op zich best wel een oog voor.
3: Ja. Dus, het is ook een soort van, normaal wil ik niet meteen zeggen. Maar het is wel een soort van.
4: Maar het moet allemaal algemeen geaccepteerd. Dat is op een gegeven moment ook een vraag, toch? Van mensen, als je drugs gebruikt, heb je dan ook bloed aan je handen? Dat is een beetje de vraag.
2: Nee, oké, okay, ja, maar weet je, om het gelijk heel ethisch te maken en blablabla, dat weet ik ook niet precies. Maar ik bedoel van, ja, het is ook dom om te denken dat zeg maar dat kleine witte envelopje, dat moet de weg afleggen. Dat moet ergens vandaan komen. En dat is niet per se zoals vindt het of wie dan ook het doet. Dat werkt net iets anders.
4: Ja.
2: Snap je?
4: Ja.
2: Ja. Dus ja, jongens, hand en eigen boezem, dank u.
0: Voor leerlingen en leraren op een school in Katwijk is het schooljaar met veel gekriebel begonnen. Ze kunnen namelijk niet beginnen daar in hun eigen gebouw door een vlooienplaag.
4: Ah.
0: Ja, de kinderen en leraren zitten nu tijdelijk in een ander schoolgebouw in Katwijk. Die vlooien komen waarschijnlijk van dieren die in de buurt leven, zoals vossen. En dat onderzoekt de gemeente nu. En de herfst is begonnen officieel, meteorologisch gezien dan. En het gure weer komt eraan. Hoog tijd dan ook voor een nieuwe lading stormnamen van het KNMI. Ja, sinds een aantal jaar krijgt iedere storm nu een naam. Een opvallende op de lijst is Jade. Een eerbetoon aan de influencer Jade Kops, die eerder dit jaar overleed.
2: Ja.
0: En er staan dus nog een heleboel andere namen op die lijst. Onze verslaggever Dagmar Mul vroeg Jet van Pasen van het KNMI waarom ze stormen überhaupt namen geven.
5: Als je een storm een naam geeft, kunnen mensen dat veel beter onthouden.
6: Jeetje, Louise, Vielen.
5: Oh, dat is die storm waar we het hele tijd over horen. Die komt er echt aan.
7: Ja. Hoe komen jullie daarop eigenlijk?
5: Ja, het is een samenwerking tussen het Britse KNMI en het Ierse KNMI. Wij zitten in die groep met drie landen, omdat de meeste van onze stormen komen uit die kant, uit het westen.
7: En een van de namen is Jade geworden.
5: Wij vroegen de mensen om een naam in te zenden tussen 7 april en 7 mei afgelopen voorjaar. En dat is precies de periode dat Jade overleed.
8: Ik heb haar toevallig ook gevolgd op Instagram. Haar leven is een storm geweest.
2: Ja.
8: Dus dan maakt het juist denk ik ook wel heel toepasselijk dat een storm haar naam krijgt.
7: Heb je nog een suggestie voor een stormnaam?
9: Ik denk mijn broertjesnaam, dat is Reinier. Hij is redelijk druk, dus dat past er ook goed bij.
7: En kent u nog een allesverwoestend type?
10: Ja, maar daar ga ik nu niet over uitweiden. Een collega.
11: Mijn vriendin hier naast me kan ook heel boos zijn af en toe, dus misschien wel Guusje.
7: Ik zie hier een storm ontstaan.
4: Ja. Hier komen we zo nog op terug.
0: En andere grappige namen die binnenkomen bij het KNMI zijn bijvoorbeeld Sean naar de animatieserie Sean en het schaap in Ivy, vernoemd naar een labrador puppy die viral ging.
2: Ik kan natuurlijk ook iemand gewoon een hele Gen Z naam geven. Storm.
3: Precies.
4: Ja.
3: Precies.
2: Eetje storm, gewoon storm.
3: Yes. Jongens, hartstikke goed. Hebben we hier verder nog wat over? Dan kunnen we door naar het weer. Wie weet gaat nog stormen.
0: Nou, vanavond niet. Er staat een hartstikke droge avond op het programma. En morgen wordt wel een dag met de mix van zon en bewolking bij zo'n 20 graden.
3: En heel goed dat je een beetje een inkijkje geeft in jouw privé ook.
4: Gaan stormen?
0: Op weergebied.
3: En er gaat een hele droge avond aankomen.
2: Ja.
3: Niet helemaal, want Nel en ik gaan naar de NPO seizoenspresentatie.
4: Oh, dat wordt een hele kletternatte avond.
3: Kletternatte avond.
0: Ja, natje en een droogje.
3: Een natje en een droogje. Ja, leuk. Ga er ook heen, Stef?
0: Ik denk het niet.
3: Nee?
0: Nee, wat moet ik daar?
3: Ja, gewoon even je laten zien.
2: Netwerken.
3: Even.
4: God, jij wil nee hoor, dit is helemaal niet
3: te gaan. Stef wil
0: totaal geen netwerk.
3: Stef wil naar Nieuwsuur, hè? Stef, dat is het
2: Nieuwsuur,
3: uiteindelijk.
2: Die krijgt zijn eigen late night show, man.
3: Ja, oké, maar eerst Nieuwsuur.
2: Oké.
3: Okay. Ja, toch? Dat is een beetje mijn carrièreplan met Stef. Dat is niet gek, toch?
0: Ja, nou ja, misschien ooit.
3: Zie je nou wel.
2: Zie je wel.
3: Zie je nou wel.
0: Zo'n pak staat jou hier nog veel te leuk bij jullie.
3: Ja, maar dat is goed.
0: Nog even niet, hoor.
3: Nee, dankjewel, jongen. Blijf lekker zitten. Niks aan het handje. Trappen wij hem richting het verkeer.
2: NL, waar staat het vast?
4: Op de A4 Amsterdam-Rotterdam voor Den Haag-Zuid 21 minuutjes. De A12 Arnhem-Den Haag voor de Meren 16 minuutjes. De A15 Nijmegen-Rotterdam voor Sliedrecht-Oost 45 minuten. Nog een hele lange, de A16 Breda-Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 71 minuten. Komt door een kapotte auto. De A59 Den Bosch-Zonzeel voor Zonzeel 15. En nog eentje van 18 minuutjes. De A76 Akertje-Leen voor Spouwbeek.
2: Hoppakee, Spouwbeek.
4: Ja, ik ging een beetje snel.

0: Boudy.
1: Ja, goedemiddagavond.
0: Uit Vlaardingen. Weet je nog dat de Vlaardingen... Wij zaten gisteren in onze TikTok live tussen 6 en 7. Is er iemand die beweerde dat Bas van Toor was overleden? Dat is toch helemaal niet het geval?
1: Ik heb hem niet voorbij zien komen in de agenda vandaag. Maar ze komen wel hier vandaan, weet ik.
0: Nee, maar dat is het ding. Want jij werkt in de uitvaart in Vlaardingen. Nou, als iemand dat moet weten, dan ben jij het wel.
1: Ja, ik werk in de uitvaart. Ik woon in Vlaardingen, maar ik werk eigenlijk niet in Vlaardingen. Dat wil ik graag zo houden.
2: En wat zijn een beetje de trends in de uitvaart op dit moment?
1: De trends in de uitvaart, ja, dat zijn toch wel echt de biertjes, wijntjes, snackies in plaats van de cake en koek.
3: Nou ja, ik denk dat als Bassie gaat hemelen, dan moet er een circus tent neergezet worden, denk ik.
1: Ja, een slagroomtaart, hè?
3: Ja, yes, inderdaad, slagroomtaart.
0: Toch vind ik het een bijzondere keuze, man, om je leven eraan te wijden. Ik ben heel eerlijk.
3: Heel knap.
0: Ja, dat is wat anders, maar ik vind het wel een bijzondere keuze. Altijd maar in die depressiviteit, Bouw.
2: Nee, oh, nou, vertel het, Bouw.
1: Het is een vader en zoon dingetje. Ja. De derde in de generatie die dat doet.
2: Echt?
1: Dus ja, en ik heb zelf een zoontje van 9. Dus ik denk dat zijn lot ook al bestempeld is.
0: Oh echt? Daar ben je heel benieuwd naar. Hoe gaat hij ermee om, zeg maar? Met het fenomeen de dood, wat bij jullie zoon gewoon iets is, toch wel, denk ik.
1: Nou ja, door erover te praten. En weet je, het is natuurlijk iets waar je veel over hebt. Dan wordt het steeds normaler. Wat denk ik ook wel oké is om erover te praten.
2: Ja, ik denk ook wel juist door met de dood bezig te zijn dat je veel bewuster leeft.
1: Juist. Weet je, je ziet zoveel mensen van je leeftijd voorbij komen. Of die je kan linken aan een leeftijd van je moeder of je vader of wat dan ook. En dan denk je van ja, fuck, dat toch ook die van mij kunnen zijn. En
0: ik was even wat knipperen.
1: Dan ga je toch wat meer,
0: ik was even wat knipperen met mijn ogen, hoorde die opmerking van Nelly, weet je. Ik hoorde even gewoon de voorpagina van de Libella werd even voorgelezen.
2: Nee, je moest wel een beetje halen.
1: Sorry,
2: je bent zo
1: fucker.
2: Kijk, luister maar, jij bent gewoon een beetje bang voor de dood. Dus jij wilt dit gewoon een beetje vermijden.
0: Nee, helemaal niet. Ik hoor gewoon zo'n enorme dooddoener vanuit jou. Maar Nel, ik hoor een gesprek bij de kapper. Ik hoor jou, met je ogen dicht hoor ik jou zeggen, nou ja, maar omdat je
2: met de dood bent, wees mee, ben je wat meer bewust. Dat het leven oneindig is. En dat is niet
0: dat
2: zo.
0: Hoor je mij nooit zeggen dat het leven oneindig is.
2: Ja, oké, maar jij bent gelovig, dan ben je veel vaker met de dood bezig.
0: Nee.
2: Maar voor atheïst als ik, denk je dat het leven gewoon forever is.
3: Nee, helemaal niet. Ik ben ook atheïst en ik denk dat je hier gewoon lekker weg bent.
2: Maar jij wil altijd dood.
3: Ja, nee, maar ik wil dood.
0: Ja. Ik hoor je zoveel domme dingen zeggen in 2 minuten dat het tijd wordt voor een beetje niveau in de show.
4: Volgende vraag.
0: Boudy, jongen, ik moet het weer van jou hebben. Ik sta weer helemaal eenzaam aan de... Nou goed, oké, aan de knoppen. We gaan volgende vraag met je spelen. Doe het even uitleggen in 2 zinnen.
3: Bij de eerste vraag geeft Boudy als antwoord volgende vraag. Daarna geeft hij bij iedere vraag het antwoord van de vorige vraag.
0: Duidelijk, jongen?
1: Yes, kom op.
0: Oké, daar gaan we.
2: En wie moet je bellen als je last hebt van spoken volgens de filmklassieker uit 1984?
1: Volgende vraag.
2: Waar staat de afkorting GB voor die tot 2021 op stickers stond achterop auto's uit Engeland?
1: De Ghostbusters.
2: Welke nationaliteit heeft Helene Fischer die een hit heeft met Atemloos?
1: Groot-Brittannië.
2: Welke Frans vormde een duo met Baas B?
1: Ik loop vast. Helene Fischer, dat was...
0: Prima geprobeerd, hoor.
1: Duits.
0: Ja.
2: Ambitie zo laat. Beetje zo spit. Spitter. Oh nee, Boudy. Ik dacht dat hij peert.
1: Ja, het is niet mijn muziek, sorry.
0: Maakt niet uit. Ik kan net iets te lang duren, jongens, zo'n uitzending, hè? Hebben we het in de gaten of niet? Ik kan net ongeveer 1,5 uur te lang duren, hè?
2: Gaan we het eten.
0: Maakt niet uit. Ga lekker wat eten. Ja. Trekken wij jou er wel doorheen. Komt het goed. Boudy, dankjewel voor het meedoen. En een mooie avond, jongen.
1: Jullie bedankt.
0: Groetjes. Ai.
1: Hoi.
0: Nou, ik zou iets doen met veel koolhydraten die zich langzaamaan een beetje in het lijf ontwikkelen.
2: Ja, daar.

misschien als je op dit moment staat te kutten aan je aanrecht, omdat je net niet de juiste airfryer hebt die niet helemaal de dingen maakt zoals die gemaakt zouden moeten worden. Morgenochtend in de ochtendshow bij Wijnand en Jamie, wie weer een airfryer? Hou de radio aan.

0: misschien wel iets leuks om even te weten. Je hebt pas echt een hit, maar echt een hit, als je heel vaak opgesloten zit in de bovenkamer van Jammer Gezegd.
1: Ja, ja, ik heb dus heel vaak. Ja. Het heeft ook wel een beetje te maken met de tekst.
0: Oké.
1: Ik kom heel vaak, dan kom ik 's ochtends aan bij mijn paardjes. En er zijn er dus ook heel veel merries bij.
0: Ja.
1: Dan zeg ik, hé meisjes.
0: Ja.
1: En dan op dat moment zit ik gelijk, hé meisje, je weet niet wat je wil. En heb ik hem weer de hele dag in mijn kop. Het is gewoon super slim bedacht. Hé meisje.
0: Ja, goeie hit man. Echt,
1: ja, echt geweldig.
0: Echt lekker. Echt. Gaat er goed met Antoontje. Topshow weer op Lowlands. Ik heb er verder niks van gezien, behalve niet dat ik erbij was, maar gewoon de beelden op Instagram en zo. Zag allemaal veelbelovend en dik uit. En dat is heel erg gegund. Want Antoon is een vriend van de show. Die moet snel weer langskomen.
1: Een leuke gozer ook. Gewoon als persoon.
0: Als persoon, hè?
1: Ja.
0: Als personage.
1: Tegenwoordig zijn er eigenlijk bijna niet meer vervelende. Er was vroeger in de tijd van de jeugd van tegenwoordig, hè? Toen in 2005, 2006.
0: Toen was het ook een beetje cool om een beetje.
1: Om een klootzak te zijn.
0: Ja, en dat heb ik met Yellow Claw heb ik het ook gehad. Was ook heel vervelend.
1: Die waren ook vervelend.
0: Ja. Of we konden het gewoon niet aan. Dat kan ook, ja. Weet je, dat gewoon het niet ver genoeg was.
1: Ja, maar ja,
0: was bij Giel Belen, waren ze toen ook vervelend dan?
1: Maar Giel was zelf ook vervelend.
0: Ja, dat is waar. Oké, jongens, ik ben een beetje tijd aan het rekken, want onze productieafdeling was net iets vertraagd met het klaarzetten van de live, maar dat komt allemaal dik in orde. Ja, het is nog 1 minuut, de mensheid zit te wachten. Het is ongelooflijk natuurlijk, hè.
1: Maar het gedraagt zich echt als een Wouter van de Goes hier in de studio.
0: Nee, want jullie weten niet wat het is. Ik ben tegenwoordig ingelogd op de Baan te Bennen TikTok. En ik krijg op zondagavond op het bankje, krijg ik strak om 6 uur krijg ik een mededeling. Ja, je moet nu live gaan, want 99% van je volgers zijn.
1: Oh, is
0: die
1: dat
0: weten
1: zo?
0: Al dat wij om 6 uur, dat zit helemaal in het systeem. Dus jongens, binnen nu een paar tijden live op de TikTok. En we hebben Justin de Wild, hebben we te gast. Superleuk. En 90's tijd.
1: Gezellig.
0: Het is niet normaal. Wat een show.
2: 3FM.
3: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
3: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vodafone. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
5: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40%.

0: tijd voor het nieuws. Hier is de Stef Bandstra, NOS op 3.
1: Goedenavond. 34 arrestaties uit binnen- en buitenland na de schietpartij in Overasselt.
2: NOS op 3.
1: En die aanhoudingen waren vandaag verspreid over de dag op verschillende plekken. Op een persconferentie net zei de officier van justitie dat die verdachten deel uitmaken van een internationaal gezelschap met onder meer mensen uit Frankrijk, Algerije en Nederland. Bij de schietpartij kwam afgelopen nacht een man van 51 uit Wiegel om het leven. Hij zou de bewaker zijn geweest van het huis dat het doelwit was van de groep mannen. De politiechef deed bij die persconferentie ook een oproep.
3: Zie je een gedacht persoon of voorwerpen, bel dan ook direct 112. Spreek zelf geen mensen aan of pak geen voorwerpen op. Bel altijd 112. Wij streven ernaar om dit gebied zo snel mogelijk kleiner te maken.
1: En deze buurvrouw uit Overasselt werd afgelopen nacht wakker van die politieactie.
4: Vanochtend de wekker ging en toen hoorde ik geschreeuw. Dus toen heb ik het gordijn opengemaakt. En toen zag ik dus dat er iemand in de wei door twee politieagenten vastgenomen werd, zeg maar.
1: Het kabinet heeft 5 nieuwe plekken in Nederland aangewezen waar de komende 9 jaar 30.000 woningen moeten komen. Het gaat om Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Het vorige kabinet wees ook al nieuwe plekken aan, maar toen was er geen geld voor nieuwe wegen en sporen. En nu heeft de minister dat wel even allemaal goed gefactcheckt, zegt politiek verslaggever Noeska van der Meijden.
5: Dit keer heeft de minister echt om tafel gezeten met verschillende ministeries voordat ze die plekken koos. Ja, om te kijken of hier inderdaad geen problemen zijn met infrastructuur, maar ook bijvoorbeeld met netcongestie en het aanleggen van drinkwater. De enige uitdaging bij deze locatie is alleen wel dat op sommige van die plekken waar de minister wil bouwen nu op dit moment nog bedrijven staan. Die moeten dan weg. En dan zie je ook meteen waarom de vertraging in de woningbouw zo'n veelkoppig monster is. We wonen in een klein land en er is altijd wel ergens een knelpunt.
1: En later dit jaar wijst de minister nog eens 5 plekken aan waar gebouwd zal gaan worden. En dag augustus, hallo september. In Dokkum is 1 september een super speciale dag. Want dan gaat bij de kringloopwinkel daar altijd de kerstafdeling open. Ja, precies om 12 uur vanmiddag mochten de eerste mensen naar binnen toe.
6: 3, 2, 1, Merry Christmas!
7: Merry Christmas!
8: Maar ik ben nou het lespireren. Ik wil wat meer op dan wat kietsen zat.
9: Ja, een beetje sfeer straks in een hoes, hè?
10: Ja, geweldig.
1: Nou, Merry Christmas in Dokkum. Al sinds januari zijn 2 medewerkers daar bezig met het inzamelen van al dat kerstspul. Krijgen we weer van, maar vanavond blijft het overal droog. Morgen een mix van zon en wolken met soms een klein buitje tussendoor. Het wordt ongeveer 20 graden dan.
0: 3FM met het verkeer at the moment. Laten we eens even kijken op de A4 Amsterdam-Rotterdam voor Den Haag-Zuid. 24 minuten. De A12 Arnhem-Den Haag voor de meer dan 23 minuten. De A16 Breda-Rotterdam voor de Rotterdam-Tunnel 60. De A35 Enschede-Zwolle voor de Zaland-Twente-Tunnel 15. En de A59 Den Bosch-Zonshiel voor Zonshiel. 20 minuten komt er een ongeval. Doe voorzichtig.
2: 3FM. Ster.
11: plus, speel bewust.
12: Ja.
13: Echt serieus?
12: Zo.
13: Oh, wat een geld.
12: 8000, potverdikke me.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18+, speel bewust.
14: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus, dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
15: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
14: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
16: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
17: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
16: Oh, en nu niet?
17: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
16: Bueno, kies het en

0: maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: September is iedere dag jouw kans op tickets.
3: Ja,
4: september is 3FM Ticketmaand.
2: Vandaag jouw kans op tickets voor
4: Roxy Dekker.
2: 3FM. Barend en Benner.
5: 90's tijd zometeen. En zometeen is binnen nu en een paar minuten. En we hebben tussen 6:30 en 7:30. En ik kijk er enorm naar uit. Justin de Wild in de show. En hier is Coldplay. Paradise.

0: 3FM op 1 september 2026. Morgen, zeer belangrijke dag. Arjen Stoop is jarig, een van onze trouwste 3FM-luisteren.
1: Arjen
0: Stoop is al gewoon altijd erbij betrokken. Op dit moment in Turkije. En laat even weten dat hij morgen... laten we Arjen een beetje matsen, weet je, dat hij morgen 39 wordt. Ik denk dat hij iets ouder wordt.
1: Maar ik vind het bizar hoe Arjen actief op social media ook is. Hoe vaak ik zijn naam al niet overal onder post voorbij zie komen.
2: Ja, echt. En al dat lieve aanmoediging. Ja. En ik zag vandaag dat hij een foto stuurde dat hij op een boot zit. Arjen is denk ik een hele rijke miljonair.
0: Dat zou in principe wel... iets moeten zijn wat jij dan zou weten. Want en geld en iets ouder, dat is voor jou een dodelijke combinatie. Dat had je moeten weten. Hey jongens, even zonder dolle, we hebben een topdag. 1 september, de ticketmaand is begonnen bij 3FM. En we doen het met Barend en Ben net even ietsje anders. Sinds deze week, of vorige week eigenlijk, of die week ervoor eigenlijk. Maar oké, je snap me. Doen we op maandag 80's, dinsdag 90's, woensdag 80's en donderdag weer 90's. Gewoon 80's en 90's, allebei. Ja.
3: Het is 90's tijd, het is 90's tijd.
0: En dan is het eigenlijk heel makkelijk, weet je. We doen gewoon even één plaatje uit de jaren 90 in dit geval vanuit mij. En één plaatje vanuit Nel. Jij mag kiezen, de poll staat open in de NPO Luister app. Laat even weten welke je wil horen. Menu A is vandaag de mijne. Heel simpel, komt hier.
2: Wat een gekke hoek.
0: Ja, een gekke hoek, maar voor een te gekke plaat. En de kenners die weten het wel. When You Gotta Learn Jamiroquai of Jamiroquai.
1: Jamiroquai.
2: Echt een...
0: Wat is er aan de hand?
2: Goed nummer heb je gekozen.
1: Oh, man, ik vind Jamiroquai zoveel... En ik wil hem zo graag nog een keer live zien. Maar elke keer als hij dan ergens live is, zijn die tickets zo schandalig duur.
0: Nou, goed. Ik heb een hele goede minuutje A mag kiezen. Jamiroquai, When You Gotta Learn. En minuut B is ook wel...
2: Ja.
0: Geniaal goed, hoor.
4: Menu...
3: You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on a Discovery Channel.
2: Here we go. Ja, wel echt een one-hit wonder.
0: Nou, nee, zeg maar niet. Nee, man. Zeg maar niet.
1: The roof is on fire.
0: Ja, Bloodhound Gang.
2: Okay, two-hit wonder.
0: Nee, helemaal niet. De Bloodhound Gang heeft nog...
2: Oké, de Bad Touch.
0: Nee, de Bad Touch.
2: The Roof.
0: Fire, Water, Burn. En, niet te vergeten...
3: Baby.
0: Echt een hele grote hit uit volgens mij 2005, 2006. Dus...

0: Eendagshow 3FM. De Bauza. En Magnetic. Het is de grote dinsdag 1 september show bij Barend en Benner. 90's tijd hebben we gewoon weer even uit de mottenballen gehaald. Gisteren ethisch tijd. Stef van de NOS 3 reageerde al heel erg blij dat we ethisch tijd weer terug hadden. Maar het is fijn, ondanks het enorme aantal stemmen wat we binnen hebben gekregen, moeten we af en toe nog een beetje wennen aan de verschillende dynamieken waar we op dit moment binnen zitten. We zitten live op TikTok en allerlei dingen.
1: Justin komt net binnen en dan moet ik iemand bellen.
0: Het hele pakket. Sorry jongens. Het hele pakket. Maakt niks uit. Oké, heel goed. Dan kunnen we snel zaken doen.

0: Hey.
1: Oké, Daan, even heel kort. Wat ga je eten vanavond?
2: Kip Siam.
1: Kip Siam. Lekker. Nou, ik wil het heel lekker. Ja, lekker man. Oké, morgen de Zuid-Afrikaanse Baboti.
2: Vast.
1: Of heeft hij jouw keuze? Nel heeft gewonnen. Gratie.

0: Jawel, ben ik nu te horen of niet? Ja, maar ik kan mezelf niet horen. Het is zo insane hoe ik hier af en toe... Ja, maar ik zweer het. Het is echt... Jij hoort me ook, Stef. Ja, maar dan is het...
1: Geluid en duidelijk.
0: Ja, maar zie je dat? De tafel... S'avonds dit gewoon een soort van vast. Zie je dat?
1: Jij noemde gisteren Radio Sarajevo hier.
0: Radio Sarajevo, ja. Omdat ik dan wel probeer na te denken over eventuele andere oorlogsgebieden... dat misschien wat gevoelig ligt, weet je wel.
2: Ja. Nee, ja, heel goed.
0: Dus dan pak ik maar Sarajevo, omdat het ondertussen echt wel heel lang
2: is. Ja, maar nu hoor ik je niet meer.
0: Enigszins, zie je, dat bedoel ik.
2: Nee, ik hoor
0: het niet. Die tafel is af en toe gewoon helemaal in de war.
2: Ja.
1: Het schiet... Kijk, Jelmer die schiet weer te hulp hier.
0: Nee, daar komt het niet door.
2: Ja, oh, dit gaat helemaal mis.
0: Ja,
2: ja,
0: hey.
2: Jeetje,
0: ja, het is echt ongelooflijk allemaal. Jongens, excuses dat de goede ouderwetse radio moet leiden onder dit moderne gedoe. Maar we doen ons best, net zoals jij ook. En we hebben Justin de Wild binnen nu naar Bartellen.
3: NOS op 3.
0: Dit is de bijna nummer 1 middagshow met het laatste nieuws. Stef Vanstra, waar gaan we het over hebben, jongen?
1: Goedenavond. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk voor de drone met explosieven... die afgelopen maand is gevonden op het vliegveld van Leipzig. Ja, het past in een patroon van Russische operaties... heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Bij een vrouw van 39 uit Amstelveen is het West-Nelt-virus vastgesteld. Dat meldt stadszender AT5. En ze heeft hierdoor hersenvliesontsteking opgelopen. De vrouw heeft dat virus gekregen hier in Nederland. Dat West-Nelt-virus kun je oplopen van een muggenbeet. Het is al de vierde melding in ons land. Een man en een vrouw zijn daaraan overleden. En dan nog een stukje jeugdsentiment van schrijver. Jacques Vriends heeft een platina-boek gekregen voor achtergroepers huilen niet. Hebben jullie hem gelezen?
0: Ja, zeker wel.
1: Ja, ook een film van gemaakt in 2012, zag ik. Ja. Dat betekent dat er 150.000 exemplaren van zijn verkocht inmiddels. Achtergroepers huilen niet. Vriend komt hiermee in een rijtje te staan met grote namen... zoals Dick Bruna en Jochem Meijer. En de prijs werd uitgereikt in het nieuwe De La Mar Theater in Amsterdam... waar hij natuur was gelokt met de smoes.
4: Ja, dat is natuurlijk wel heel bijzonder op het moment dat je ook nog 50 jaar schrijver bent. Dus er vallen een heleboel dingen samen op dit moment.
1: Ja, zo is het maar net. Het boek Achtergroepers huilen niet komt al uit 1999. Wordt nog altijd verkocht. In 2012 kwam er dus ook een film over... Het verhaal gaat over Akki, een meisje in het laatste jaar van de basisschool dat leukemie krijgt.
0: Prachtig, hè? Prachtig boek en ook heel schrijnend, maar wel het lezen waard. En we doen het weer nog even, Stef.
1: Vanavond blijft het overal droog. Morgen een mix van zon en wolken met heel tussendoor soms een klein buitje. Het wordt een graad of 20.
0: Heel goed, dankjewel, jongen. Thanks, mooie avond, rustig aan.
1: Jullie ook, jongens.
0: Nel, wat gaat het gebeuren of waar gebeurt het nog op de weg?
2: Ik heb nog de A27 Utrecht-Breda voor Werkendam 15 minuten. De A35 Enschede-Zwolle voor Nijverdal-Oosten 15 minuten. En nog de N208 Sassenheim-Velsen voor de aansluiting met de A22 39 minuten.
0: Dank u.
5: Alright, ik wel, ik wel. Zijn we een beetje wakker? Ik wel.

0: Een jaar kent altijd vele succesverhalen. En een van de grote succesverhalen van de afgelopen maanden. En gewoon hoezeer ik hem waardeer als mens. En hoe aardig ik hem vind als jongen. Hoop ik nog duizenden jaren hierna. Zit hier gewoon in de studio. Het geluid van de afgelopen maanden. Dames en heren, mag je een heel groot applaus voor Il Fenomeno, Justin de Wild.
1: Kijk. Wat een aankondiging zeg.
0: Ja, Justin jongen. Wat een leven heb jij gekregen de afgelopen maanden. Je hebt een hele grote hit met Oh Cheerio.
1: Oh Cheerio is voor mij ja. Ja, het heeft mijn hele leven op de kop gezet. En het is nog steeds heel erg wennen voor iedereen om me heen. En ook echt heel erg voor mij. Maar ja, het is ontzettend gaaf om dit mee te mogen maken.
0: Ik heb een beetje zitten scrollen. En ik ben een beetje gedoken in jouw leven. En in de afgelopen jaren. Kijk, een succes is er nooit ineens. Hè? Het is nooit. Niet dat jij 4 maanden geleden in de autogarage nog banden stond te poetsen. En dat je toen in één keer dacht van, ik kan een beetje zingen. Je bent al best wel, hoe oud ben je?
1: Ik ben nu 22.
0: 22?
2: Niet normaal, man.
0: Maar ik zag foto's, ik denk uit 2019, 20, dat je met familie al bezig was, die je nu ook bij je hebt.
1: Ja, klopt. Ja. Ik doe alles met mijn broer Sven. En eigenlijk vanaf, ik was 11 toen ik begon. Ja. Hij was 13. Ja, ja. En dan ging je onderaan de ladder en je gaat steeds een stapje omhoog, Ga je stapje naar beneden en nou ben je met Cheerio's dwars door het dak heen gegaan met die ladder.
0: En hoe moeilijk was het zeg maar daarvoor? Of had je toen ook al een rijk leven qua overal een beetje staan, een beetje zingen, een beetje...
1: Ja, het was natuurlijk wel dat je gewoon al wel mocht zingen. Dus je had best wel gevulde optredens. Ik had denk vorig jaar had ik, nou ja, laat ik zeggen, 170, 60 boekingen. Ja. Dus ja, dat was toch wel best wel veel.
0: En,
1: ja,
0: weet je, sorry hoor, 160, 170.
3: Ja, het is gewoon dat is de helft normaal. Van het jaar.
1: Ja, en ja, weet je, dan kost je natuurlijk ook een stuk minder geld. Dus het gaat je
0: wat, wat kostte je toen?
1: Ja, ik kostte toen denk ik 6,795 zoiets.
0: Ja, dat is ook lekker. Is ja, ook, is ook ja, niet gek voor een jochie van... Die op je 21 ook al 80.000
3: euro. Maar wij hadden het er net.
1: Alles moest eraf, hè?
0: Ja, maakt niet uit. Maar je kunt ook bij de Albert Heijn werken.
1: Ja, nee, dat is zeker zo.
3: Maar ik was ook... Nou ja, denk, wij hadden het er net over dat zeg maar, de Nederlandse muziek weer helemaal terug is. Maar zeg maar, als jij nog een jong jongetje was, van wie had jij dan? Dat je zeg maar zo, nee, gewoon de volkszanger wilde worden.
1: Nou ja, ik zag, nee, ja, wij werden grootgebracht met eigenlijk met een Django.

0: Wagner met een André Hazes, een Koos Alberts, een Corrie Konings. Eigenlijk echt dat hele volkssmartlappen, volkslied. Ja, eigenlijk daar zijn we mee opgegroeid. En eigenlijk is toch de grootste voorbeeld voor mij toch wel Django en Frans Bauer geweest.
1: Ja, maar dacht je dan niet, dat is niet sexy. Als je zeg maar een
0: iedereen om me heen die vond dat dus niet. En iedereen had wel een mening erover van, ja, weet je, jij bent dat volkse jochie. Jij vindt dan die muziek mooi. Waar mijn klasgenoten Boef en Leeuw Kleine luister ik André Hazes en Willy Alberti. Ja. En dan zeggen ze, ja, jij bent gek. Ja, tuurlijk ben ik daar, hebben ze daar echt allemaal een mening over gehad. Ik zei, op een dag gaan jullie Nederlandstalige muziek waarderen. En die dag ga ik waarmaken. Ja. Ja, die is zeker waargemaakt.
2: Ja,
0: ik kwam ze van de week allemaal tegen, de jongens uit mijn oude klas. En ja, was gewoon in de plaatselijke zwarmatent. En ik zei, jongens, weten jullie nog? Ja, en ik luister nou gewoon André Hazes, zelfs Cheerio, man.
1: Ja, ja, dat is
2: leuk. Jij hebt echt een vooruitziende blik gehad. Want bedoel, het is populairder dan ooit.
0: Ja, nee, ik heb er altijd wel aan geloofd. Omdat ik er zelf ook heel erg achter stond van... Ja, van wat ik ervan vond. En ik vind het altijd wel een heel mooi iets hebben. Het is natuurlijk Nederlandse taal. Hè. Ga je naar Frankrijk, luister alleen maar Franse rap, Franse liedjes. Ja. In Nederland is dat niet. Nederlandstalig is eigenlijk, denk 20% voor als je 10 jaar terug was geweest. En nou is het niet meer weg te slaan.
2: Het is zeker niet meer weg te slaan. Kijk gewoon naar de top 5 en de top 10. En het is geweldig en het is hartstikke goed. Waar ik wel benieuwd naar ben, hè, hoe word je vanuit zo'n wereldje? Het is ook echt een wereldje natuurlijk. Hè. Ik heb bij de Tros gewerkt vroeger.
3: Ja.
2: En dan op vrijdagmiddag zaten we bij Sterren NL. Was het muziekcafé of heette dat toen de tijd?
3: Ja,
2: De weekendborrel.
3: Ja.
2: En er kwamen dan. Op vrijdagmiddag, hè, dan kwam er een verzameling auto's aanrijden. Dat je dacht dat het Nederlands elftal de selectiebekendmaking. Er kwam een wagen. Er kwam Django Wagner en Wesley Bronkhorst. En Yves Berendsen was toen nog een semi-grote speler. Weet je, dat soort jongens kwamen allemaal. Maar het was ook wel een wereldje aan zich waar ook een taartje verdeeld moet worden qua optredens, qua waar je terecht kunt, plekken waar je terecht kunt, waar je mensen kunt plaatsen. Hoe wordt er dan op jou gereageerd als nieuwkomer? Zien mensen je ook gelijk als een grote concurrent? Want je komt met een klap, kom je naar binnen.
0: Je komt natuurlijk wel met een klap, maar ik was al best wel, bij die grotere natuurlijk ben je in één keer helemaal nieuw.
2: Ja.
0: Terwijl ik ze jarenlang heb gezien. En dan was het eigenlijk, hij zingt ook, leuk. Doe gewoon je best en ga vooral door. En nou is het, ik moet wel oppassen, want anders ben ik dadelijk mijn plek kwijt.
2: Ja.
0: En waar je voorheen altijd werd gezien als dat zangetje, ben je nou in één keer één van hun. En dus het is, je mag in één keer meedraaien op het hoge niveau. En dat is ook wel heel mooi om mee te mogen maken, laat ik zo zeggen. Dus je weet ook niet hoe lang dit gaat duren. En je moet van alle momenten genieten. Dat
2: is ook leuk. Is ook leuk dat je dan die voorfase hebt meegemaakt.
0: Ja, zwaar. Weet je, ik was
2: dat je ook even
0: jaar,
2: weet, hoor.
0: We niet waar we heen moesten qua studio. Nou ja. En als je die opname terugluistert, denk je van ja.
2: Nee, maar het is ook leuk om zeg maar dat hele road idee, weet je, met een eigen geluidsman en komen en voor een lege zaal en voor een leeg podium en het hele.
0: Zo vaak.
2: Het is heel mooi om dat mee te mogen maken om die route, ondanks dat je zo jong bent, om dat toch geleidelijk zeg maar te pakken. Is heel tof.
0: Ja, ik was 18 toen ik net bij Bolle Jan mocht werken. Nou leerde je echt gewoon zingen voor 4 man en toen voor 10 man en toen voor 12 man en toen 20. Toen stond de hele hut vol. Ja, en dan leer je dat echt.
2: Maar luister, zingen bij Bolle Jan, dat is topsport, hè? Dan word je dus even
3: een beetje vroeger.
2: Vergeef me als ik het niet meer goed heb. Maar volgens mij moet je dan voor 200 of 300 euro de hele avond staan. En dan sta je van 6 tot. Van 7, je staat 8 uur of zo, toch?
0: Mij, je bent wel echt heel lang bezig. Momenteel is dat echt wel van 10 tot 2. Ja. Maar ja, je zingt eigenlijk in elk uur zing je een half uurtje. Alleen, ik was niet van... Ik vind het zingen leuk. Dus eigenlijk de rest van die zangers die er stonden... Ja, die zingen echt een half uurtje, 20 minuten. Gaan ze naar boven op de kruk zitten, even telefoon. Ja, ik vond het leuk om te zingen. Dus ik bleef gewoon staan en door. Ik deed ongeveer 6 keer. Ja. 6 keer een half uur.
2: Ja, lekker man. Fijn dat je er bent. We gaan even je track draaien. En natuurlijk die beuken van de jingle die je gemaakt heb voor Barend en Benner voor de show en wat op. En we praten
0: Benner
2: door.
0: Benner en Barend, hè?
2: Zo is het.
3: Benner en Barend.
2: We praten maar door.

0: to the People en Pumped Up Kicks. We hebben niemand minder dan Justin de Wilde in de studio. Cheerio is een van de grote hits van de zomer. En het meest irritante, weet je, je bent een jongen die nou, niet van ver is gekomen. Klinkt niet alsof je uit een soort achterstandswijk komt.
1: En, van de straat.
0: Yeah. En, nee, maar je hebt het vak gewoon geleerd. Braderie, feesten, partijen, klein en opgeklommen. En je hebt nu een hele grote hit. En dan gaat er gebeuren wat iedereen nu de hele tijd gaat doen. Wat is je volgende? Wat is je volgende move? Hoe ga je het doen? Wanneer komt die volgende single? Wat gaat er, met wie ga je samenwerken? En dat gaan wij ook doen.
1: Ja, dat is een hele goeie. Ik weet niet of ik het mag zeggen, maar...
0: Tuurlijk.
1: Nou ja, hij komt eind september komt hij uit.
0: Slim.
1: Oh. Het is een samenwerking.
0: Het is een samenwerking.
2: Een samenwerking. En zelf te zien?
1: Ja, een beetje. Nou. Hij doet het heel veel uit de zelf te zien.
0: Ik naai je niet hoor, want je hebt het mij verteld.
2: Oh,
0: ja,
2: echt?
0: Ja, je hebt het mij verteld. Ja, zeker. Nee, maar ik ben wel zo netjes om het erbij te houden.
1: Ik wil het echt aan iedereen laten horen, maar het kan echt nog niet. Want ik heb nog niks.
0: Nou ja,
1: maar het komt wel eind september uit. En in september is net begonnen. Maar het moet echt, deze week moet het af zijn. Anders halen we eind september geen eens. Maar
0: ja, wel slim dat je gewoon de hele zomer gewoon die Cheerio laat doorknallen.
1: Anders knal ik mezelf eruit.
3: Ja, ja. Maar ik moet je wel eerlijk zeggen, ik ben het niet helemaal met je eens. Iedereen zegt altijd, ja, wat wordt het volgende? Maar John de Bever.
0: Doet nog steeds.
3: Jij krijgt... Jij gaat de rest van je leven Cheerio zingen.
1: Nee, dat sowieso. Maar om je naam in de picture te houden, eigenlijk hoe je nou bent, dat is wel heel moeilijk. Dat is echt natuurlijk wel, je moet er heel goed over
0: John de Bever doet een reality show, doet een tv-serie, doet van
1: dus
0: alles.
1: Die naam,
0: weet je,
1: die blijft hoog. En dat maakt niet uit wat die uitbrengen. Het is toch wel, want de mensen die dat leuk vinden, die luisteren dat toch wel.
0: Ik denk dat die jongen die vorig jaar Blikkendag had, Sven Verstegen, wat ik ook een wereldgozer vind, die is echt wel naarstig op zoek naar die tweede Blikkendag.
3: Ja, maar ja, dat is iedereen toch?
1: Iedereen, een Kali is op zoek naar een Kali, ik ben op zoek naar een Cheerio. Iedereen is op zoek naar de volgende hit. Alleen, kan je die volgende hit scoren? Ja, daar moet je niet van uitgaan. Weet je? Je moet doen wat je zelf leuk vindt. Bij Cheerio had ik er eerst geen geloof in, totdat die eindproductie klaar was. Toen dacht ik, ja,
0: voelde je hem niet? Voelde je hem niet?
1: Cheerio, ik dacht, lekker ouderwets. Ik vind het helemaal niet leuk. Mensen van mijn leeftijd weten ineens wat Cheerio is.
2: Wie heeft hem dan doorgepusht, die ze tegen jou zei?
1: Nou, toen zei het platenlabel van, Jus, wacht het nou even af. Ik ga het even laten maken, afmaken, studio. We maken het helemaal af van A tot Z. Ik zei, nou oké, wil ik of achter, en dan kunnen we kiezen. Nou, toen die helemaal af was, accordeons, trompetten, alles eraan. Ja, toen dacht ik, ja, dit moet zo snel mogelijk uit. Dus binnen 2 weken was hij ook uit.
0: We hebben Justin de Wilde in de studio, eigenaar van de grote zomer Cheerio. Wanneer had je voor de allereerste keer, vind ik wel leuk om mee af te sluiten, door van oké, hetgene waar ik al mijn hele jongen, want je bent nog een klein mannetje van 22, grote jongen, maar een klein mannetje. Wanneer had je voor het eerst het moment dat je tegen je broer zei, we hebben hem?
1: In de auto. Ja, ik weet het nog heel goed. We zaten onderweg naar een optreden, maar ja, die week van tevoren werden we gebeld, SBS6, alle mediabladen, iedereen die belde in één keer van, ik zei, wat gebeurt er nou?
0: Ja.
1: En weet je, dit was onze droom, hier hebben we van gedroomd, maar nooit verwacht dat het uit zou komen.
2: Ja.
1: Ja, toen zaten we samen in de auto en toen gebeurde het. En dan dacht ik van, ja, toen zei
0: wat gebeurde er? Wat gebeurde er dan?
1: Ja, alles ontplofte. Dus mijn hele Instagram ontplofte, mijn Spotify ontplofte, TikTok ontplofte. Iedereen die belde, dus de hele telefoon stond roodgloeiend.
0: Ja.
1: Ja, dat was echt wel een moment. Ik wil eigenlijk op iedereen reageren, maar dat lukt alleen niet. En dat is echt wel heel jammer. Maar ja, het is gewoon een droom die iedereen waarmaakt voor ons.
0: En dan is het ook nog zo dat je dan ook dat podiummoment hebt. Hè? Dan ontploft het, maar je voelt ook met die shows natuurlijk. Je komt oplopen en in één keer is het
1: shows
0: bam,
1: heel veel.
0: Ja, maar ik bedoel, van je krijgt in één keer die instant zelf. Ik hoef hem alleen maar in te zetten en de boel wordt gek.
1: Ja, het is echt bizar. Weet je, dat heb je zelf gezien op de Rijnweek vorige keer.
0: Niet normaal.
1: Het is echt bizar. Weet je, je hoeft alleen maar zolang ik geen vogels...
0: En pat.
1: De rest wel.
2: Ja.
0: Dat wil ik nou ook met onze show. Hè? Dat wij zoiets krijgen dat we alleen maar over moeten beginnen.
2: We gaan nog even op TikTok even wat tips vragen.
0: Zo is het. Dames en heren, handen op elkaar voor Il Fenomeno uit Veenendaal. Justin de Wilde! Vind ik toch ook een klapper, dit zeg je niet normaal. Zeg je nummer 1 van Nederland op dit moment. Milo, laat het lukken. Hey!
4: Hij is niet meer.

0: drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
0: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
2: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus, dat doen wij ook. ICM, je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.

0: CM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
1: De Theatertiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Dames en heren, de daluren beginnen.
5: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flexstal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
6: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Samen.

0: al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl. Je verdient het.
2: 3FM. Zometeen de avondshow van 3FM. Die start met Cameron Wittkamp. Hij maakt de Kingdom of Fear. Eerst krijg je dit nieuws. Het is 7 uur.
3: Door Albegens met het NOS-journaal. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden opgepakt na de schietpartij van vannacht in Overasselt. In totaal zitten nu 34 mensen vast. De verdachten beschoten vannacht een huis en hadden zware wapens bij zich. Inwoners zijn flink geschrokken.
4: De wekker ging en toen hoorde ik geschreeuw.
5: Mensen gemaskerd en wel daar gelopen te hebben met zware wapens. En denk ik maar, hoe is dat mogelijk dat dat niet eerder ontdekt is?
4: Ja, vreselijk. Beangstigend. Ja, heel erg.
3: Er vielen doden en 2 agenten raakten gewond. Mogelijk had het geweld te maken met een drugsconflict met de bewoner. Bij een vrouw van 39 uit Amstelveen is het West-Nijl-virus vastgesteld. Volgens de GGD heeft de vrouw het virus in Nederland opgelopen en kreeg ze daarna hersenvliesontsteking. Het komt bij ongeveer 1 op de 100 mensen met het virus voor. Het is de 4e keer dit jaar dat het West-Nijl-virus is vastgesteld bij een Nederlander. Vorige maand overleden een man uit Utrecht en een vrouw uit Drenthe aan de gevolgen ervan. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd vorige maand een drone met explosieven gevonden. Correspondent Gimbal Duk over hoe de verdenking op Rusland kwam.
6: Het heeft onder meer te maken met de werkwijze die gebruikt is en de gebruikte middelen. Die passen echt in een patroon van eerdere hybride acties door Rusland. En ook bevindingen van de inlichtingendiensten wijzen erop dat de daders, waar het mogelijk om gaat, voor de Russische diensten werkt.
3: En ook informatie van buitenlandse veiligheidsdiensten speelt een rol. Rusland ontkent alles. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. VVD, D66 en CDA zijn het niet eens over hoe het verder moet. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer. Maar omdat veel partijen daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. Het weer, vanavond opklaringen, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen zon afgewisseld door bewolking. Morgenmiddag vooral in het binnenland mogelijk een bui. Dan wordt het 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
8: Pakken ze podium?
9: Pakken ze podium?
8: Pak zelf eens een podium.
10: Pakken ze podium.
11: Pakken ze podium.
12: Pakken ze podium.
13: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
14: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
15: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
16: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
17: September is iedere dag jouw kans op tickets.
18: September is 3FM Ticketmaand.
17: Vandaag jouw kans op tickets voor
18: Roxy Dekker,
17: 3FM,
18: BNN Vara,
17: Andres Oudijk.
2: Hij sluit zich op als een kluizenaar en werkt het liefst helemaal in zijn eentje. Nee, ik ben het niet. Over wie ik het heb, hoor je na muziek van Cameron Wittkamp.

Sommige mensen weten niet dat deze tune gaat over Donnie Roelvink. Jongen. Heb je al gisteren gezien bij de talkshow van Renze? Zat hij aan tafel om te vertellen over zijn uitspraken dat zijn vriendin geen mannelijke personal trainer mag hebben. Ging hij helemaal in discussie met Olcay Gulls. Ik dacht, waar zit ik naar te kijken? You're the loser van Tame Impala.

avondshow. Ah, goed dat je er vanavond bij bent. Het is de enige plek waar je na je werk nog even wil inchecken. Want dat kan je zomaar een pot zelfgemaakte sambal opleveren. Ik hou namelijk bij hoe vaak je luistert, hoe vaak je er in de maand bij bent. En ja, ik vind het leuk om elke dag even een bericht met je te delen, weet je wel. Net als op Snapchat. Laten we een streak opbouwen, dus meld je even aan. En mooi heerlijk de peerlie, dat kan je doen door even het woord... Happy Dinsdag!

je dansen je dinsdag door. Panic at the Disco maakte High Hopes, hoorde je in de avondshow van 3FM. Mijn naam is Andres en ik zit vandaag te scrollen. Ik kom dit tegen op de TikTok. Ja, je hebt het misschien ook al gezien als je, net als ik, chronically online leeft. Maar er is een hele domme man. Een hele domme man is opgepakt. Hij is zeg maar die guy van Atje. Weet je wel, van Atje vroeger op televisie bij Paul de Leeuw. Het gaat om een man die na 30 jaar is opgepakt voor de moord op Tupac. En dat heeft te maken met het feit dat hij zelf in een soort boek, memoire over zijn leven, heel dik heeft uitgebreid verteld van, joh, ik heb mij zo stoer ik was, ik moest iemand vermoorden, ik had zin om een rapper neer te knallen. En vandaag groot in het nieuws. Die gozer hoort binnenkort zijn straf, maar gaat waarschijnlijk levenslang de gevangenis in. En dat vind ik meer dan terecht. Tupac op 25-jarige leeftijd, bruut vermoord. Terwijl hij toen al iets van, nou ja, de best verkopende rapper ter wereld was. Zijn carrière heeft niet lang geduurd. En om zijn leven toch te vieren, dacht ik, zullen we maar weer even doen samen. California Love 3. FM. California.

En California Love, wat een ongekende rammer. En wat fijn om dat samen met jou te kunnen luisteren zo toch. Op een dinsdagavond. Als je luistert, stuur vooral eventjes hartelijk dinsdag. Via de app van NPO Luister of Instagram DM. Dan weet ik dat je er bent, dan zet ik je op aanwezig. Hoe vaker je aanwezig bent, hoe meer kans op sambal. Right.

0: is 3FM Ticket Maand. Luister iedere dag naar 3FM en maak kans op tickets voor al jouw favoriete artiesten.
1: Vanuit gefeliciteerd, jij gaat naar

0: avondshow met Capital Cities. Zij maakte Seven Sound. Ik vind het altijd leuk dat je 3FM aan hebt. En ik vind het nog leuker om met je te chatten. Dat kan via de app van NPO Luister. Als je die niet hebt, kan het ook via DM. Ik hou bij hoe vaak je luistert naar dit programma. En ben je er nou het vaakst bij in de maand, dan win je een zelfgemaakte pot Sambal Odijk. Ik wil eventjes een heel warm welkom heten aan Rens. Ik krijg namelijk een mooi bericht van hem. Hij zegt, hey Andres, ik ben er eigenlijk best wel vaak bij, maar ik stuur vandaag voor het eerst een berichtje. En ik doe mee aan die avondstreek van je. Nou Rens, bij deze, je staat op aanwezig.
1: Andres, avondstreek.
0: En aan de telefoon is Jackie, goedenavond.
2: Hoi, goedenavond.
0: Hé, hey, maar dit is echt, jij hebt denk ik heel Nederland jaloers nu. Waar ben jij?
2: Ik ben nu in Holkeek, in Frankrijk. Normandie, in Frankrijk.
0: Oh, ja. Jackie, wat heerlijk. Terwijl de rest van Nederland weer aan het werk gaat, zit jij met je reet in de zon.
2: Ja, het is echt heerlijk weer hier ook. Dus,
0: En wat gaat het hoogtepunt worden dan? Ik hoor wel een baby op de achtergrond.
2: Ja, klopt. Ja, die is nou 1,5.
0: Oké, hard werken dus.
2: Hard werken, ja. Het is eigenlijk voor het eerst dat we op vakantie zijn dat we denken, het is helemaal geen rust eigenlijk. We hebben geen vakantie. Hey, pas als hij in bed ligt.
0: Ja, en dat kan niet lang meer duren, gok ik zo.
2: Ja, nee, dat is over een half uurtje. Dat kunnen wij eigenlijk ook rusten.
0: En wat gaat er dan nog gebeuren? Wordt het een dolle duikavond vanavond?
2: Nee, allemaal rustig, hè.
0: Oké. Maar wel lekker dat je daar aan de barbecue zit met 3FM aan. Daar wil ik je voor bedanken.
2: Ja, geen dank. Altijd 3FM aan. Dus,
0: Jackie, ik ga jou en je kind bij deze op aanwezig zetten voor vanavond.
2: Joppa!

dinsdag. We zitten nog aan het begin van de week. Calvin Harris maakt de Blessings met Clementine Douglas. Wil jij op mijn kosten naar Amsterdam Dance Event of een ander concert? Dat kan. Elke dag in dit radioprogramma maak je namelijk kans op concertengoed. Omdat ik weet hoe mokertje duur concerten, festivals en feesten tegenwoordig zijn. En ik vind dat je daar niet op moet bezuinigen. Want je moet lol maken, je moet herinneringen bouwen. Daarom te winnen €50 concertengoed. En normaal geef ik je altijd een inkomvraag op dit tijdstip. Maar ik denk, oké, ik ga het anders doen dit seizoen. We zitten net aan de tweede aflevering van een nieuw seizoen. De avondshow gaat niet achter een betaalmuur, maak je geen zorgen. Maar de avondshow gaat wel belangrijker worden op Instagram. Volg me daar eventjes, want vanaf 7 september begint daar ook een online talkshow die je echt niet wil missen. Dus het is handig dat we daar online connecten met elkaar. En als je me dan even volgt, geef ik je als cadeautje in mijn stories de inkomvraag en het antwoord. Dan ben je dus al een stapje dichterbij die €50. Mijn Instagram is apenstaartje Andres Odijk. Spreken we elkaar na Lenny Monsoon.

We zitten nog aan het begin van de week. Calvin Harris maakt de Blessings met Clementine Douglas. Wil jij op mijn kosten naar Amsterdam Dance Event of een ander concert? Dat kan. Elke dag in dit radioprogramma maak je namelijk kans op concertengoed. Omdat ik weet hoe mokertje duur concerten, festivals en feesten tegenwoordig zijn. En ik vind dat je daar niet op moet bezuinigen. Want je moet lol maken, je moet herinneringen bouwen. Daarom te winnen €50 concertengoed. En normaal geef ik je altijd een inkomvraag op dit tijdstip. Maar ik denk, oké, ik ga het anders doen dit seizoen. We zitten net aan de tweede aflevering van een nieuw seizoen. De avondshow gaat niet achter een betaalmuur, maak je geen zorgen. Maar de avondshow gaat wel belangrijker worden op Instagram. Volg me daar eventjes, want vanaf 7 september begint daar ook een online talkshow die je echt niet wil missen. Dus het is handig dat we daar online connecten met elkaar. En als je me dan even volgt, geef ik je als

Vanaf 7 september begint daar ook een online talkshow die je echt niet wil missen. Dus het is handig dat we daar online connecten met elkaar. En als je me dan even volgt, geef ik je als cadeautje in mijn stories de inkomvraag en het antwoord. Dan ben je dus al een stapje dichterbij die 50 euro. Mijn Instagram is apenstaartje Andres Odijk. Spreken we elkaar na Lenny Monsoon.

0: Klein beetje drum and bass. Dat is niet schadelijk, toch? Rudimental en Feel the Love. Het is de avondshow van 3FM. Mijn naam is Andres en tot aan 9 uur ben ik er voor je. Met nu wellicht jouw kans op €50 concert te goed. Omdat ik weet hoe mokertje duur het leven is. Concertkaarten zijn onbetaalbaar. Vind ik echt vreselijk en daarom wil ik je een beetje supporten. Ik zeg een hele goede avond tegen Marije uit Den Bosch. Hallo Marije.
1: Hallo.
0: Hey. Jouw lievelingsartiesten zijn Somjeu, Vrouwtje, Estine en Sef.
1: Ja, klopt.
0: En in jouw vrije tijd bak je graag zuurdesembrood.
1: Ja, klopt.
0: Wat is het geheim daarachter?
1: Liefde. Liefde. En ervoor zingen.
0: Echt, wat zing je dan voor het zuurdesembrood?
1: Ik zing vaak gewoon mee met de radio. Dat is net wat jullie draaien. Maar...
0: Oké, okay, wij draaien zo meteen I Wanna Fuck You In The Ass draaien.
1: Ja, ik zing hem volop mee.
0: Oké. Okay. Hey, we gaan beginnen. Als je mij volgt op Instagram, dan heb je de inkomvraag al gezien. Dat is apenstaartje Andres Odijk. Zo niet. Ik heb 5 vragen voor je. Die moeten allemaal goed beantwoord worden binnen de minuut. Heb je een vraag fout, lig je eruit. Je mag onbeperkt passen. Maar er komen geen nieuwe vragen bij. Ja. Am I ready?
1: Ja, gaan we doen.
0: De eerste vraag die gaat over Stef en Abel. Hoe heten zij als duo?
1: IJsland.
0: Dat is goed. Dan, vandaag lekten de eerste details van de Prinsjesdagstukken uit. Maar wanneer is Prinsjesdag?
1: Tweede dinsdag van september.
0: De tweede dinsdag van september, Marije uit Den Bosch. Oh, dat is
1: derde?
0: Fout. Het was de derde dinsdag in september.
1: Oh, shit.
0: Oh, shit over shit.
1: Ik was zo overtuigd ook van mijn spel.
0: Ja, dat is ook wel weer mooi, want zelfvertrouwen brengt je ver in het leven. Maar het was helaas niet goed.
1: Helaas. Fijne uitzending.
0: Probeer het zeker over een maandje nog een keer, oké?

de nieuwe Nothing But Thieves. Baby Cool. Er komt een nieuw album aan. Nog heel even geduld hebben. 18 september, dan is de release datum. En we gaan helemaal terug die gitaren in. Dat is wel even lekker zo, hè? Mijn naam is Andres en ik ben er voor je tot aan 9 uur vanavond. Lekker dat je de avondshow aan hebt. Ik wil ook even van het moment gebruik maken om je te vertellen dat vanaf maandag 7 september we een nieuw programma gaan maken hier bij de avondshow. Wordt echt iets heel cools. Wordt namelijk een soort talkshow die je ook online kan bekijken. Ja, ik zit te denken, ik kan je de titel nog niet zeggen. Maar dat gaat niet lang meer duren. Daar kom ik deze week op terug. Je kan het volgen door me te volgen online. Ik heet daar Andres Oudijk. En vanaf nu maak je daar dus ook nog eens kans op extraatjes. Bijvoorbeeld de inkomvraag van de quiz elke dag.

0: living young and wild and free. Oh, I love die tune, man. Dat zegt Ruben in de luisterapp.
1: Andres Odijk.
0: Snoop D-O-double-G hoorde je bij 3FM. Het is de avondshow. En ja, ik weet niet wanneer jij voor het laatst wakker gelegen hebt. Dat je echt dacht, er komt geen einde aan deze nacht. Wanneer was dat voor jou? Bij mij was het gisternacht. Ik zweer het je, ik heb de hele nacht wakker gelegen in mijn bed. Ik heb echt plafonddienst XXL gehad. Ik zal je zo meteen uitleggen hoe dat komt. Maar laat je vast even een gok doen via de app. Was dat A, vanwege een hoeveelheid drugs? Was dat B, een huilende baby bij het huis naast mij? Of was dat C, een aanslag? Laat maar even weten, spreek ik je zo.
1: 3FM.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: Nu met de Gamma Voordeel.

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
2: Koekoek.
3: Lulu.
2: Gek.
1: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt. Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in het daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno, kies het NS

0: 50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
4: Gelukt. Heb je hem al betaald?
3: Wat bedoel je?
4: Mijn betaalverzoek.
3: Zo, dat doe je snel.
4: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: 3FM. Oké, A, B of C. Dat had je kunnen doorappen via de app van NPO Luister. Ik geef je zo meteen nog eventjes de keuzes. Doe het na het nieuws van 9 uur. Of excuses, van 8 uur.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine daar morgen €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij schoot begin 2024 een man en een vrouw dood met wie hij ruzie had over een huis. K. ging in beroep tegen zijn eerdere veroordeling tot levenslang. Maar het OM komt dus met dezelfde eis als toen, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
4: Zij stellen hij is volledig toerekeningsvatbaar. Het is op gruwelijke wijze gebeurd. Deel, zeggen ze, en dan is er maar één straf gerechtvaardigd. En dat is een levenslange gevangenisstraf.
3: In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. De politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan, zegt deze verslaggever.
5: Meerdere zogenaamde onconventionele sprengstof- en brandvoorrichtingen dort gevonden worden zijn sollten. Die politie spricht ons gegenüber davon dat het keine geschosse zijn sollen.
3: Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Door wie de explosieven zijn geplaatst is niet duidelijk. Schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor 8e groepers huilen niet. Het boek verscheen in 1999 en gaat over Akkie uit groep 8 die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Betekent dat er 150.000 exemplaren van zijn verkocht. Het weer, vanavond klaart het op, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags vooral in het binnenland dan mogelijk een bui. De maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Oké, ik heb de hele nacht wakker gelegen. Waar denk je dat het door komt? Is het A, door een drugsprobleem? B, door huilende baby's bij de buren? Of antwoord C, een aanslag? De winnaar die het goed had, wint een pot zandbal Oudijk.
6: 3FM. Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
8: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de

0: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
1: September is iedere dag jouw kans op tickets.
2: September is 3FM Ticketmaand.
1: Vandaag jouw kans op tickets voor
2: Roxy Dekker.
1: 3FM. Andres Odijk.
3: Ja, dat is wel dik hoor. Het 3FM ticketalarm horen, dat betekent kaarten scoren. Ik hoop dat je de app van NPO Luister al op je telefoon hebt. Anders zou ik hem zeker even downloaden nu.

0: Nou, ik snap dat je nu een Pavlov-reactie hebt en denkt... Oh, ik moet appen. Nou, doe dat vooral, want je bent hartstikke welkom. Ik vind het heel erg leuk om samen even met je deze avond door te brengen. Laat vooral van je horen via de luisterapp of Instagram DM. Je kon natuurlijk afgelopen week kaarten winnen voor Fontaine's DC. Super exclusief concert. Dat kan niet meer, maar... Gelukkig is het wel 3FM Ticketmaand. En maak je elke dag kans op concertkaarten. Met vandaag Roxy Dekker.
1: 3FM. Andres Oudijk.
0: Het ticketalarm horen, dan moet je snel mogelijk je naam sturen. En waarom jij naar Roxy Dekker toe wil. Dan iets totaal anders. En ik zweer het je, ik heb gewoon... Nou, ik denk wel 8 uur wakker gelegen. Ik heb geen oog dicht gedaan afgelopen nacht. De vraag aan jou, waar denk je dat dat door gekomen is? Ik heb je een aantal opties gegeven. Optie A, ik heb een drugsprobleem en ik zat alleen maar te stuiteren in bed. Poing, poing, poing, poing, poing, doef, doef. Optie B, mijn buren hebben sinds kort een baby. Hartstikke schattig en lief, maar die heeft me helemaal wakker gehouden. Of antwoord C, er was een aanslag. Ik ga eventjes naar Marije. Goedenavond. Ik ga naar Christian, sorry.
2: Hey André, totaal ja, Christian.
0: Christian, goedenavond. Hey, A, B of C, wat denk je?
2: Ja, nee, het was C.
0: Oké, dat zeg je heel stellig, maar ik ga ook even naar Roos. Goedenavond.
3: Ja, goedenavond.
0: Jij denkt antwoord B.
3: Ja, een baby.
0: En huilen, heb je er zelf wel eens last van?
3: Nou, nee, ik slaap daar doorheen. Ik heb zelf kinderen en ik, nee.
0: Ja, dan raak je er wel aan gewend.
3: Ja, een soort van.
0: Dat is toch lekker. Christian, waarom denk jij antwoord C, de aanslag?
2: Nou ja, toevallig was er aan de Amsterdamstraat tegen Utrecht een aanslag. En ik weet, dat heb je wel eens geroepen, dat je daar vlakbij woont.
0: Wauw.
2: Dus ik weet
0: het
2: zeker.
0: Christian, jij pakt een pot sambal.
2: Lekker man, lekker, lekker.
0: Hé, hey, gelukkig ga ik verhuizen. Ik heb een nieuw adres.
2: Maar, dat weet ik. Christian, maar nu woon je nog in Utrecht natuurlijk, hè?
0: Ja, dat klopt. Ik zweer het je. Ik neem je heel even mee naar deze nacht. Want ik heb de hele nacht wakker gelegen. Het was echt te insane voor woorden. Ik lig in bed, weet je wel. Het is 1 uur in de nacht. Het is donker op straat. De laatste bussen die rijden hun ronde. En op dat moment dat ik eigenlijk net zo in slaap sukkel, hoor ik ineens dit.

0: En ik tril toch een partij weg, jongen. Dat is niet normaal. Mijn hele ramen beginnen te shaken. Zelfs mijn bed gaat heen en weer alsof er keihard wordt genaaid, weet je wel. Was dat het maar? Dit was het allerengste wat ik ooit heb meegemaakt.
1: Dus ik kan het niet meer voorstellen.
0: Ik ben
1: maar het is de tweede kerel daar, hè?
0: Nou, ik ben dus naar buiten gerend. En daar stonden allemaal mensen, net als ik, in een onderbroek en in een blote shirt op straat. Ik heb nog snel mijn laptop en mijn oplader meegepakt. Want ik dacht, ja, straks heb ik niks meer. En heb ik in ieder geval nog de vakantiefoto's van Italië 2021. Weet je wel?
1: Heel verstandig.
0: Maar wat er inderdaad gebeurde, er is dus een aanslag gepleegd op een winkel, op een restaurant. Daar is een handgranaat naar binnen gekeld. En dat is dus een jaar geleden ook gebeurd. Nou, ik leek wel alsof ik in Oekraïne was. Het was echt zo bizar.
1: Maar was je daar vorige keer er ook bij dan?
0: Nee, vorige keer was ik daar niet bij. En ik heb dit überhaupt nog nooit meegemaakt. En ik hoop ook echt dat ik dit nooit meer ga meemaken. Want ik heb de hele nacht niet kunnen slapen van... Nou, toch ook wel een beetje angst, zeg je eerlijk.
1: Nou nee, ja, niet alleen angst. Adrenaline ook, denk ik. Het zit natuurlijk echt wel... dat gaat in je botten zitten, zeg maar.
0: Ja, man. Zoveel stress. Want ik wist het natuurlijk niet, komt er nog meer? En dan in één keer alleen maar politieauto's in mijn straat. Politiehelikopters, brandweer, ambulance.
1: Mm-hmm.
0: En het allerergste,
1: heel snel dan.
0: Het allerergste was... Ik had ook een flesje wijn gedronken. Dus het duurde allemaal wat langer voordat het werd geprocessed in mijn brein. ja, het mooie is, jij wint er een pot sambal mee. Gefeliciteerd.
1: Ja. Geen beter vermaakt dan leed vermaakt in dit geval.
0: Ik heb zo hard in mijn bed getrild, jongen. Ik leek wel een Satisfyer.

Q. Het is de avondshow in full effect. Ik wil je zo meteen Florence and the Machine laten horen. Ik ga nog niet vertellen welk liedje. Maar dit is een liedje wat live echt zo ongelooflijk goed is. Wat ze deze zomer ook nog gespeeld heeft in Nederland op het Down the Rabbit Hole Festival. Ook komt er nog nieuwe muziek voor je aan. Maar eerst even dansen. Shakira en

Florence and the Machine. Als er een artiest live beter is dan vanaf een mp3'tje... dan is zij het met 150%. Dark days are over. Je luistert naar de avondshow. Mijn naam is Andres Odijk. Tot aan 9 uur ben ik er voor je. Met nu nieuwe muziek. Brand new channel. Het is gemaakt door Slater. Het is zweverig en een beetje mysterieus.

Dus laten we even een spelletje doen. It's my life. En hoeveel herkende jij er? Ik ben Ivo en mij hoor je morgenochtend weer met de allerbeste tijdloze tracks tussen 9 en 12 op 3FM. Tijdloze tracks. 3FM.

Ed Sheeran, Martin Garrix maakt een Repeat It. Dat hoorde je bij 3FM in de avondshow. Ik heb een gloednieuw liedje voor je. Het is funky, het is groovy, het is vrolijk. Het is Declan McKenna samen met Blossoms. Additional Driver.

Gisteren hoorde ik deze bij 3 voor 12 Radio. Eva die pompte hem weg en toen dacht ik, hey, deze wil ik vaker draaien, vaker horen op 3FM. Blossoms samen met Declan McKenna, Additional Driver. Vanaf vandaag wil ik je een update geven. Elke dinsdag voor de komende 2 weken krijg je een D2D update. Nee, maak je geen zorgen. Ik ga het niet met je hebben over kwartaal 2 of 3. Of we gaan ook niet de interne communicatielijnen ophelderen. De D2D update staat voor Dam tot Dam update. Ik heb namelijk besloten om de Dam tot Dam te gaan rennen. Dat is een run van 16 kilometer. En jij kan na elke update een gok doen via de app van NPO Luister wat mijn tijd gaat worden. Ik zal je dan ook vertellen hoeveel ik vandaag heb gerend. Ik heb 12 kilometer gerend in 1 uur en een kwartier. Nou, over 2 weken is die Dam tot Dam loop en ik ben vandaag begonnen. En ik weet niet, je herkent dat sowieso als je een hardloper bent of als je wel eens buiten sport. Dan zie je jezelf sporten, toch? Snap je wat ik bedoel? Ik ren door Utrecht heen, weet je wel, zweet over mijn hoofd. Ik ben helemaal buiten adem. En ik zie mezelf echt vanuit een soort helikopter als Usain Bolt door die stad beuken. Weet je wel, gewoon echt dat je dit hoort. Qua tempo, huppatee, een beetje gas geven. Nou, ik kom thuis. Ik kijk op mijn horloge, ik druk hem uit. En ik zie dat ik eerder heb gelopen als

gisteren hoorde ik deze bij 3 voor 12 Radio. Eva die pompte hem weg en toen dacht ik, hey, deze wil ik vaker draaien, vaker horen op 3FM. Blossoms samen met Declan McKenna, Additional Driver. Vanaf vandaag wil ik je een update geven. Elke dinsdag voor de komende 2 weken krijg je een D2D update. Nee, maak je geen zorgen. Ik ga het niet met je hebben over kwartaal 2 of 3. Of we gaan ook niet de interne communicatielijnen ophelpen.

Krijg je een D2D-update? Nee, maak je geen zorgen. Ik ga het niet met je hebben over kwartaal 2 of 3. Of we gaan ook niet de interne communicatielijnen ophelderen. De D2D-update staat voor... Dam-tot-Dam-update. Ik heb namelijk besloten om de Dam-tot-Dam te gaan rennen. Dat is een run van 16 kilometer. En jij kan na elke update een gok doen via de app van NPO Luister... wat mijn tijd gaat worden. Ik zal je dan ook vertellen hoeveel ik vandaag heb gerend... Ik heb 12 kilometer gerend in 1 uur en een kwartier. Nou, over 2 weken is die Dam-tot-Dam-loop en ik ben vandaag begonnen. En ik weet niet, je herkent dat sowieso als je een hardloper bent of als je wel eens buiten sport. Dan zie je jezelf sporten, toch? Snap je wat ik bedoel? Ik ren door Utrecht heen, weet je wel, zweet over mijn hoofd. Ik ben helemaal buiten adem en ik zie mezelf echt vanuit een soort helikopter als Usain Bolt door die stad beuken. Weet je wel, gewoon echt dat je dit hoort. Qua tempo, huppatee, een beetje gas geven. Nou, ik kom thuis. Ik kijk op mijn horloge, ik druk hem uit. En ik zie dat ik eerder heb gelopen als een schildpad. Het ging helemaal mis, joh. Wat is dat dan? Mijn lichaam valt uit elkaar. Ik heb pijn in mijn knieën. Ik kwam de trap niet meer op. Ik heb nog steeds een beetje last zo van mijn rug en mijn wreef. Dit wordt helemaal niks deze run. En ik wil gewoon een mooie tijd neerzetten. Nou ja, ik ga je dus elke dinsdag een update geven. Update 1 vandaag. Schaal 1 op 10 als het gaat om knallen. Kleine 5. Je kan inzetten welke tijd denk je dat ik over die 16 kilometer ga doen. Ik heb 12 kilometer gerend vandaag in een uur en een kwartier. De avondshow in Full Effect, zometeen de mega-hit, die is van Roxy Dekker. Die hoor je na Kendrick en The

0: maakt de bare minimum deze week, de mega hit. Je bent bij de avondshow, mijn naam is Andres en ik zeg goedenavond tegen Maarten.
1: Hey Andres.
0: Maarten jongen.
1: Goedenavond.
0: We hebben het over de Dam tot Damloop. Ik heb besloten om de Dam tot Damloop te gaan doen.
1: Respect.
0: Gaat hij lachen?
1: Nee, ik zeg gewoon respect.
0: Oh, oké, ik dacht hij lacht me uit.
1: Nee, ik respect zeg ik.
0: Oh,
1: sorry.
0: Shout-out aan jou. Mwah.
1: Maar dank je.
0: Ik heb eerder de marathon van Rotterdam gelopen dit jaar. Nou, dat was echt de grootste nachtmerrie uit mijn leven. En sindsdien is mijn lichaam niet meer helemaal hersteld. Het doet zoveel pijn. Het is echt heftig. En ik moet en zal die race gaan doen. Want ik ga die Dam tot Damloop doen voor Artsen zonder Grenzen. Om ook geld op te halen voor wat zij doen in de wereld. Vind ik een mooi doel. Nou heb ik vandaag getraind. Ik ben weer begonnen met de training en... nou, dat viel vies tegen. Ik rende 12 kilometer in een uur en een kwartier. Nou, die Dam tot Dam is 16. Wat denk jij dat ik ga rennen daar?
1: Ja, rekentechnisch gezien moet het nog anderhalf uur kunnen. Anders als je het zelf een drie kwartier loopt.
0: Ja. Jij zegt anderhalf uur.
1: Ja, nou ja, ik weet niet. Ik ben geen hardloper, weet je.
0: Wat voor sporten doe jij dan?
1: Ik ga sinds niet al te lange tijd naar de sportschool. Gewoon een beetje krachttraining en fietsen.
0: Ah ja. Dat doe je ook aan bitterbal?
1: Nee, niet minder. Minder.
0: Oké, nou ik vind het leuk, want elke dinsdag krijg je vanaf nu dus in het radioprogramma de komende twee weken een Dam tot Dam update. Ik zet bij jou achter de naam 1 uur 30.
1: Ja, dat zou kunnen toch?
0: Ja. Nou, dan moet ik wel nog flink gaan trainen.
1: Oh wel.
0: Als je er na de Dam tot Dam het dichtstbij zit, dan win jij een zelfgemaakte pot sambal Oudijk.
1: Oh, dat vind ik wel tof.
0: En als je het leuk vindt, mag je ook mijn gedragen sokken erbij.
1: Gedragen sokken? Ja, ik kan niet dragen, maar doe maar niet.

0: Dikke tune, gemaakt door Hozier. Het is Too Sweet. Bijna 9 uur, dat betekent bijna tijd voor 3 voor 12 radio met Eva Kleven.
1: Ja, ja.
0: 3 uur lang, ik moet even wennen aan de nieuwe tijden.
1: 2 uur lang.
0: Excuses. 2 uur lang de allernieuwste en de allerbeste muziek. En zometeen even checken wat je allemaal bij hebt, Eva.
1: Wee, wee, wee, dat is al een hint, hè?
0: Ja, oké. Okay. Ja. Spreek Frans.
1: Type, hè? Dealen, dealen.
0: Oh, we kletsen zometeen verder. Na another.

0: pas dinsdag, hè? Dan kan je nog niet echt naar de club.
1: Het kan wel, maar dan sta je denk ik voor dicht de deur.
0: Oh, nee, dinsdag is studentenavond natuurlijk.
1: Is dat niet donderdag?
0: Of nee, dit is echt dinsdag. Bro, ja,
1: nee, dat is studentenavond.
2: Dinsdag is huisavond, donderdag is studentenstap.
0: Ja, en huisavond eindigt altijd in de stad.
2: Ja?
0: Ja, man, bro. Okay.
1: Voor een dichte de deur van de club. Ja.
0: Nee, gewoon bij
2: dat kan alleen in Groningen. Dat is wel een hele leuke stad.
0: Nou, dan ga ik naar Groningen vanavond. Ik heb helemaal zin om te dansen van Another Talk To You bij 3FM.
1: Kosten wat het kost, moet hij uit, die gast.
0: Ja, erg, hè?
1: Ja, ik snap het wel. Knaldrang op.
0: Ga maar lekker naar huis, ga ik lekker breien op de bank. Onder een dekentje met de slimste mensen op en een kop gemberthee. Terwijl ik naar jou luister, Eva Klever. 3 voor 12 radio.
1: Ja, dat is wel een beetje contrast. Bij mij gebeurt er wel meer spannendere dingen dan gemberthee en breien.
0: Ik vind het altijd leuk als het hier druk op de gang wordt, want dat betekent dat je live muziek hebt.
1: Jij hebt het altijd meteen door.
0: Ja, vind ik mooi.
1: Jij ziet dan mensen bewegen en dan denk je, oh, dan gaat het gebeuren.
0: Ja,
1: zeker.
0: Wat gaat er vanavond gebeuren?
1: Echt een primeur. Dit is een act die heeft nog nooit een live optreden gegeven.
0: Oké, okay,
1: Ik heb de allereerste keer Grote Komeet van Cherokee.
0: Oh, wow.
1: Die act die we op 3FM draaien.
0: Ja.
1: Zij staan zo meteen in de livebox.
0: Wat super.
1: Over een uurtje ongeveer.
0: Nou, dat is fantastisch. Hoe zou je het omschrijven voor mensen die Grote Komeet niet kennen?
1: Hoe zou ik het omschrijven? Ja, het is Nederlandstalig. Het ligt heel fijn in het gehoor. Het is een beetje pop, maar het is ook een beetje dans.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik moet een mooi verhaal vertellen. Mijn collega...
2: Nee, dan ga je weer voor de bus gooien nu.
1: Oh shit.
0: Mijn collega Ro en ik, wij draaiden ook Grote Komeet, want we vinden het ook leuk. Ja. En we zitten naar te luisteren en mijn collega Roan die zegt... Lijkt wel een beetje op Go To Gym.
1: Ja, nou, dan heb je hele goede oren.
2: Ja, maar, dat is daar is een onderdeel van natuurlijk.
1: Ja, absoluut. Go To Gym is in the house.
0: Hé, hey, lekker die radio aanhouden. Je gaat ook nog Ice draaien, Ring My Bell.
1: Zeker weten.
0: De allerbeste muziek, hoor je zo.
3: 3FM.

0: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
1: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
2: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
1: Of,
3: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
1: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
4: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
5: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
4: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
7: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.

0: Containers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
1: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: 3FM. Het is 9 uur, zometeen weer tijd voor 3 voor 12 radio. In 2 uur helemaal op de hoogte. Na het nieuws van 9 uur.
5: Dorold Megens met het NOS-journaal. Het politieonderzoek in Overasselt is nog altijd bezig na de schietpartij van afgelopen nacht. Een groep gewapende mensen had het op een huis gemunt. Een beveiliger werd er doodgeschoten. Verslaggever Hendrik Willem Hofs is in de straat.
6: Daarachter bij het huis wordt nog steeds onderzoek gedaan. Er komen ook nieuwe rechercheurs hier naartoe. We hebben ook gehoord dat er ME is ingezet buiten het dorp om agenten die daar onderzoek nog doen op een ander plaatsdelict, om die te beschermen.
5: Vanmiddag maakte de politie bekend dat er 34 mensen zijn opgepakt. De afgelopen 2 maanden zijn er veel minder pakketjes uit China naar Nederland verzonden. Sinds 1 juli moet de klant 3 euro per product aan invoerrechten betalen. Daardoor is het aantal kleine pakketjes met spullen van Chinese webwinkels dat naar Nederland kwam bijna gehalveerd. Bedrijven kiezen wel vaker voor bulkinvoer. Het OM gaat een oud snackbarhouder uit Werkendam vervolgen. Hij had verborgen camera's opgehangen in de wc en douche van zijn zaak en filmde daar klanten en personeel. Medewerker kwam er bij toeval achter toen ze een mapje op een laptop opende waar allemaal naaktbeelden in stonden, ook van haarzelf. Schrijver Jacques Vriends is onderscheiden voor zijn boek Achtste groepers huilen niet. Er zijn sinds 1999 150.000 exemplaren van verkocht. Het boek gaat over een meisje uit groep 8 dat leukemie heeft. Vriends baseert het verhaal op een oud-leerling van hem die overleden is.
7: En wat ik altijd bijzonder vind is dat kinderen vaak zeggen, ja, ik heb erom gelachen, maar ik heb er ook om gehuild. En ja, dat vind ik ook wel een heel groot compliment. Ik denk dat ze heel trots zou zijn.
5: Het Platina-boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Dick Bruna kreeg hem eerder ook. Het weer vanavond klaart het op, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags vooral in het binnenland mogelijk een bui. Bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: 3FM.
9: Ster.
10: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
11: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
10: Phew, we kunnen weer.
11: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
12: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
14: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
15: De Theater 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Je hebt nog maar 2 dagen. Theater10daagse.nl.
14: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
15: September is iedere dag jouw kans op tickets.
9: September is...

0: dinsdag, 9 uur geweest, dus 3 voor 12 radio op 3FM. In 2 uur ben je hier weer helemaal op de hoogte.
1: 3 voor 12 radio.
0: Met vanavond een update voor je concertagenda. Nu de festivalzomer echt bijna achter ons ligt, stromen de agenda's voor de concertzalen weer vol. Wie, wat, waar hoor je zometeen. Over een uurtje live muziek op je radio, een primeur, namelijk het eerste live optreden van Grote Komeet. De samenwerking van GoToGym samen met Jacob Dubbel. Ze staan in de livebox vanavond. Maar we beginnen met de track van de dag. De song die je vandaag gehoord moet hebben. Nieuwe muziek van de Belgische Angèle. Dit is Une Seule Vie.

0: track van de dag. Eerste reactie.
1: Op Angèle en Une Seule Vie, de track die je vandaag gehoord moet hebben. Ja, wat vond je ervan? Kom maar door met je eerste reactie. Une Seule Vie betekent zoveel als één leven. Een soort Franse versie van YOLO. Ga je er helemaal los op of wil je hem nooit meer horen? Ik wil het van je weten, nu in de NPO Luister-app.

0: op dit moment zitten te wachten op Andres. Die is naar huis. Ja, we hebben even wat gehusteld in de programmering. En dat betekent dat je op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag vanaf 9 uur terecht kan op 3FM voor 3 voor 12 radio. Met natuurlijk de track van de dag. De track die je gehoord moet hebben. Zometeen ook nog veel meer live muziek. Ik heb nog een kleine update voor je concertagenda. Maar eerst maar even naar die track van Angel. Want de NPO luisterapp die stroomt vol met berichten. Met mensen die even hun eerste reactie geven. En dat zijn hele leuke reacties vaak. En het gaat dus over deze track die je net hoorde.
1: Eerste reactie.
0: Bijvoorbeeld die van Henriette, eerste reactie. Topplaat van Angel. Christopher zegt, dit is echt een knaller. De dancepop era van Angel. Ja, inderdaad, met Diele. En What You Want, die track met Justice. Dirk die zegt, ik vind het echt heerlijk. Die intensere sound waar ze naartoe gaat. En Rosaline zegt, je pas si que je veux. Ik weet niet wat ik wil. Relatable. Voor de rest moet ik de tekst gewoon even rustig nalezen, want ik kan het tempo moeilijk verstaan. En Bridget die zegt, deze song is echt zo goed. Waarschijnlijk mijn favoriete single van de drie die net zijn uitgebracht. Nancy is niet zo blij, die stemt via de poll. Die kan je ook vinden in de NPO Luister-app op meh. En even kijken, we hebben nog de emoji-man. Die stuurt een aantal emojis deze kant op. Dat is Johan, die doet elke avond mee met de track van de dag. Even kijken, hij zegt een beetje, allemaal verbaasde gezichtjes. Ja, en dan toch wel ergens een hartje. En ik krijg een dikke vette fistpump van hem. Nou, zo, terug. Right back at you, Johan. Zometeen dus even een update voor je concertagenda in 3 voor 12 radio. Want het festivalseizoen is op dit moment wel echt bijna over. Er zitten er nog een paar aan te komen. Dus het is gewoon tijd om te kijken waar in de concertzalen jij terecht kan aankomende herfst en winter. You can

0: ja, echt leuk om te zien hoe na de festivalzomer echt voor heel veel artiesten de concertagenda opeens helemaal uitpelt. Moet je bijvoorbeeld denken aan Somber. Op Lowlands was hij te zien als headliner. Echt een hoogtepunt op de zaterdagavond. Het kon ook eigenlijk niet anders dan dat hij heel snel met een enorme tour zou komen. En jawel, vandaag werd die tour bekendgemaakt. Lucky us, hij komt naar Amsterdam. Applaus voor Somber, ja. 31 mei staat Somber in de Ziggo Dome. Daar, ja, dat is bijzijn is meemaken, zou ik willen zeggen. Maar heel stiekem is het voorprogramma misschien nog wel veel leuker. Hij neemt namelijk de Amerikaanse soul, pop, meets, R&B, zangeres Raven Lanae mee. Zij stond ook op Lowlands, gaf daar echt een mega vette popshow met echt een hoofdletter P. Grote stellages op het podium, lange haren, wapperend in de wind, zwierende choreografie, het was er allemaal. En 3 voor 12 sprak met Raven. En daar vertelde de zangeres op Lowlands hoe ze aankijkt tegen die grote shows. Zoals dus bijvoorbeeld het voorprogramma van Somber in Ziggo Dome. Hoe haar album Blue Island daarin verwerkt wordt. En ze stond al eens in het voorprogramma van Sabrina Carpenter. Dus ze is inmiddels ook echt wel wat gewend. Maar hoe krijgt ze haar eigen soulvolle wereld nou in die mega strakke arena's? Dit vertelde ze daarover.
1: I think a big part of me with changing my perception with my show was honestly the last few tours I did, the arena shows, especially the ones I did with Sabrina Carpenter. So I got to understand how those type of shows operate and what it really takes to pull off a show that feels full and dynamic and colorful. So I was like, okay, how can I present Blue Island, you know, as this world that people can like lose themselves in a way, including me, you know? And like, I just love when multiple things can coexist, like someone can be a pop star and have that type of visibility and presence, but then something's a little off with the presentation, maybe in the dancing that feels a little contorted or awkward, or the makeup is a little smudgy, or the hair is a little wild. Like, just reimagining what pop stardom can feel like, especially on a black girl, I think is something I find a lot of pleasure in.
0: Het is zo tof om af en toe even een kijkje te nemen in die artiesten die op dat podium staan en soms zo onbereikbaar lijken. Wat speelt er zich af in hun hoofd? Nou, bij Raven Lanae is dat dus dat zij gewoon die popwereld helemaal eigen wil maken. Dat vindt ze het allerleukst. En laat het voorprogramma van Somber 31 mei daar nou perfect voor zijn in Ziggo Dome. Ik hoop dat je erbij bent. Niet alleen dus voor Somber, maar ook zeker voor deze dame. Deel van haar optreden is ook terug te zien op het YouTube-kanaal van 3 voor 12. Dat is youtube.com/3voor12. Zoek even op al die optredens van Lowlands. Ze zijn zo goed. En dit is Raven Lanae met Love Me Not op 3.

0: is 3FM Ticketmaand. Luister iedere dag naar 3FM en maak kans op tickets voor al jouw favoriete artiesten.
1: Vanuit gefeliciteerd, jij gaat naar Koot! Yes!
2: 3FM Ticketmaand.
0: Check 3FM.nl.

0: Echt fijn om weer van Anthony Smirk te horen. The First Five Minutes of Magnolia. Hij heeft het ook over die film. Ik weet niet of je hem ooit gezien hebt. Hij vraagt zich af, wat gebeurt er in die eerste 5 minuten? Nou, dat zijn eigenlijk gewoon 3 verhalen die verteld worden over een soort extreem toeval en het noodlot. En eigenlijk zet dat meteen de toon voor de rest van de film. Oftewel, toeval bestaat niet. Alles is met elkaar verbonden.
1: 3 voor 12.
2: Radio.
1: Eva Kleven.
0: Zo is ook Childish Gambino bijvoorbeeld verbonden met een artiest die heet Dahi. Maar Raven Lanet is ook verbonden met een artiest die heet Dahi. En een Kendrick Lamar is daar ook mee verbonden. Vince Staples ook. Wat is er nou aan de hand? Deze Dahi produceert al jaren, is actief achter de schermen, maar heeft net zijn eerste debuutalbum uitgebracht. En wat zo tof is, is dat al die jaren van produceren heeft eigenlijk opgeleverd dat al deze enorm grote sterren meedoen op zijn debuutalbum. En op dat debuutalbum, dat heet Black Boy en dan tussen haakjes Alternative, is hij eigenlijk aan het kijken wat muziek voor hem is, wat het betekent, welke kanten die op kan gaan binnen de alternatieve muziek. En daardoor komen er allemaal verschillende stromingen van black music, maar ook gewoon van dance, ook van hip-hop, ook van jazz, allemaal samen op dat debuutalbum. Niet voor niets is het daarom bij 3 voor 12 het album van de week. Black Boy Alternative dus, van Dahi. En deze, dit was de allereerste single. Ik was meteen onder de indruk.
3: Run.
0: Ik zag namelijk in de New Music Friday de naam Childish Gambino staan. Toen dacht ik, huh? Wie is die Dahi dan? Nou, dat is dus deze gast. Deze track heet Running en ik ben groot fan.

Ja, ik heb hem nog gezien op Pinkpop. Afgelopen zomer. Ik was hem tegengekomen bij een vlaaienkraam waar die vlaaien aan het uitdelen was. Dit was echt een beetje een moedje. Hij had er niet zoveel zin in. Hij was een beetje chagrijnig. Snapte zelf ook niet zo goed wat hij daar aan het doen was. Dus hij was een beetje kortaf. Maar later op dat podium, hij heeft het meer dan goed gemaakt. Teddy Swims, afgelopen zomer. Hey. Pinkpop lijkt alweer zo lang geleden. Ongelooflijk. Dus zometeen wil ik je graag voorstellen aan nieuwe muziek. Dat doe ik heel graag hier bij 3 voor 12. Dat is er echt voor jou om muziek te ontdekken van een Utrechtse trio. Multibeat heten ze. Je maakt zometeen kennis met ze na Sef en de laatste zomer. Ik heb

0: Only Happy When It Rains van Garbage. Mocht je deze act nog nooit gehoord hebben en je afvragen wat gebeurt er op mijn radio, Rosaline en Barry die gaan al helemaal aan in de NPO luisterapp. Die zeggen, oeh, Garbage! Ja, dit heeft alles te maken met Olivia Rodrigo. Zij heeft afgelopen weekend een festival georganiseerd in Californië met alleen maar vrouwelijke artiesten. Op de website van Daisy Chain Fields Music Festival, ik denk ook echt meteen aan allemaal bloemetjes en gezellige meisjes, staat: dit festival viert de stemmen, de creativiteit van vrouwen in de muziek. En wie staan er dan op de line-up? Nou, deze meid, Olivia Rodrigo, heeft gewoon Chappell Roan, Doechii, Mitski, Stevie Nicks geboekt. En dus ook deze indie rockband uit de 90s. Garbage. Ik wil zeggen Garage. Garage Band. Nee, schrapje. Garbage.
1: De Hollandse Nieuwe.
0: Ja, en van de inspiratie van Olivia Rodrigo in de US. Even terug naar het hier en nu in de Nederlandse studio van 3FM. Want ja, we houden Nederland in de gaten. Vooral de muziek die hier gebeurt en vandaan komt. Met zometeen bijvoorbeeld het allereerste optreden van Grote Komeet. Zou je zomaar Hollandse Nieuwe kunnen noemen? Zo noemen wij acts die vers van de pers zijn, nieuwe track voor je hebben. Met vanavond een Utrechts lo-fi trio. Ze stellen zelf even de track aan je voor. Die heet Hold Me Down.
2: Hallo Eva, Aaron hier van Multibeat. Helemaal te gek dat je onze track met Tos voor Hollands Nieuwe hebt gekozen. Muzikaal is de track een beetje een mix van R&B, soul en hedendaagse jazz. Geïnspireerd door artiesten als Bilal en Yusuf Days. De tekst van Tos gaat heel erg over hoeveel iemand voor je kan betekenen en wat diegene bij je los kan maken. En dan in wat voor kleine, specifieke dingen je dit kan opvallen. De titel Hold Me Down kan je horen als hou me stevig vast of hou me dicht bij je als dingen onzeker worden. En deze track is de allerlaatste single in aanloop naar ons nieuwe album. Dat heet OOO en dat komt 25 september uit. Daarnaast spelen we deze track ook bij aankomende live shows met Tos erbij. Dus als je het hard vindt, hou onze live data een beetje in de gaten. Anyways, enjoy en groetjes van ons.

deze is wel fijn hoor. Zo voor op je late avond. Je luistert naar 3 voor 12 radio met nu Peggy Goo en It Goes Like Na Na Na. Lekker meezingen toch, wherever you are. Zometeen een primeur bij 3 voor 12 radio. Allereerste live optreden van Grote Komeet komt eraan. Binnen nu in 20 minuutjes hoor je ze hier zo. Dit is eerst Shanna Spyro en Great Expectation.

0: Shanna Spiral en Great Expectation. Dat heb ik ook van de act die zometeen hier een primeur heeft. Allereerste live optreden ooit. Grote Komeet hoor je zometeen hier bij 3 voor 12 Radio vanuit de Livebox. Heel veel zin in.
1: 3FM.
2: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
3: Loco.
4: De Lulu.
3: Gek.
2: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599. Let's go. Mediamarkt.

0: Kijk op werkenindeapotheek.nl.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: DJ op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
7: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
8: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia, movement that inspires.
10: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
11: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...

0: optreden van Grote Komeet. Eerst het nieuws van 10 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorpen de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn bijna helemaal verwoest en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep vandaag op tot boven de 1000. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat heeft korpschef Jannie Knol gezegd in het programma Eva. De agent overleefde het door hulp van collega's.
2: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar. Maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega gaan betekenen.
1: Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan tegen Rusland, zegt correspondent Gim Balduk.
3: Zo moet onder meer het consulaat in Bonn dicht. Dat is de enige andere diplomatieke vertegenwoordiging in Duitsland van Rusland naast diegene in Berlijn. En ook een cultuurinstelling in Berlijn moet dicht. Dat is het Russische Huis. Dat is een gebouw en een organisatie waar al langere tijd verdenking van bestaat dat vanuit daar ook spionageacties plaatsvinden.
1: Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. Voor de vierde keer in korte tijd is bij een Nederlander het West-Nijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakte ermee besmet, kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus, wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal. 3FM.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
5: Nu haal hè, dus niet straks.
6: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers, geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
6: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
8: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...

0: ken mij vast nog wel.
1: Adela en Eend in L.A. daarvoor Django Django en Default. Ja, nu wel echt een heel lekker moment, hoor.
2: Live muziek bij 3 voor 12 Radio met vanavond.
1: Een livebox vol met een primeur. Namelijk het allereerste optreden van Grote Komeet. Geniet ervan, zeg ik tegen jou. Meekijken kan via 3fm.nl/live. En natuurlijk via de NPO Luister-app. Knal hem lekker aan, kijk mee, want dit is echt heerlijk. Voor je dinsdagavond, een beetje melancholische neder-indie. Ja, het past eigenlijk perfect bij de nazomer die nu aanbreekt. Dus, voor de allereerste keer live bij 3 voor 12 Radio... vanuit de livebox Grote Komeet met Cherokee.

0: Grote Komeet en Cherokee. Ja, echt zo fijn om het gewoon een keertje live en in het echt te horen. Er komen ook heel wat berichtjes binnen. Lekker klinkt dit, meer daarvan. Ja, ik snap het. Misschien komt trouwens een van die stemmen je wel bekend voor. Want dat is namelijk de stem van GoToGym, die nu samen met Jacob Dubbel vanuit de Livebox mijn kant op komt naar de studio. Ja, zij vormen samen Grote Komeet. Het is trouwens niet de eerste keer dat de twee samenwerken, want Jacob zit uiteraard ook in de band van GoToGym. Ze vormen samen ook nog eens 2/3 van DJ-trio Not A Fan, waarmee ze vorig jaar al een primeslot hadden in de Lowlandsnacht. Live hoorde je ze net met Cherokee, de single die je al vaker gehoord hebt op 3FM. En die staat nu ook op het debuutalbum dat binnenkort uitkomt. Kijk, ze komen rustig binnengelopen. Kijk lekker mee. Hey Jim, hey Jacob. Ga zitten, pak een koptelefoon.
1: Hey.
0: Nou, de kop is eraf, zou ik willen zeggen.
1: Zeker, ja, what the fuck.
0: Ik vroeg net al, zijn jullie nou zenuwachtig voor zo'n optreden? Maar dat viel dan toch eigenlijk wel mee, geloof ik. Jullie hebben natuurlijk vaker gespeeld, maar toch de eerste keer Grote Komeet.
2: Ja, we waren vandaag aan het repeteren ervoor. Dat was op zich redelijk spannend.
0: Ja.
2: Maar toen we hier aankwamen, toen was het eigenlijk, dan is het gewoon weg.
0: Ja.
1: Ik ben wel zen of zo.
0: Lekker, man.
1: Ja, drukke zomer en dan...
0: Je hebt geen energie meer over, gewoon. Dat is het.
1: Het is redelijk... het is eindig, maar het is nog niet geëindigd.
0: Oké. Okay. Nou, ik ben in ieder geval heel blij dat jullie er zijn.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Dankjewel.
0: Ik vroeg me wel meteen af... vinden jullie het gewoon heel leuk om debuutalbums te maken? Dat er gewoon een nieuw project moest komen?
1: Nou... Nee, niet per se. Nee, het is gewoon Job en ik zijn al 5 jaar lang bezig met muziek maken gewoon voor de lol. Ja. Samen tracks

0: maken. En we waren zo diep erin op een gegeven moment dachten van ja, we moeten nu wel een soort album maken. Er moet wel iets komen.
1: Ja.
0: En toen zijn we dit gaan afmaken en dit is er uitgekomen.
1: Want dit project, of Grote Komeet, het concept, bestaat al veel langer, toch?
2: Ja.
0: Ja, we zijn sinds 5 jaar of zo. Zijn
2: ja,
0: we bezig.
2: Ik denk dat Jim en ik kennen elkaar eigenlijk van uitgaan.
1: Mm-hmm.
2: En toen gingen wij heel vaak met z'n tweeën ook, gingen we altijd uit. En we zagen elkaar eigenlijk alleen maar in de club.
1: Ja.
2: Volgens mij kwam toen corona. En toen gingen we een keer met z'n tweeën gewoon door de week in de studio. En toen begonnen eigenlijk, waren dat de eerste demo's van dit album. En ik denk dat dat 2019 is. En ik was pas voor dit repeteren ook even aan het terugzoeken in alle oude projecten. En heel veel demo's zijn begonnen in 2020. Dus dat is echt heel lang geleden.
1: Ja, dat is echt een hele tijd geleden.
0: Ja.
1: Maar waarom was dan nu ineens de drang van ja, nu moet het wel uitkomen? Of zo? Je kan het ook gewoon lekker op een schijfje laten staan ergens. En gewoon een soort van hobbyen? Of is dat voor jullie onmogelijk?
0: Ja, we hadden ook gewoon heel veel. We hadden het ook al te veel mensen laten horen. En heel veel mensen vonden het al te sick. En we waren heel erg van, oké, we hadden ook wel wat nieuwe dingen gemaakt. Die waren heel tof. En toen waren we zo, oké, weet je, we gaan gewoon alle oude dingen ook opnieuw opnemen. En een beetje een soort nieuwe saus geven.
1: Ja.
0: En dat werkte eigenlijk wel heel goed.
2: Ja.
0: En toen was er een album.
1: Ja.
0: En het is ook gewoon fijn om zoiets gewoon af te maken. En dan heb je weer gewoon een soort project, iets anders.
2: Ja, want al die jaren was er één moment per jaar wel van, oké. We moeten hier aan verder werken.
1: Mm-hmm.
2: Want dan was er ook gewoon. Ja, heel veel vrienden van ons luisterden allemaal naar.
1: Ja, want ik hoorde ook Cherokee. Toen dacht ik, dit is zo leuk. Je wil er gewoon meteen meer van. Of zo.
0: Leuk, thanks.
1: Ja, nee, dat is zeker waar. Ik zat even te denken, want jullie doen ook Not a Fan. Dat is echt Electro Clash.
0: Ja.
2: Ja,
1: ja, galore. Toch? Ja, met z'n drieën zijn jullie een DJ-trio.
0: Ja. Ja.
1: Op de schaal van Go To Gym en Not A Fan, waar valt dan Grote Komeet? Hoe zien jullie dat in soort van het grotere geheel?
0: Het is een driehoek.
1: Aight. Snap het, 3 punten. Dan krijg je dat al snel.
0: Nee, ja, het is, ik denk dat het gewoon, het zit er overal in en tussen gewoven, denk ik. Ik denk dat het, ja, voor mij, toen we muziek gingen maken, was het voor mij heel leuk om ook iets anders dan hip-hop te maken, ook in de studio veel. Ja, om dat even te doen. En ja, het heeft zich allemaal een beetje met elkaar gemengd gewoon.
1: Ja.
0: Het is allemaal
2: het is ook een mengelmoes van onze smaak gewoon, denk ik.
1: Ja. Vet.
2: Dat is dit wel echt heel erg.
1: En waar halen jullie dan de inspiratie uit? Want ik heb een track klaarstaan, Mam, met Ongelooflijk. Is dat dan ook waar je...
2: Nou, die heb ik wel... Ik was gewoon, zeg maar, toen we begonnen, 5 jaar geleden, toen liet ik gewoon heel veel dingen aan Jim luisteren. En Jim luisterde eigenlijk op dat moment hele andere muziek dan ik. En dan ging ik demo's maken, of dan had ik een demo en dan ging Jim erop zingen.
1: Ja.
2: En dan klonk het heel anders dan ik het eigenlijk in mijn hoofd had van hoe je erop zou moeten zingen. Maar die mengelmoes
1: was juist zo vet.
2: En, en dat werkt gewoon denk ik heel goed. En zo'n track als Mam is iets wat ik heel veel luisterde in die tijd.
1: Oké.
2: En ik denk, en dat is de band Mam uit Tilburg uit de jaren 80. En het is van Tom America. En we hebben ook een sample hebben gebruikt. Die zit ook op het album. Die zit nog niet in de tracks die uit zijn. En toen hebben we Tom America ook uitgenodigd voor de clip van Cherokee. Die heeft een
1: erehoog
2: gekregen. En toen heb ik gewoon de hele middag met hem in Café Heiderlicht gezeten aan een biertje. En de hele tijd met hem gepraat. En dat voelde echt, ja, want ik ben best wel fan van hem.
1: Ja, wat vet om dan zo ook weer de cirkel rond te maken. Ik weet wel van meer artiesten die dat doen. Die zich dan laten inspireren door iets. En dat komt dan weer terug in het werk wat ze op dat moment aan het maken zijn.
2: Ja, klopt.
1: Of het nou kunst is, in wat voor vorm dan ook. Het is echt heel tof.
2: Ja, ja, en hij was ook heel, heel vereerd dat hij was helemaal van, ja, de nieuwe generatie. Ik wist het niet. En ik liet aan hem ook dingen horen dat hij op NTS was gedraaid.
1: Ja.
2: Tijdens een morningshow bijvoorbeeld. Wist hij helemaal niet.
1: Nee.
2: En nu heb ik mailcontact met hem en dat is heel leuk.
1: Echt vet.
2: Ja.
1: Hoe zou jij dat nummer omschrijven, Jim?
0: Welke?
1: Mam. Ongelooflijk.
0: Mam, ik ken die track helemaal niet.
1: Oh, top.
2: Ja, dat bedoel
1: ik. Nou dan zou ik zeggen, ik denk dat je zeker niet de enige bent. Zal ik hem gewoon instarten? Zometeen dus meer muziek van jullie. Nog één vraagje, wanneer komt het debuutalbum uit? Wanneer mogen we...
2: 18 september.
1: Ah, echt al bijna.
0: Ja, het is al bijna.
2: Het is echt al bijna.
1: Holy crap.
2: 18 september.
1: Dat is gewoon nog 2 weken en dan weken. Ligt het er.
0: Ja. Op vinyl ook.
2: Op vinyl, in de winkels.
1: Hé, hey, lekker man.
0: In de winkels. Eerste vinyl ding van mij ook en van Job van ook.
1: Het zijn gewoon analoge boys hier tegenover.
2: Analoge boys.
0: Analoge boys.
1: Ja, vet. Ik vind het ongelooflijk. Ik ga hem draaien, ja?
2: Dankjewel.
0: Doe dat.
1: Jullie terug naar de livebox. Zometeen ook nog een tune van jullie. Ja, ik kijk er echt naar uit. Zin in. Live muziek bij 3 voor 12 Radio.

0: Dus deze man, Tom America, uit Tilburg, van de band Mam. Die is dus te zien in de video Cherokee van Grote Komeet. En dit is dan ook hun inspiratietrack, Mam en Ongelooflijk, bij 3 voor 12 Radio.
1: Live muziek bij 3 voor 12 Radio. Met vanavond.
0: Nou, Jacob Dubbel en Go To Gym, je hoorde ze net al, hun nieuwe project Grote Komeet. Daar komt 18 september dus al een debuutalbum van. Ik kan echt niet wachten om te horen wat ze nog meer voor ons in petto hebben. In ieder geval op dat debuutalbum te vinden ook deze track. Die hoor je nu live vanuit de Livebox. Dit is Grote Komeet bij 3 voor 12 Radio en twee mensen.

Grote komeet, twee mensen. Ja, ik had ze net allebei in de studio. Jacob Dubbel, Go To Gym, het nieuwe project. 18 september komt er dus het debuutalbum van Grote Komeet. En mocht je denken, is het nou live muziek op de radio? Ja, zeker! Dit is 3 voor 12 Radio. We houden van live muziek. Met vanavond dus echt een primeur. De eerste keer spelen voor Grote Komeet. Komen wat reacties binnen. Echt hele positieve reacties. Natuurlijk, dit klinkt ook gewoon echt als een heel klein, melancholisch, gezellig feestje gewoon. Nelly Banner, die app bijvoorbeeld via de NPO Luister app. Je kent er wel van Barend en Banner in de middag. Zij is ook fan van Grote Komeet, stuurt echt vet door dit. En Erwin die zegt, kijk, hier luisteren we dus naar 3 voor 12 Radio voor. Nieuwe, toffe, fijne, nieuwe muziek ontdekken. Echt super fijn dit. Ja, ja, Grote Komeet. Cherokee ga je vaker horen hier zo bij 3FM.

0: Olivia Rodrigo. Ja, en Serena Joy. Echt een hele, hele fijne, net iets opzwepender dan ik, dan ik had gedacht dat ze mee zou komen. Zo, ik ben er blij mee. Je luistert naar 3 voor 12 Radio.
1: 3 voor 12 Radio.
0: Ja, ik heb echt mijn best gedaan om even een paar nummers voor je uit te zoeken om je een beetje mee te verrassen vanavond. Op dit moment staat er een nummer voor je klaar van een singer-songwriter, een Grammy-winnende bassist. Zij heet Michelle Ndegocello. Ze komt binnenkort met een bijzonder album. Want zij gaat echt aan de haal met kunst. Het zijn bestaande nummers die echte, echte classics zijn, die zij dan weer herinterpreteert op haar aankomende album. Synonym gaat het album heten. En een van die synoniemen, dat is een classic van een Motown-hitje uit 1984. Don't Look Any Further heet hij. Samples hiervan belanden bijvoorbeeld in Tupac's Hit 'Em Up en Eric B. en Rakim's Paid in Full. En waar werden al die artiesten nou zo verliefd op? Ja, op dit baslijntje. Aanstekelijk, super funky en volgens Michelle Ndegocello toe aan een update. Zij pakte de bas. Leon La Havas die komt ook nog even langs op deze track met haar gitaar. En dat brengt ons dan bij deze 2026 versie van die old school hit. Don't Look Any Further. Ja, dit vind ik helemaal de shit. Dus hoor je het bij 3 voor 12 Radio.

deze track met haar gitaar. En dat brengt ons dan bij deze 2026 versie van die old school hit. Don't Look Any Further. Nou, dit vind ik helemaal de shit. Dus hoor je het bij 3 voor 12 Radio.

0: Funky, funky.
1: Kelis. 26 jaar na het verschijnen van haar debuutalbum Kaleidoscope. Deze vrouw heeft echt hits for days. Met Caught Out There, Natuurlijk, maar ook Milkshake. In 2020 nog te vinden op die Watch Your Step van Disclosure. Maar ook deze samenwerking met Andre 3000.

gewoon een zwak voor dit nummer. Ik weet niet waarom. Het is gewoon de beat. Het is ook die combinatie hoor van Andre 3000 en Kelis. Gewoon legendarisch op deze miljonair. Met zometeen het nieuwste nummer van Georgia Smith ben ik ook verliefd op geworden. I like

mee. Dat optreden vind je trouwens morgen in zijn geheel terug op ons YouTube-kanaal met nog een extraatje wat ze voor je hebben opgenomen. Staat de volgende act alweer in de agenda? En laat dat nou morgenavond deze band zijn. Personal Trainer. Je hoorde net Willem al. Hij gaat je laten zien morgenavond, denk ik, hoe je professionally moping around doet. Of bent. Of leeft. Bij mijn collega Jasper Leidens hoor je elke woensdag en donderdag in 3 voor 12 radio ook lekker veel live muziek. Ik heb deze nog voor je klaarstaan. Een hele fijne voor de dinsdagavond hoor. Lost Frequencies.

0: Oftewel, you only live once, YOLO. En de Lost Frequencies zegt eigenlijk precies hetzelfde. Live it all.
1: 3 voor 12 radio.
0: Ja, is alweer aan het einde gekomen. Jeetje, tegenover mij zit ineens ook mijn nieuwe buurman.
2: Gaat snel, hè, dan?
0: Hey, Anan, hoe gaat het?
2: Ja, heel goed.
0: Jeetje, jij begint gewoon ook even lekker vroeg.
2: Er waren auto's op de weg.
0: Ik wilde zeggen, je duikt zo meteen de nacht in. Maar dat is het nog helemaal niet.
2: Nee, het is nu nog eigenlijk de late avond dan, hè?
0: Hey, wat ben jij van plan zo meteen op die late avond?
2: Nou, heel veel muziek, dat sowieso. Lekker. En liedjes die je kan meezingen met O. Dat is altijd makkelijk, hè?
0: Oh, daar ken ik er ook nog wel eentje
2: precies,
0: van.
2: Precies, ja.
0: Deze bijvoorbeeld.
2: Goeie. Daar ben ik dus naar op zoek. Dus mocht je nou liedjes hebben die dit hebben, laat het weten.
0: Via de NPO Luister-app kun je hem natuurlijk altijd bereiken hier met de studio. Morgen weer een nieuwe versie van 3 voor 12 Radio. Maar Anan neemt je mee de late avond en de nacht in.
2: Zeker.
0: Veel plezier.

0: Librevuurwerken.nl.
1: Een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With OG.
5: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl. De Theatertiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
9: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
10: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
9: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
11: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...

0: zometeen heel veel muziek voor je avond. Disclosure onder andere en ook Bruno Mars ga je horen. Na het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei korpschef Jannie Knol in het programma Eva. De agent is 2 keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Hij zou het huis hebben bewaakt dat door een groep mannen met zware wapens werd beschoten. Mogelijk is de bewoner betrokken bij een drugsconflict. Tot nu toe zijn 34 mensen opgepakt, maar de politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De VS heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. Volgens Amerika is het een reactie op aanslagpogingen op schepen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iraanse media melden explosies in het zuiden van Iran. Er zou ook een huis zijn geraakt waar een huwelijk was. Daar zijn 4 doden gevallen. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Er werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan. Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine daar morgen bijna €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Voor de 4e keer in korte tijd is bij een Nederlander het West-Nijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakt ermee besmet en kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus. Dat wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen een mix van wolken en zon. 'S Middags vooral in het binnenland is nog een bui mogelijk bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Ster. Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
7: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
8: September is iedere dag jouw kans op tickets.
9: September is 3FM Ticketmaand.
8: Vandaag jouw kans op tickets voor
9: Roxy Dekker.
8: 3FM.
9: BNN Vara.
8: Anan Verboom.
0: Hey, goedenavond. Zometeen dan hoor je Bruno Mars en een onverwachts spetterend bezoek voor 2 huisgenoten in Amerika. Oké, wat hier gebeurde hoor je zometeen. Eerst Disclosure, Ledge.

en On My Soul hoorde je bij 3FM. Hey, welkom en nieuw geluid in je late avond. Mijn naam is Anan, mocht je me nog niet zo goed kennen. Ik ben er voor je met al je favoriete muziek vanavond. En hey, heb je dat al gehoord van die twee mannen in Amerika? Die kwamen thuis en die hadden ineens een bruine verrassing in hun tuin. Oké, het is niet wat je denkt, maar wat het wel is hoor je zometeen. Naar Cat's Eye, het is Florence Road.

Bella bij 3FM. Je hoorde Cat's Eye. Hey, is er bij jou wel eens een wildvreemde kat zo hop je huis binnengelopen? Zo'n buurtkat, weet je wel? Ja, misschien heb je dat ook wel eens gehad. Ik had dat een paar jaar geleden namelijk. Toen zat ik gewoon lekker thuis aan de woonkamer, gewoon aan de eettafel. Liep er ineens een kleine witte kat naar binnen. Hebben nog maandenlang verzorgd, mijn moeder en ik. Hebben we Miepje genoemd, kat Miepje. En die kwam elke keer gewoon zo naar binnen wandelen als de achterdeur open stond. Maar dan las ik een bizar verhaal over twee mannen in Amerika. Die hebben dit ook, alleen dan niet met katten. Bij hun komen ze steeds bruine beren de tuin binnen gewandeld. Maar die vonden het zo'n lekker plekje om even te genieten van de zon. Die kwamen elke keer zo door de schutting gewoon lekker naar binnen. Maar het zijn ook nog een soort van luxe poezen, beren. Want het blijft niet bij die tuin. Ze nemen ook regelmatig een duik in het zwembad. En dit ziet er echt uit zoals in een film. Ik ga het even op mijn Instagram zetten. Dan kan je ook de beelden bekijken mocht je tijd hebben. @AnandVerboom. @AnandVerboom op een story. Dan kan je het zien. En het ziet er zo achterlijk uit. Dus het is een bizar beeld. Die beren gewoon letterlijk zwemmend in het zwembad. Maar het is wel berengezellig.

0: Jungle bij 3FM. Someday and Somewhere. Gaat lekker, hè, Jungle? Sinds kort weer een nieuw album uitgebracht. Ze gaan live spelen in de Ziggo Dome 26 november. Dan staan ze er helemaal uitverkocht. Maar je kan er alsnog bij zijn als je 3FM goed in de gaten houdt. Deze maand namelijk. 3FM tikkend maand. Elke dag geven we kaarten weg. Het is een verrassing nog welke kaarten dat zijn en wanneer. Maar volg even de socials, @NPO3FM. Dan weet je er alles over en houd 3FM zelf goed in de gaten. Er komt dus kaarten, die komen eraan voor Jungle. Dus mocht je daarheen willen, 3FM goed in de gaten houden. En wie weet ben jij er dan alsnog wel bij. Ook al is het uitverkocht. Hey, welkom. Het is de late avond van 3FM met mij, Anan. Nieuwe stem, nieuw geluid om samen toch die avond door te komen. Maar doe ik met heel veel plezier met je. Lekker veel muziek. Martin Garrix zometeen. Ed Sheeran ga je horen. One Republic komt er nog voor je aan. En jij bent er ook in de NPO Luisteren. Dat vind ik heel gezellig. Ik zie verschillende berichtjes binnenkomen. Rico bijvoorbeeld. Eerste schooldag ook weer overleefd. Had een maandag vrij. Gelukkig nog geen huiswerk. En morgen pas 10 uur college. Dus een soort van uitslapen. Nou, lekker zeg. Geniet daarvan. Corina die is er ook bij. Hey Anan, wat leuk om jou te horen aan het begin van mijn nachtdienst. Toch een welkome verrassing, zo'n andere stem. Nou, dankjewel daarvoor. En heel fijn, heel veel plezier met werken zometeen. Werk ze. Ik krijg ook een berichtje van Nadine. En nou, bij Nadine gaat het er zo aan toe.
1: Ja, ik moet mijn lunch al maken voor morgen. Dus ik sta nog even te knutselen in de keuken.
0: Klein beetje later, voorbereiding zo voor het slapen. Maar hey, wel goed dat je het nu al doet in plaats van morgenochtend. Toch? Zo is het natuurlijk ook. Voorbereiding is het halve werk, zeg maar, moeder altijd. Dus lekker bezig. Zometeen dan hoor je Haven, Caitlin Ergen, Iron komt er.

Haven, Caitlin Aragon bij 3FM. Je hoorde Iron. Oké, dit is de makkelijkste tekst in een liedje die je kan meezingen. Maar ook gelijk de allerleukste. Dat bedoel ik... Oh! Gewoon een stukje oh. Dat is zo makkelijk. Ja, ik ben niet zo goed in het meezingen van liedjes. Maar als je dan oh hoort, dan kan je het gelijk meeblaren in de auto. Of als je even alleen bent, dat herken je misschien ook wel. Dan kan je even losgaan, toch? Nou, ik vind dat zo lekker dat ik dacht, daar wil ik een lijstje van samenstellen. Samen met jou. Met allemaal liedjes met oh in de tekst. En dat mag zijn gezongen, dat mag zijn gezegd. Als er maar een oh voorkomt in die tekst. Noemen we de muzikale overdosis. Want ik hoop dat we toch een hele lijst kunnen gaan verzamelen samen. En nou vroeg ik jou via Instagram er eentje achter te laten. @AnanVerboom, dan kan je hem droppen in mijn story. Dat kan je nog steeds doen. Heb je nou een liedje in je hoofd waarin ze O zingen? Waarin zo'n lekker refreintje dat je er lekker op mee kan zingen? Misschien een rapper die het woord de hele tijd maar blijft gebruiken? Mocht je een idee hebben voor een liedje met O in de songtekst, stuur hem naar me toe. Dat mag via de NPO Luister-app. Dat mag je dus ook doen via mijn Instagram, @AnanVerboom. Ben ik heel benieuwd waar jij gelijk aan moet denken bij een liedje met O. Wil ik die zometeen gelijk even voor je gaan draaien? Dus een liedje met O in de songtekst, gezongen of gesproken, maakt niet uit. Heb je een idee? Stuur het naar me toe via de NPO Luister-app of @AnanVerboom op Instagram. Hoi, neem zo meteen.

0: is 3FM Ticketmaand. Luister iedere dag naar 3FM en maak kans op tickets voor al jouw favoriete artiesten.
1: Vanuit gefeliciteerd, jij gaat naar kloot! Yes!
2: 3FM Ticketmaand.
0: Check 3FM.nl.

0: 3FM Ticket Maand. Luister iedere dag naar 3FM en maak kans op tickets voor al jouw favoriete artiesten.
1: Vanuit gefeliciteerd, jij gaat naar kloot! Yes!
2: 3FM Ticket Maand.
0: Check 3FM.nl.

Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It hoorde je bij 3FM. En ik vroeg je naar liedjes met O in de songtekst. Het is misschien de makkelijkste tekst om te maken als artiest zijnde, maar echt de allerleukste om mee te zingen. Toch, laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ben gewoon niet zo goed in het meezingen met teksten. Ik vergeet die teksten altijd meteen alweer. O kan je altijd meezingen, daar kan je mee blaren. Dus ik dacht, we gaan samen op zoek in de muzikale overdosis naar zoveel mogelijk liedjes met O in de songtekst. Thanks voor alles wat al binnenkwam. Ik zag een hele lijst verschijnen. Ik sla ze allemaal op en wie weet hoor je hem dan morgen voorbij komen. Zelfde tijd. Sam, die kwam nu met zo'n liedje via mijn Instagram, @ananverboom. Die zei namelijk, wat dacht je van Snoop Dogg met Beautiful? Daar zit hij namelijk gelijk al in het begin. Nou, die heb ik er even bijgepakt voor je. Dit zou dat liedje zijn. Ja, hey, je hebt gelijk al in het begin inderdaad. Lekker hoor. Daar zit hij in. Mocht jij er dus ook zo eentje hebben, een liedje met een O erin, laat het weten via de NPO Luisterapp of via mijn Instagram. En wie weet, hoor je hem morgen wel.

Public, je hoorde Runaway in je late avond. 10 minuten voor 12. Goeie avond. Mijn naam is Anan, ik ben er voor je met de meeste muziek. Om je lekker richting je nacht te slepen zometeen. Hey, en artiesten die doen soms rare dingen, die hebben soms heftige levens. Overal toeren, vette shows. Ismael Angel, die heeft dat waarschijnlijk ook, die maakt deep house muziek. Daarnaast combineert ze dat leven met dat ze moeder is. Maar wat zij dus ook doet, dat vind ik dus best wel vet. Al meer dan 10 jaar is zij reiki-meester. Dus zij verkoopt reiki-massages, cursussen en ook van die helende stenen en zo. Daarmee combineert ze haar artiestenleven dus. Dat vind ik heel fascinerend, maar het lijkt wel te werken, die helende stenen, want ze heeft een carrière, dat gaat als een gek. Samen met Hugel, de nieuwste hit Move Into The Sun.

De Boxer Rebellion hoorde je met Diamond bij 3FM. Hey, welkom in je late avond. Mijn naam is Anand en ik ben er voor je vanavond om je lekker de nacht eigenlijk in te trekken. Mooi is, ik zie ook verschillende berichten voorbij komen. Onder andere Eline in de NPO Luisterrip, die zegt net begonnen aan mijn nachtdienst in de zorg. Het is redelijk rustig vannacht, dus dat scheelt. Fijne nacht. Hey, lekker zeg dat je erbij bent. Mocht ik iets voor je kunnen doen vandaag, laat het weten via de NPO Luisterrip. Dan ben ik er sowieso voor je. Komt dat helemaal goed? En dan zorgen we ervoor dat de muziek precies aangepast is op waar jij behoefte aan hebt. Zometeen nog veel meer muziek in je late avond. En dit is Sarah Larsson, Midnight Sun bij 3FM.

0: luister hebt meeschreeuwen dit in de auto. Lekker bezig, Mark. Veel meer muziek is voor je onderweg.
1: Zometeen op 3FM. Meer Anan. Met onder andere...

0: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
1: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
3: Simyo.
4: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...

0: exact 12 uur. Je bent bij 3FM met de meeste muziek in je nacht. En nu het laatste nieuws.
1: Sidi Rijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt en Nederasselt mogen weer naar buiten. De politie deed de oproep om binnen te blijven en heeft die nu weer ingetrokken. De politie deed die oproep omdat ze niet wisten of er mogelijk nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht in Overasselt. Zwaar bewapende agenten deden de afgelopen avond daarom onderzoek en de politie trekt daar nu de conclusie uit dat er geen aanwijzingen zijn dat de verdachten nog in de omgeving van de dorpen in Gelderland zijn. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De benzineprijs bereikt vandaag een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine vandaag bijna €2,67 gaat kosten. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Een Russische webwinkel biedt bedrijven die hun producten via de site verkopen de mogelijkheid om hun voorraad op te slaan in buurland Kazachstan. Reden zijn de aanvallen van Oekraïne op de distributiecentra van webwinkel Ozon in Rusland. De afgelopen dagen moesten daardoor onder meer centra in de Russische steden Belgorod, Rostov, aan de Don en Ufa hun deuren sluiten. Eerder deze zomer viel Oekraïne ook een andere Russische webwinkel aan, Wildberries. Beide bedrijven verkopen militaire goederen. Oekraïne noemt dat als reden om de Russische webwinkels onder vuur te nemen. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen meer bewolking. En mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon. Met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: September is iedere dag jouw kans op tickets.
3: September is...

Goedenavond. Hoe zit het met jouw topo-kennis, jouw stedenkennis? Ja, bij mij niet heel slecht hoor, maar ik ben benieuwd naar die van jou. Testen we zo meteen even naar Stelly Letty.

0: Stardust bij 3FM en Music Sounds Better With You.
1: Waar op de kaart hinnert het paard?
0: Dat is de vraag die ik jou vanaf nu elke late avond ga stellen bij 3FM. Waar op de kaart hinnert het paard? Ik heb namelijk ergens in Nederland denkbeeldig een paard verstopt. Die staat op een herkenbare plaats, iets iconisch, iets waarvan we allemaal het bestaan afweten. Ik ben alleen benieuwd, weet jij te raden door middel van 3 hints welke plaats ik bedoel? Waar staat dat paard? Waar is dat? Je mag het laten weten als je het weet via de NPO Luisterapp. Gewoon een berichtje sturen, mag een audio-appje zijn, mag een getypt berichtje zijn. Je mag me ook bellen als je dat gezellig vindt. 0909-1336. 0909-1336. Ja, kijk, mijn topografische kennis en mijn stedenkennis die is echt waardeloos, hoor. Zal ik heel eerlijk zeggen. Ik had een 1 op school. Letterlijk een 1. Jij bent hier sowieso beter in. Daar heb ik alle vertrouwen in. Ik heb dus 3 hints voor je. Aan jou de vraag, waar staat nou dat paard? Waar is dat paard in Nederland verstopt? Je 3 hints zijn de volgende. Je woont niet in deze plaats, maar erop. Van oudsher draait het hier om de visserij. En de grap dat er veel incest is, is hier geen onbekende. Oké? Dus je woont niet in deze plaats, maar erop. Van oudsher draait het hier om de visserij. En de grap dat er veel incest is hier geen onbekende. Mocht je een idee hebben, app het deze kant op met de NPO Luisterapp of bel me op 0909-1336. Dan maak je kans op de Ananzichtkaart. Een Ananzichtkaart speciaal opgehaald door mij uit die plaats die jij goed hebt geraden. Mocht je een idee hebben, laat het me weten.

0: Shakira en Die Die.
1: Waar op de kaart hinnert het paard?
0: Was de vraag die ik net aan je stelde. Waar op de kaart heb ik nou dat paard verstopt eigenlijk? Waar hinnikt die? Ik ben zelf heel slecht in topo, moet je weten. Plaatsnamen, waar ligt wat, ik ben allemaal heel slecht in. Maar ik heb jou 3 hints gegeven. En wist jij te raden waar dat paard ook dan hinnikt op de kaart? De hints die waren de volgende. Je woont niet in deze plaats, maar erop. Van oudsher draait het hier om de visserij. En de grap dat er veel incest hier is, dat is hier geen bekende. Waar op de kaart hinnikt dat paard, zeg ik ook tegen Jesse. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Jij wist het vrij snel, moet ik zeggen.
2: Ja, ja.
0: Bij welke hint had jij een lampje wat boven je hoofd ging branden?
2: Ja, dat was de combinatie van op- en incest beam date, denk ik, ja.
0: Toch de incest ook weer. Maar ben je er zelf wel eens geweest?
2: Nee, gelukkig niet.
0: Dat niet, maar jij kende hem wel gelijk.
2: Ja, ja. Berucht.
0: Ja, nee, dat klopt. Dat is wel een beetje waar, ja. Oké, waar op de kaart hinnikt het paard? Wat is het goede antwoord, Jesse?
2: Nou, Urk.
0: Dat heb je helemaal goed. Betekent dat ik een Ananzichtkaart van Urk lekker jouw kant op kan gaan sturen.
2: Nou, geweldig.
0: Win je die prijs, die komt eraan voor je. En maak er in ieder geval een hele lekkere avond van. En geniet van je dag morgen.
2: Ja, bedankt.

Måneskin en The Loneliest hoor je bij 3FM. Zometeen de meest bescheiden artiest die je vanavond gaat horen. Wie dat is, ga ik je zo meteen vertellen. Want eerst heb ik namelijk de meid voor je die net een nieuw album heeft uitgebracht. Nou, bij elkaar toch een mooie 18 minuten aan muziek. De supermarkt is nog verder weg bij mij. Maar het is wel 18 minuten genieten, moet ik zeggen. En één daarvan hoor je extra vaak, want ze heeft een mega hit te pakken. Roxy Dekker en Bare Minimum. 3FM.

dat je dat hoort van vrienden of zo, dat je vaak een grote bek hebt. Ik ben juist heel bescheiden meestal. Kan ook wel een grote mond hebben hoor, daar niet van. Maar kan ook wel onzeker zijn en een beetje, mezelf klein maken af en toe. Ik denk dat we dat ook kunnen zeggen over de man die ik nu voor je ga draaien. Die mag wel wat positiever arrogant worden, zeg maar. Een beetje zoals Gerard Joling of zo. Gewoon een beetje staan voor wat je maakt. Beetje leuk doen. Hij was de gast bij Jimmy Fallon. Een van de grootste talkshow-hosts van Amerika. Daar komen zeg maar de allergrootste sterren langs. Alle hitartiesten die hier voorbij hoort komen bij 3FM. Die staan daar in die studio. Die komen daar zitten op die bank. En hij is nu een van die grote namen. En hij mocht gaan zitten op die bank. En in plaats van dat hij dan uit de hoogte is gaan doen. En zoiets had van hoppa, ik heb het gemaakt. Zei hij letterlijk toen hij daar mocht zitten. Hij kreeg het woord. Het eerste wat hij zei. Dank je wel dat je mij toevertrouwt om op deze bank te mogen zitten naast jou. Maar dan denk ik, dan heb je volgens mij gewoon niet door hoe getalenteerd je bent en hoeveel hits je op je naam hebt staan. Hoeveel fans je inmiddels hebt bereikt. Maar het maakt hem eigenlijk alleen nog maar leuker, vind ik. Ik heb het over Somber. Je hoort hem nu bij 3FM. My body isn't ready. It's

0: eigenlijk kent bijna niemand dit nog.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Vind ik zonde, want dit is wel een naam waarvan ik denk, nou, dit kan je nog wel eens leuk gaan vinden. Ik dacht zelf dat dit een of andere gigantische Amerikaanse artiest was of zo, waarvan ik dan de grote hit had gemist. Blijkt niet zo te zijn. Sterker nog, deze man die heeft maar 4 liedjes uitgebracht. Waarvan dit nummer 4 is, klinkt echt immens groot. Wat ik zeg, klinkt als een Amerikaanse hit. Is helemaal niet zo. Dus ik wil hem bij deze heel graag aan je voorstellen. Jim Gardner, dat is zijn naam. En I Do It Again, zo heet zijn nieuwste.

Paul en Frits Kalkbrenner bij 3FM en Sky and Sand hoort. Wel eens, hè? Artiesten die moeten echt de allergekste dingen doen om überhaupt onder de aandacht te komen. Hè? Dan hebben ze nieuwe muziek uitgebracht en dan zie je ze rare dingen doen en zo. Nou, Alex Warren, die kan er ook een hoop van. Die heeft heel veel hits op zijn naam staan. Maar die is ook echt supergoed in het verkopen daarvan. Hij heeft als YouTuber het best wel een groot bereik. Dat was hij vroeger, dus hij weet precies hoe hij dat moet doen. Hoe hij die albums moet promoten van hem. Maakt hij video's waarbij hij dus tegen het plafond aanvliegt. Waarbij hij allemaal kokosnootwater over hem heen krijgt. En zichzelf insmeren met scheerschuim. Vindt hij ook leuk. Je moet gekke dingen doen om onder de aandacht te komen. Maar eerlijk is eerlijk, het lukt hem wel. Zijn nieuwste hit hoor.

0: Shoutout, Just a Girl, binnen nu in een paar minuten voor je.
1: 3FM. 1 uur.
2: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt mogen weer naar buiten. De politie heeft de oproep om binnen te blijven, namelijk weer ingetrokken. De politie deed die oproep omdat ze niet wisten of er mogelijk nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht in Overasselt. Zwaar bewapende agenten deden de afgelopen avond daarom onderzoek. En de politie trekt daar nu de conclusie uit dat er geen aanwijzingen zijn dat de verdachten in de omgeving van het dorp in Gelderland zijn. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland is het gisteravond onrustig geweest. Er werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen die plannen zijn. Volgens de gemeente werd het op een gegeven moment zo onveilig dat niemand meer het gemeentehuis van Tholen uit mocht. De politie riep vervolgens alle demonstranten op om te vertrekken. Aan het eind van de avond was iedereen ook weer weg en keerde de rust in Tholen weer terug. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan gisteravond. Volgens de VS is het in reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna de Amerikaanse basis in de regio Bahrein heeft aangevallen, met onder meer drones, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. En in België is een man hersendood verklaard nadat hij was gestoken door geelpoothoornaars. Dat zijn insecten die eerder nog wel Aziatische hoornaars werden genoemd. De man van 60 jaar oud werd afgelopen week aangevallen door nesthoornaars. Het verschillende keren gestoken en zijn gezicht was volgens de familie volledig opgezwollen. Volgens de familie van de Belg was de man niet allergisch tegen wespensteken. Het weer, droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog af en toe een bui. En dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.